Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werken, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

met jouw woorden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: goes up.
1: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. En SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Op deze vroege woensdagochtend. Ja, de laatste dag van september.
4: Ja, inderdaad.
1: Ja,
4: maar... Ja, de herfst mag van mij ook wel een beetje beginnen. We zijn er al zo lang mee bezig dat het er aan zit te komen. Dus dan denk ik, ja, laat die oktobermaand ook maar komen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ik moet zeggen, ik heb wel ontzettend genoten in de zon gisteren in de tuin.
4: Ja, die nazomer is altijd wel echt...
1: Het is echt niet normaal zo warm.
4: Het was echt heel erg heet. Heel lekker. Maar ik had gisteren een dag waarbij ik de hele dag een beetje moest haasten. Ik was op werk, ging s'avonds naar de film. Dus ik kon eigenlijk niet zo goed genieten van het weer. Alleen onderweg zag ik het zonnetje. Maar dan is het ook weer warm in de auto.
1: Nou, hopelijk in de herkansing.
4: Zonde inderdaad.
1: Vandaag.
4: Ja.
1: Zeg, wat hebben we in het nieuws vandaag?
4: Nou, conceptplannen voor het natuurpark Lelystad. Die deden veel stof opwaaien bij medewerkers, vrijwilligers en de donateurs. Er zouden dieren weggaan en er zou misschien een camping komen. Nou, nu zijn de plannen voor de vernieuwing in het park definitief bekendgemaakt. Maar wat staat daarin?
1: Nou, dat hoor je dus zometeen. En de minister van Volkshuisvesting die wil, vanwege het huizentekort, dat gemeenten niet zo streng optreden tegen mensen die permanent op vakantieparken wonen. Want ja, het zou toch een handige oplossing zijn, toch? Nou, in Flevoland doen veel mensen dat ook, maar luisteren gemeenten niet naar de oproep van de minister. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen.

0: Geronimo van Shepard, 7:07 is het. Goedemorgen.
1: Een vernieuwde entree, meer beleving en seizoensgebonden activiteiten. Maar ook afscheid van de wilde zwijnen. Dat is de kern van de toekomstvisie voor het Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap. Die moet voor meer geld zorgen.
0: Na eerdere onrust onder vooral de vrijwilligers over de conceptplannen is de huidige versie volgens de directie nu over het algemeen positief ontvangen. Directeur Philip Makkink van Stichting het Flevolandschap.
2: Nou, ik denk een belangrijk aspect wat we hier gaan doen is dat we het aantrekkelijker nog willen gaan maken. Dat heeft er alles mee te maken dat wij hier in een centrumgebied wat we hier hebben, met een bezoekerscentrum, met horeca, een veel natuurlijker, aantrekkelijker omgeving willen gaan creëren waar mensen zich gewoon meteen thuis voelen in deze omgeving. En daarnaast kijken we ook wel naar hoe gaan we vervolgens zeg maar de rest van ook het natuurpark inrichten. Daar gaan we echt meer werken met zonering. Dus hier bij het centrumgebied, daar is veel activiteit, daar gaan we veel doen. Daar komt ook een jaarronde programmering met activiteit. En aan de andere kant in de zones verderaf, zeg maar, daar is meer rust. En daar is echt de natuurliefhebber en de rustzoeker meer op zijn plek.
3: Als ik eerst kijk naar die activiteiten, waar moet ik aan denken dan?
2: Nou, we hebben natuurlijk nu wel een aantal dingen zoals excursies. Maar ik denk dat we daar nog een mooier programma jaar rond van kunnen maken. Waar we bijvoorbeeld aanhaken bij de seizoenen. Het doel uiteindelijk is om jaar rond ook meer mensen hier te trekken. Van waaruit we ook inkomsten kunnen genereren om dit mooie gebied gewoon in stand te gaan houden.
3: Ik hoorde al, mogelijk komt de kerstmarkt, die jaren terug hier altijd best wel veel mensen trok, komt weer terug op de agenda.
2: Nou, die heb ik ook vaker gehoord. Dat blijkt toch bij oudere bezoekers wel echt een geliefde item te zijn. Dus dat is meer in de ideesfeer één die we op het lijstje hebben. Dus daar kunnen we naar de toekomst wel naar kijken of dat haalbaar is.
3: Bij activiteiten, in hoeverre hoort daar dan ook recreatie en verblijf bij? Zoals eerder deze zomer de zorg er was over misschien wel een soort campingplek. Wat is daarvan overgebleven?
2: Nou, dat is nog steeds wel een idee wat we hebben, maar waar we nu nog geen keuze over hebben gemaakt. Dus dat is echt iets waar we naar de toekomst nog een verkenning gaan doen. En bij alles geldt, het moet echt passen bij het karakter van het natuurpark. Dat moet ecologisch passen, dat moet inderdaad qua verstoring passen. Dus dat zal nooit grootschalig of schreeuwerig moeten zijn. Dat moet altijd ingetogen zijn als we überhaupt al die keuze maken.
3: Dan had u het over het beheer. Er lopen natuurlijk dieren rond, het is heel groen hier. Ja. Wat gaat er op het punt van dat beheer dan veranderen?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, onder andere omdat we nu een dierentuinvergunning hebben, dat er steeds scherpere eisen worden gesteld aan het houden van deze diersoorten. En wat wij doen is dat wij goed kijken naar van, het zijn altijd attractieve dieren geweest waar mensen voor komen. We willen hen meer echt een rol gaan geven in het beheer van het mooie landschap wat hier is. Dus dat is één van de keuzes die we daarin maken.
3: Dieren als natuurlijke grasmaaier.
2: Precies, echt hun rol in het beheer van deze prachtige plek. En een ander aspect wat daarbij speelt is ook gewoon heel praktisch van welke dieren kunnen we hier ook op die manier gewoon goed handhaven. Dat gaat ook over dierenwelzijn en al dat soort aspecten, maar ook bijvoorbeeld de financiering daarvan, die ervoor zorgen dat je wel of niet diersoorten hier gewoon in stand kunt houden, ook in het natuurpark. En daar hebben we ook keuzes in gemaakt.
3: En als u dan die keuzes opzoekt, welke dieren kunnen sowieso dan blijven en wilt u ook behouden?
2: Ja, we hebben er gelukkig een heel aantal die gewoon kunnen blijven. Dus ook publiekstrekkers, maar ook belangrijke functies zeg maar, voor het beheer hier hebben de wiesent. Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken. We hebben de edelherten, daar gaan we nu de komende tijd ook gewoon mee door. We hebben Exmoorponies, die zijn bijgeplaatst omdat we nog één Przewalski paard hadden. Ook een diersoort die heel goed hier in het beheer een rol kan hebben. Maar we hebben ook soorten waarvan we zeggen, daar willen we de komende jaren goed naar gaan kijken hoe dat in de praktijk vanuit die eisen van een dierentuinvergunning ook gewoon te doen is. En dat zijn bijvoorbeeld paterdaadse herten en de eland. En ik begrijp dat is ook een grote attractie. Maar we moeten gewoon heel goed kijken van kunnen we die ook vanuit dierenwelzijn en vanuit financiën ook gewoon behouden. Dat is wel de intentie. En over 3 tot 5 jaar gaan we ook evalueren hoe dat gaat in de praktijk.
3: Dan heeft u nog een lijstje met 3 soorten. Of eentje bovenaan staat die in ieder geval op korte termijn al toch gaat verdwijnen hier.
2: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers, gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen. En we hebben nog 2 soorten die op een meer natuurlijke wijze uiteindelijk gewoon ook hier stoppen. We hebben nog 1 otter over. Nou, destijds toen dat begon als fokprogramma was dat voor Nederland nog heel belangrijk, want we hadden bijna geen otters meer. Gelukkig gaat dat heel goed. Ze zwemmen hier ook in het natuurpark, gewoon wild. Dus daar hebben we er nog eentje. En als dat op een gegeven moment stopt, dan stoppen ook de otters. Nou, naast de wilde zwijnen en de otters hebben we dat Przewalski paard. Dat is een keuze die hebben we in het verleden al een keer genomen. Daar hebben we een hele belangrijke rol destijds gespeeld wereldwijd om die soort weer terug te brengen in de natuur. Dat is gelukt. Een succesverhaal. Nog 1 merrie. ja, als dat op een gegeven moment stopt, dan komen er ook geen nieuwe Przewalskis terug. Maar we kijken wel heel goed van wat kunnen we daar eventueel voor in de plaats brengen. Dus bijvoorbeeld de wilde zwijnen waar we nu mee moeten stoppen. Nou, we kijken wel of er een andere soort is, zeg maar, die die plek in kan nemen.
1: Directeur Philip Makkink van Stichting het Flevolandschap was dat.

0: De Moonlight Shadow van Michael Oldfield. 6:15. En dat betekent dat het tijd is voor het weer.
1: Met weerman Jeroen Elferink. Is het na vandaag voorbij met de nazomer in Flevoland, Jeroen?
2: Ik denk dat we na vandaag echt nog wel een aantal mooie nazomerdagen krijgen. Maar zo warm als dat het vandaag of gisteren was, dat gaat dus niet meer worden. Gisteren steeg de temperatuur naar 26 graden in Lelystad. En ook vandaag zou het nog 26 graden kunnen worden. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking wel dikker. En zien we dat tegen de avond een aantal buien volgen. En deze buien die verjagen dan uiteindelijk die hoge temperaturen. En morgenmiddag is het dan nog maar met 20 graden toch echt wel een stukje koeler. Maar goed, 20 graden is nog steeds aan de hoge kant. Want morgen begint natuurlijk oktober. En 20 graden in oktober, ja, dat komt ook niet echt heel vaak voor. En de komende dagen, dan blijft het vaak nog wel droog en zonnig. Zeker tijdens het weekend verwacht ik een aantal dagen met echt nog wel mooi nazomerweer. Zo schijnt zaterdag en ook zondag de zon geregeld. De temperatuur ligt vaak rond de 20 graden. En omdat het droog blijft, is het weerbeeld gewoon vriendelijk. Dus ja, of de nazomer echt voorbij is na vandaag, het is maar net hoe je er naar kijkt. Want vandaag wordt het gewoon nog flink warm. Maar zo warm als dat vandaag wordt, dan wordt het dus niet meer.
1: Oké, Jeroen Elferink, dankjewel. Mensen die op een vakantiepark wonen in plaats van vakantie vieren. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil dat gemeenten er niet streng op controleren. Maar in Flevoland verandert er voorlopig weinig. Gemeenten houden vast aan hun eigen beleid.
0: Ja, en dat betekent dat ze blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven. Nou, dat is vergelijkbaar met wat er in de rest van het land gebeurt. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Verslaggever Koen Peters.
3: Vanwege de woningnood wil het kabinet permanente bewoning van vakantiehuisjes in sommige gevallen mogelijk maken. Mensen die er nu wonen, permanent wonen, die zouden met rust gelaten moeten worden, was de boodschap van de minister in juli. Tenzij er echt zware redenen zijn om in te grijpen, zoals ondermijning of een onveilige situatie. Toch gaan veel gemeenten in Nederland door met controles op permanente bewoning. En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen. Want vakantiewoningen zijn daar niet voor bedoeld. En dat is ook in Flevoland de situatie. Neem Zeewolde. Daar zijn 7 vakantieparken en de gemeente Zeewolde zegt te blijven optreden tegen mensen die illegaal in zo'n woning verblijven. Volgens Zeewolde moet de gemeente zelf kunnen bepalen wat er op hun vakantieparken mogelijk is. Omdat zij, de gemeente, de lokale situatie het beste kennen. Ook Urk, daar speelt dit. Urk verandert het beleid ook niet. Op vakantiepark het Urkenbos worden volgens de gemeente zo'n 25 staakcaravans en chalets permanent bewoond. Dat is in strijd met de regels. En ook hier is de boodschap. Wij gaan door met wat we nu al doen. Namelijk controleren en ook het gesprek aangaan met mensen die daar wonen om te kijken, ja, is er een andere plek waar ze terecht kunnen. Urk zegt dat de oproep van de minister voor verwarring zorgt onder bewoners. Het biedt namelijk een soort valse hoop. Tronten dan, daar is de situatie iets anders. Permanente bewoning is op 2 vakantieparken deels toegestaan. Maar ook hier geen verandering van het beleid. De gemeente controleert op plekken waar het niet mag, wel gewoon. Almere dan, als laatste gemeente, grote gemeente, maar met weinig echt van dit soort vakantieparken. Almere zegt dan ook dat het probleem van onterechte bewoning van vakantiehuisjes eigenlijk niet speelt in de stad. De stad houdt ook geen cijfers bij over permanente bewoning op recreatielocaties.

0: Passenger van Alex Warren. Het is 21 minuten over 6. Zometeen hebben we wat zaken van buiten deze provincie. Dat hebben we zoal, Ruben.
1: Nou, onder andere datacentra, die zijn niet eerlijk over hun milieubelasting. Ze moeten rapporteren wat hun belasting is, hè, op het klimaat waar we vooral in wonen. Maar dat doen ze eigenlijk helemaal niet, blijkt het onderzoek van Trouw.
0: Hoor je zometeen meer over. Naar de muziek van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

0: is er vandaag gelukkig nog lekker bij, hoor, de zon. En nog fijne temperaturen. Nick Urshow hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over hun milieubelasting. Ondanks dat het wettelijk verplicht is, rapporteren vele bedrijven helemaal niks. En bij andere bedrijven, ja, die rapporteren wel iets, maar daar blijven dan gegevens over water- en stroomverbruik onvermeld. Dat meldt Trouw. Ze hebben een paar jaar vergeefs geprobeerd om die gegevens wel boven water te krijgen. En ze gaan nu een speciale procedure opstarten om die gegevens alsnog te krijgen.
0: Ja, maar en anders? Krijgen ze dan een boete?
1: Ik heb geen idee.
0: Volgens de wet
1: moeten ze die gegevens openbaar maken. Dus ik denk dat ze naar de rechter kunnen stappen als ze dat niet doen.
0: Nou, dat lijkt me ook, ja. Algemeen Dagblad schrijft over rijst uit de polder. Nou, dan denk je aan deze polder natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, vlakbij Leiden.
1: Jammer, hè? Niet bij ons.
0: Ja, nee, vlakbij Leiden wordt voor het eerst in Nederland rijst geoogst. Nou, dat is toch geweldig?
1: Ja.
0: Ik vind het echt heel leuk.
1: Het zijn ook hele mooie velden, hè, die rijst.
0: Ja,
1: heel mooi,
0: zeker. Ik heb ze in begin dit jaar in Sri Lanka gezien. Het is echt heel mooi.
1: Prachtig.
0: Rijstteelt kan een antwoord zijn op bodemdaling door uitdrogend Hollands veenlandschap. Daar schrijft het AD dus over. En die krant heeft het ook over Nederland en vier andere Europese landen die al in de eerste helft van volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers wil terugsturen naar een derde land buiten de EU. Het stelt een woordvoerder van de Griekse regering. En volgens bronnen gaat het dan om Rwanda.
1: Ja, eerder sloot het Verenigd Koninkrijk een deal met Rwanda. En de andere EU-landen die sluiten daar dus bij aan. En dan heeft, even kijken welke krant heb ik hier open liggen. Het NRC heeft nog een verhaal over die student in Limburg. Die zou hebben gesympathiseerd met Hamas. Heb je daar iets over gelezen? Hij was thuis naar een video aan het kijken van de aanslagen op 7 oktober. En hij zei onder andere, dat was ik. Hij wordt nu bedreigd en de universiteit die wil met hem in gesprek.
0: In gesprek.
1: Ik ben benieuwd waarover.
0: Ja, dat, ik weet niet waar je dan nog over wil hebben.
1: Lijkt me een moeilijk gesprek.
0: Ja. FD, het Financieel Dagblad, schrijft nog over de rekening van Box 3... die terechtkomt bij de belegger, de spaarder en de ondernemer. Mijn zoon die belegt sinds kort. Die was heel erg aan het mopperen. Want het gaat ook al om mensen met een klein spaarpotje.
1: Ja,
0: die het
1: klopt.
0: Een klein beetje beleggen. Want dat is natuurlijk niet. Dat is hartstikke leuk wat mijn zoon doet. Maar ja, het zijn natuurlijk niet de grote bedragen.
1: Veel mensen doen het tegenwoordig in plaats van sparen natuurlijk.
0: Ja, dus dat is in die zin snap ik het gemopper ook wel van hem... En van veel andere mensen natuurlijk. Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. Dat staat in de toekomstplannen. Daarin passen geen wilde zwijnen meer. Directeur Philip Makkink van Stichting Het Flevolandschap.
2: Ja, helaas. Dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen.
1: SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar. Dat maakte de voetbalclub gisteravond bekend. De club geeft geen reden voor het vertrek. Wel vallen de resultaten de laatste tijd tegen. De ploeg degradeerde vorig seizoen naar de vierde divisie en staat na 5 wedstrijden op slechts 4 punten. Looms was 16 maanden de hoofdtrainer van SV Urk. Assistent-trainer Randy Jelies neemt zijn taken voorlopig over. In Almere is gisteren ruim 80 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Dat konden ze anoniem doen. Nu er een vuurwerkverbod is gekomen op het afsteken van vuurwerk. Deze 15-jarige jongen die kwam ook langs in Almere.
3: Ik kwam met categorie 1 vuurwerk grondbloemen inleveren. De meeste mochten, maar ik had 2 dingen uit Duitsland nog liggen. En aangezien dat niet in Nederland staat, heb ik dat moeten inleveren. Het zijn hele kleine stukjes karton. En er zit kruid in, als je het aansteekt, dan gaat het heen en weer. Dat is alles wat er nog liggen, nog wat kleine fonteinen.
4: En je dacht niet, ik ga dit afsteken. Daar komen ze toch niet achter.
3: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets om de strafblad hebben staan.
1: Nou, dat is natuurlijk hartstikke verstandig van deze jongen. Maandag werd in Lelystad bijna 100 kilo vuurwerk ingezameld. En een bestelauto is gistermiddag op de A6 bij Almere buiten van de weg geraakt en in een sloot beland. Door het ongeluk was tijdelijk 1 rijstrook dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Meer nieuws op web en app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na toch wel een zachte nacht loopt de temperatuur vandaag snel op. We zien vanmiddag temperaturen van 25 of zelfs 26 graden. Daarbij in eerste instantie vrij veel zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Uiteindelijk wordt de bewolking zo dik dat aan het eind van de middag in het uiterste westen al wat regen valt. En vanavond trekken een aantal buien over de provincie heen. Buien vormen de begrenzing met koelere lucht. Morgen is het met 20 graden dan ook wat minder warm. Daarbij in de middag veel zon, in de ochtend nog een paar buien. En de dagen daarna keert de nazomer terug. Maar zo warm als het was, dat wordt het niet meer.
7: In Almere staat natuurlijk dat grote kasteel wat nooit is afgebouwd. Er komt een nieuwe wijk, wordt ook een kasteel. En in Den Bosch hebben ze dat ook, een grote kastelenwijk. We waren benieuwd hoe dat eruit zag, dus daar hebben we een kijkje genomen. Ja, dat straks.
1: Zou jij in een kasteel willen wonen?
7: Het lijkt me best wel heel leuk eigenlijk.
1: Ja,
7: ja. Ja, zeker.
1: Nou, dan hoort er ook wel een leuke kasteel hierbij, vind ik.
7: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, zo kom je je vroege ochtend wel door met de discomuziek van Chic, Le Freak.
1: Meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken. Nou, om te kijken of het echt zo ridderlijk wonen is in zo'n kasteel, gaan we op bezoek in Den Bosch.
0: Ja, de wijk Haverlei in deze stad die staat vol met verschillende kasteelbuurten, ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van Kasteel Almere. Nou, we krijgen een rondleiding van Frans van der Bomen. Hij is directeur projecten bij BPD Ontwikkeling.
2: Dit is Kasteel Oeverhuizen. Het is het laatste kasteel wat gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je Kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel. Deze twee kastelen hebben we eigenlijk vanaf 2015 zijn we daarmee begonnen na de financiële crisis.
3: En laten we dan even specifiek inzoomen, want we hebben het hier over u zei het al, een speciaal project. Kunt u kort even uitleggen wat we kunnen zien hier?
2: Nou, je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder hun eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die zo'n kasteel ontworpen hebben.
3: Oké, want Frans, we staan hier nu op de binnenplaats. Wat zien we allemaal om ons heen?
2: Nou, we zien hier verschillende woningen en je ziet woningen verspringen. Hè? Want als je een kasteel hebt, dan heb je grote kantelen of de muur. En dan zie je die muur, daar wordt in gewoond. En door verschillende hoogtes is het, zeker als je van buiten kijkt, zie je dat verspringen als grote kantelen. Maar je ziet ook die kantelen in de woningen, zie je terug. En verder zie je ook in de woningen zie je, dat we suggereren dat er ooit ramen gezeten hebben. He, want als je daar kijkt, zie je zelfs nog de raamdorpel, maar die is dichtgemetseld. We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat. He, en als een gebouw 100 jaar staat, dan veranderen dingen.
3: Het heeft ook wel iets sprookjesachtig of zo. De torens eromheen.
2: Ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij kastelen, hè? Sprookjesachtig. Als je kijkt, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, woon je misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je, want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is. Hè? Dat is ook het landschap, dat hoort er allemaal bij. Dus een kasteel kan je niet zomaar, zeg maar, plompfloren op de grond zetten en dan heb je een kasteel. Nee, dan hoort er ook een landschap bij. In sommige gevallen is daarbij een gracht gemaakt. Of dit is een waterretentiegebied. Of een tuin. Ja, dat hoort ook bij een kasteel. Dus niet alleen, zeg maar, het gebouw neerzetten.
3: We hadden het eerder ook al over Almere. Die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
2: Ja.
3: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
2: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen door Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Haverlei. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
1: Ja, en als je hebt meegekeken op tv, dan kan je zien dat het er best veelbelovend uitziet in die nieuwe wijk.
0: Ja, ook veel groen en een soort binnenplaats. Nou ja, daar staan dan de auto's geparkeerd. Maar ik dacht wel, hoe leuk zou het dan zijn dat je één keer in het jaar op zijn minst een riddergevecht hebt dan op die binnenplaats.
1: Ja, dat moet toch wel. Ja, zo'n oude markt met allemaal oude middelen, kraampjes en zo.
0: En ook die muziek erbij.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is... wij bedenken dat gewoon even ter plekke.

0: Patient Zero, van Taylor Swift. En ik vroeg aan jou, Ruben, wat betekent dat eigenlijk, Patient Zero? En toen gaf jij een heel duidelijke uitleg.
1: Ja, het is de persoon die de brandhaard start als er bijvoorbeeld een nieuwe pandemie is. De eerste die besmet raakt eigenlijk.
0: Nou, ik hoop toch niet dat we nog weer een nieuwe pandemie krijgen.
1: Ze zeggen dat het sowieso gaat gebeuren, maar dat de vraag is wanneer. Goed, straks hoor je bij ons wat je gisteravond op radio en tv hebt gemist. Daar gaat het onder andere over het feestje van Jesse Klaver en de FNV-voorzitter Hans Spekman. Want bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt. Maar ja, nu moet er misschien weer geld weg bij het onderwijs.

0: Robert Palmer en UB40, I'll be your baby tonight. Nou, dat is toch een mooie belofte. 7:12. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Bij Pauw en de Wit vierde proleider Jesse Klaver en FNV-voorzitter Hans Spekman hun feestje. Ja, het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. En daar is Spekman heel blij mee.
2: Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee. Ja. Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat was een graat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in die via zaten, die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
1: En Spekman en Klaver blijven strijdbaar. Toen het gesprek ging over waar het geld dan wel vandaan moet komen, bijvoorbeeld bij het onderwijs, was Klaver heel resoluut.
3: Wij vinden namelijk dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan zou ik tegen Hans Spekman willen zeggen, boek het Malieveld maar alvast, wij zullen er zijn. En dan gaan we ook deze tegenhouden.
0: Maar ja, het klinkt niet als heel logisch om dat geld maar bij het onderwijs weg te gaan halen.
1: Nee,
0: twee weken geleden was het dat die leesvaardigheid zo achteruit holt. Ja, dan ga je op het onderwijs bezuinigen. Dat zou ik niet helemaal snappen.
1: Dat zou een rare keuze zijn. Bovendien, ze willen natuurlijk links een beetje overtuigen. Hè, die bezuinigingen op sociale zekerheidsschappen. Dus ja, dan komen ze niet weg met een bezuiniging op onderwijs. Wat links ook heel belangrijk vindt.
0: Ja, zeker. Bij Nieuwsuur was een gesprek over Pepijn van der S. Hij werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. Zijn aanhouding maakt veel los in de online wereld, vertelde cybersecurity-expert Pim Takkenberg.
4: Ik kan wel zeggen dat in onze wereld dit wel echt als heel groot nieuws is aangekomen, om meerdere redenen. Ten eerste dat Pepijn opnieuw is aangehouden nadat hij een aantal jaren geleden ook is aangehouden voor vergelijkbare feiten en ook een veroordeling heeft gehad.
0: Van der S is eerder veroordeeld voor onder meer hacken en witwassen. Vooral de ernst van de nieuwe verdenkingen sloegen volgens de cybersecurity-expert in als een bom.
4: Onderdeel van de groep zijn van Shiny Hunters. Dat is een van de grootste criminele cybergroepen die er nu zijn. En ook het feit dat hij nog wordt verdacht van het aanzetten of het uitlokken van mogelijk twee moorden. Ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt.
1: In Langs de Lijn en Omstreken zat rechtbanktekenaar Petra Urban. Zij mag tijdens de strafzaak van de voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, niet tekenen. Het werd door een rechter bepaald. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar zijn of haar werk niet mag doen.
5: Ik denk dan wel van, wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, hey, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
6: Ja.
5: En dat is best heel gek.
6: Nou, het is
5: bepalen dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
1: Volgens de rechter wordt de privacy van Schuiling niet voldoende gewaarborgd bij het tekenen. Een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid, vindt Urban. En zij hoopt dat het geen trend wordt.
5: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken. Want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik vind het. Ik mag hopen van niet.
1: Ja, de rechtspraak is openbaar. Laten we dat vooral zo houden. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafpad hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dit aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. En SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
12: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
11: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
13: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
11: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Bonjour.
15: Good morning.
14: De dag van de internationale vertaling. De dag van de vertaling moet
15: ja,
14: je zeggen.
15: Ja, zeker. Ja, nou, dat is. Dus wij dachten, laten we eens zo beginnen.
14: Ja, laten we de rest van de uitzending gewoon in het Nederlands gaan doen.
15: Ja, oh, ik dacht, zo kunnen we nog meer talen. Nou ja, in het Fries natuurlijk. Goeiemorgen.
14: Dat mag jij doen, maar dan heb ik geen idee wat je aan het zeggen bent. Maar onze luisteraars misschien wel.
15: Als ik zeg goeiemorgen.
14: Ja, dan wel, maar als je de rest van de uitzending
15: Nee, dat zal ik niet doen. Nee, dat is dat niet te
14: veel. Ja, want dan moet je bijvoorbeeld in het Fries gaan praten over de voorlopige plannen voor het natuurpark in Lelystad. Want daar gaan we het straks over hebben. De voorlopige plannen werden slecht ontvangen afgelopen zomer, maar nu zijn de plannen definitief. We spreken met het Flevolandschap over wat dat gaat betekenen voor het park.
15: En dat hoor je dus zometeen.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
26: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
27: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
28: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
29: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
30: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Love Generation van Bob Sinclair. 7:08 is het.
1: Nou, ik denk een belangrijk...
0: Ik denk we krijgen nog even een...
2: Even een nieuwspingeltje.
0: Een jingeltje erbij.
2: Maar daar begon het item al.
0: Nou, laten we dat toch nog maar even horen, toch? Ik ben wel een beetje van het officiële.
2: Een vernieuwde entree, meer beleving en seizoensgebonden activiteiten. Maar ook afscheid van de wilde zwijnen. Dat is de kern van de toekomstvisie voor het Natuurpark Lelystad van het Flevolandschap. En die moet voor meer geld zorgen. Na eerdere onrust, onder vooral de vrijwilligers, over de conceptplannen, is de huidige versie volgens de directie nu over het algemeen positief ontvangen. Directeur Philip Makking van Stichting Het Flevolandschap.
1: Nou, ik denk een belangrijk aspect wat we hier gaan doen is dat we het aantrekkelijker nog willen gaan maken. Dat heeft er alles mee te maken dat wij hier in een centrumgebied wat we hier hebben, met een bezoekerscentrum, met horeca, een veel natuurlijker, aantrekkelijker omgeving willen gaan creëren waar mensen zich gewoon meteen thuis voelen in deze omgeving. En daarnaast kijken we ook wel naar hoe gaan we vervolgens zeg maar de rest van ook het natuurpark inrichten. Daar gaan we echt meer werken met zonering. Dus hier bij het centrumgebied, daar is veel activiteit, daar gaan we veel doen. Daar komt ook een jaarronde programmering met activiteit. En aan de andere kant in de zones verderaf, zeg maar, daar is meer rust. En daar is echt de natuurliefhebber en de rustzoeker meer op zijn plek.
3: Als ik eerst kijk naar die activiteiten, waar moet ik aan denken dan?
1: Nou, we hebben natuurlijk nu wel een aantal dingen zoals excursies. Maar ik denk dat we daar nog een mooier programma jaar rond van kunnen maken. Waar we bijvoorbeeld aanhaken bij de seizoenen. Het doel uiteindelijk is om jaar rond ook meer mensen hier te trekken. Van waaruit we ook inkomsten kunnen genereren om dit mooie gebied gewoon in stand te gaan houden.
3: We hoorden al, mogelijk komt de kerstmarkt, die jaren terug hier altijd best wel veel mensen trok, komt weer terug op de agenda.
1: Nou, die heb ik ook vaker gehoord. Dat blijkt toch bij oudere bezoekers wel echt een geliefde item te zijn. Dus dat is meer in de ideesfeer één die we op het lijstje hebben. Dus daar kunnen we naar de toekomst wel naar kijken of dat haalbaar is.
3: Bij activiteiten, in hoeverre hoort daar dan ook recreatie en verblijf bij? Zoals eerder deze zomer de zorg er was over misschien wel een soort campingplek. Wat is daarvan overgebleven?
1: Nou, dat is nog steeds wel een idee wat we hebben, maar waar we nu nog geen keuze over hebben gemaakt. Dus dat is echt iets waar we naar de toekomst nog een verkenning gaan doen. En bij alles geldt, het moet echt passen bij het karakter van het natuurpark. Dat moet ecologisch passen, dat moet inderdaad qua verstoring passen. Dus dat zal nooit grootschalig of schreeuwerig moeten zijn. Dat moet altijd ingetogen zijn als we überhaupt al die keuze maken.
3: Dan had u het over het beheer. Er lopen natuurlijk dieren rond. Het is heel groen hier. Ja. Wat gaat er op het punt van dat beheer dan veranderen?
1: Nou, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, onder andere omdat we nu een dierentuinvergunning hebben, dat er steeds scherpere eisen worden gesteld aan het houden van deze diersoorten. En wat wij doen is dat wij goed kijken naar van, het zijn altijd attractieve dieren geweest waar mensen voor komen. We willen hen meer echt een rol gaan geven in het beheer van het mooie landschap wat hier is. Dus dat is één van de keuzes die we daarin maken.
3: Dieren als natuurlijke grasmaaier.
1: Precies, echt hun rol in het beheer van deze prachtige plek. En een ander aspect wat daarbij speelt is ook gewoon heel praktisch van welke dieren kunnen we hier ook op die manier gewoon goed handhaven. Dat gaat ook over dierenwelzijn en al dat soort aspecten, maar ook bijvoorbeeld de financiering daarvan, die ervoor zorgen dat je wel of niet diersoorten hier gewoon in stand kunt houden, ook in het natuurpark. En daar hebben we ook keuzes in gemaakt.
3: En als u dan die keuzes opzoekt, welke dieren kunnen sowieso dan blijven en wilt u ook behouden?
1: Ja, we hebben er gelukkig een heel aantal die gewoon kunnen blijven. Dus ook publiekstrekkers, maar ook belangrijke functies zeg maar, voor het beheer hier hebben de Wisent. Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken. We hebben de edelherten. Daar gaan we nu de komende tijd ook gewoon mee door. We hebben Exmoorponies. Die zijn bijgeplaatst omdat we nog één Przewalski paard hadden. Ook een diersoort die heel goed hier in het beheer een rol kan hebben. Maar we hebben ook soorten waarvan we zeggen, daar willen we de komende jaren goed naar gaan kijken hoe dat in de praktijk vanuit die eisen van een dierentuinvergunning ook gewoon te doen is. En dat zijn bijvoorbeeld paterdaadse herten in de Eland. En ik begrijp dat is ook een grote attractie. Maar we moeten gewoon heel goed kijken van kunnen we die ook vanuit dierenwelzijn en vanuit financiën ook gewoon behouden. Dat is wel de intentie. En over 3 tot 5 jaar gaan we ook evalueren hoe dat gaat in de praktijk.
3: Dan heeft u nog een lijstje met 3 soorten. Of eentje bovenaan staat die in ieder geval op korte termijn al toch gaat verdwijnen hier.
1: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen. En we hebben nog 2 soorten die op een meer natuurlijke wijze uiteindelijk gewoon ook hier stoppen. We hebben nog 1 otter over. Nou, destijds toen dat begon als fokprogramma was dat voor Nederland nog heel belangrijk, want we hadden bijna geen otters meer. Gelukkig gaat dat heel goed. Ze zwemmen hier ook in het natuurpark, gewoon wild. Dus daar hebben we er nog eentje. En als dat op een gegeven moment stopt, dan stoppen ook de otters. Nou, naast de wilde zwijnen en de otters hebben we dat Przewalski paard. Dat is een keuze die we in het verleden al een keer genomen. Daar hebben we een hele belangrijke rol destijds gespeeld wereldwijd om die soort weer terug te brengen in de natuur. Dat is gelukt. Een succesverhaal. Nog één merrie. Ja, als dat op een gegeven moment stopt, dan komen er ook geen nieuwe Przewalskis terug. Maar we kijken wel heel goed van wat kunnen we daar eventueel voor in de plaats brengen. Dus bijvoorbeeld de wilde zwijnen waar we nu mee moeten stoppen. Nou, we kijken wel of er een andere soort is, zeg maar, die plek in kan nemen.
2: Directeur Philip Makking van Stichting het Flevolandschap was dat.

0: Ja, dat moet niet bij ons zijn voor Radio Silence.
1: Gelukkig niet.
0: Nee.
1: Tijd voor het uitgebreide weerbericht met Johnny Willemsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gisteren hebben we genoten van een heerlijke nazomerdag. Vandaag weer misschien?
2: Ja, dat kan vandaag weer. Enige wat ik wil zeggen, barbecue bijvoorbeeld vanavond, let dan een beetje op. Want in de avond komen er buien opzetten.
1: Ja.
2: Maar vandaag overdag is de zonnige periode. De temperatuur loopt weer flink op. Aan het einde van de ochtend is het een graad of 21. En vanmiddag gaan we zelfs weer naar 25. Veel zonneschijn. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel wat toe. En er staat een matige wind uit het zuidoosten. In de middag draait die geleidelijk naar het zuiden. Ja, zoals ik al zei, in de avond trekken er van het westen buien over. En dan kan het flink doorplensen. Ook een klap onweer mogelijk. Dus dan zijn we, ja, dat verdrijft wel de warmte.
1: Ja. Ja, binnen eten vanavond. En hoe gaat het de komende dagen dan verder?
0: Ja, of een natte hamburger.
2: Ja, of gewoon heel vroeg. Je kunt natuurlijk als je...
1: Oh, dat vind ik een goed idee.
2: Ja, dus buiten eten kan wel. Maar ja, met een barbecue zit je natuurlijk wel met een hete barbecue. Dus dat is wel misschien een beetje onhandig.
1: Ja.
2: Buiten eten moet nog wel lukken als je enigszins op tijd eet. Morgen in de ochtend nog een paar buien. Trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Wordt het een graad of 20. Eigenlijk best wel aangenaam weer. Maar gewoon minder warm dan vandaag en gisteren. En ook de vooruitzichten voor de lange termijn zien er zo uit. Dus ook in het weekend veel zonneschijn, droog. Maar een graad of 20.
1: Oké, okay, en wanneer komt de herfst dan?
2: Ja, voorlopig niet. Hoewel, ik moet wel zeggen, die staat niet in de kaart. Maar die is er wel. 'S Nachts, 's ochtends vroeg, kan de mist voorkomen. Dat is wel een typisch herfstdingetje. Dus rustig weer met overdag wat zon en 's ochtends wat mist is eigenlijk ook wel herfst. Herfst is niet per se wind en regen.
1: Oké, okay, we zitten er eigenlijk al middenin.
2: Ja hoor. Ja.
1: Johnny Willemsen, dankjewel. Mensen die op een vakantiepark wonen in plaats van vakantie vieren. Minister Bukold of Sullivan. Nee, ik zit het verkeerde item voor te lezen. Ik zie
0: al... Ja, maar je geluid is ook niet goed.
1: Ja,
0: nu wel.
1: De microfoon stond uit. Het ging aan alle kanten mis. Even
0: nou,
1: kijken.
0: Beginnen we gewoon even opnieuw.
1: Ja. Maar las ik het goede item voor? Dat weet ik eigenlijk niet eens.
0: Ja, want we hebben het net over het natuurpark gehad.
1: Ja.
0: Weet je wel, de ottertjes en de paardjes en de wilde zwijnen.
1: Dus we gaan nu naar de vakantieparken.
0: Ja, toch?
1: Excuus. Nou, beginnen we gewoon opnieuw.
0: Lijkt me wel lekker wonen trouwens, op een vakantiepark.
1: Best wel, eigenlijk,
0: ja, toch?
1: Denk ik. Ja, er zijn veel mensen die daar standaard wonen. Vanwege de wooncrisis natuurlijk. Woonminister Bukold O'Sullivan wil dat gemeenten daar niet streng op controleren. Maar in Flevoland verandert er voorlopig weinig. Gemeenten houden vast aan hun eigen beleid.
0: Ja, dat betekent dat ze blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning verblijven. Nou, dat is vergelijkbaar met wat er in de rest van het land gebeurt. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Verslaggever Koen Peters.
3: Vanwege de woningnood wil het kabinet permanente bewoning van vakantiehuisjes in sommige gevallen mogelijk maken. Mensen die er nu wonen, permanent wonen, die zouden met rust gelaten moeten worden, was de boodschap van de minister in juli. Tenzij er echt zware redenen zijn om in te grijpen, zoals ondermijning of een onveilige situatie. Toch gaan veel gemeenten in Nederland door met controles op permanente bewoning. En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen. Want vakantiewoningen zijn daar niet voor bedoeld. En dat is ook een Flevolandse situatie. Neem Zeewolde. Daar zijn 7 vakantieparken en de gemeente Zeewolde zegt te blijven optreden tegen mensen die illegaal in zo'n woning verblijven. Volgens Zeewolde moeten gemeenten zelf kunnen bepalen wat er op hun vakantieparken mogelijk is, omdat zij, de gemeente, de lokale situatie het beste kennen. Ook Urk, daar speelt dit. Urk verandert het beleid ook niet. Op vakantiepark het Urkenbos worden volgens de gemeente zo'n 25 staakcaravans en chalets permanent bewoond. Dat is in strijd met de regels. En ook hier is de boodschap. Wij gaan door met wat we nu al doen. Namelijk controleren en ook het gesprek aangaan met mensen die daar wonen om te kijken, ja, is er een andere plek waar ze terecht kunnen? Urk zegt dat de oproep van de minister voor verwarring zorgt onder bewoners. Het biedt namelijk een soort valse hoop. Dronte dan, daar is de situatie iets anders. Permanente bewoning is op 2 vakantieparken deels toegestaan. Maar ook hier geen verandering van het beleid. De gemeente controleert op plekken waar het niet mag, wel gewoon. Almere dan, als laatste gemeente, grote gemeente, maar met weinig echt van dit soort vakantieparken. Almere zegt dan ook dat het probleem van onterechte bewoning van vakantiehuisjes eigenlijk niet speelt in de stad. De stad houdt ook geen cijfers bij over permanente bewoning op recreatielocaties.
1: De minister werkt nu aan afspraken met gemeenten over hoe ze met bewoners van vakantieparken moeten omgaan. Maar ja, tot die tijd zal er in Flevoland dus weinig veranderen.

0: Terrence Trendarby hoorde je wishing well.
1: Tijd voor wat berichten van buiten de provincie. Het was de warmste zomer in jaren. Ook nu nog is het heel warm. Maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen, gek genoeg. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
2: Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het nou volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zit er een andere situatie, denk ik.
1: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt zo'n 150.000 euro.
0: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker een poster bestelden dan in plaatsen zonder zo'n opvanglocatie. Die poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
3: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
0: Nou, kijk eens aan. Noordelijke provincies die gaan aan kop met bestellen. En op de 5 posters hangt in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestellen dan provincialen. Naar woord is dat, provincialen. Maar goed, Zwolle heeft naar verhouding de meeste posters aangevraagd.
1: Voel jij ook zo'n provinciaal?
0: Nee, totaal niet. Nee, maar ik woon wel in Friesland. Dus, nou ja. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. We were good.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. Minister Boekholt O'Sullivan had gemeenten opgeroepen om terughoudend te zijn met handhaving op vakantieparken. Op Urk gaat het om ongeveer 25 stakerevents en chalets op het Urkerbos. Zeewolde heeft 7 vakantieparken waar permanente bewoning volgens de gemeente sporadisch voorkomt. De gemeente Dronten laat op 2 van de 7 parken permanente bewoning deels toe en verandert dat beleid niet. Almere zegt dat het probleem daar niet speelt. Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. Dat staat in de toekomstplannen. Daarin passen geen wilde zwijnen meer. Directeur Philip Makkink van Stichting Het Flevolandschap.
14: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen.
13: SV Urk en hoofdtrainer Mark Looms gaan per direct uit elkaar. Dat maakte de voetbalclub gisteravond bekend. De club geeft geen reden voor het vertrek. Wel vallen de resultaten de laatste tijd tegen. De ploeg degradeerde vorig seizoen naar de vierde divisie en staat na 5 wedstrijden op maar 4 punten. Looms was 16 maanden de hoofdtrainer van SV Urk. Assistent-trainer Randy Jelies neemt taken voorlopig over. En in Almere is gisteren ruim 80 kilo consumentenvuurwerk ingeleverd. Dat konden ze anoniem doen nu er een verbod is gekomen op het afsteken van vuurwerk. En deze 15-jarige jongen kwam ook langs in Almere.
15: Ik kwam met categorie 1 vuurwerk grondbloemen inleveren. De meeste mocht, maar ik had 2 dingen uit Duitsland nog liggen. En aangezien dat niet in Nederland staat, heb ik dat moeten inleveren. Het zijn hele kleine stukjes karton. En er zit kruid in, als je het aansteekt, dan gaat het heen en weer. Dat is alles wat ik nog had liggen, nog wat kleine fonteinen.
16: En je dacht niet, ik ga dit afsteken. Daar komen ze toch niet achter?
15: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafblad hebben staan.
13: Maandag werd in Lelystad bijna 100 kilo vuurwerk ingezameld. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen.
18: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dagen.
19: Wonen in een kasteel. Het kan straks in Almere, het kan nu al in Den Bosch en dus gaan we daar straks een kijkje nemen.
20: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: I Want You Back, Michael Jackson en Jackson 5. 7:58 is het.
1: Meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor het kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken. Om te ontdekken of het echt ridderlijk wonen is in zo'n kasteel gaan we op bezoek in Den Bosch.
0: De wijk Haverlei in deze stad staat vol met verschillende kasteelbuurten. Ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van kasteel Almere. We krijgen een rondleiding van Frans van der Bomen. Hij is directeur projecten bij WPD Ontwikkeling.
2: Dit is kasteel Oeverhuizen. Dat is het laatste kasteel wat er gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel. Deze twee kastelen hebben we eigenlijk vanaf 2015 zijn we daarmee begonnen na de financiële crisis.
3: En laten we dan even specifiek inzoomen, want we hebben het hier over u zei het al, een speciaal project. Kunt u kort even uitleggen wat we kunnen zien hier?
2: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder een eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die zo'n kasteel ontworpen hebben.
3: Oké, want Frans, we staan hier nu op de binnenplaats. Wat zien we allemaal om ons heen?
2: Nou, we zien hier verschillende woningen en je ziet woningen verspringen. Hè? Want als je een kasteel hebt, dan heb je grote kantelen of de muur. En dan zie je die muur, daar wordt in gewoond. En door verschillende hoogtes is het, zeker als je van buiten kijkt, zie je dat verspringen als grote kantelen. Maar je ziet ook die kantelen in de woningen, zie je terug. En verder zie je ook in de woningen zie je dat we suggereren dat er ooit ramen gezeten hebben. He, want als je daar kijkt, zie je zelfs nog de raamdorpel, maar die is dichtgemetseld. We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat. He, en als een gebouw 100 jaar staat, dan veranderen dingen.
3: Het heeft ook wel iets sprookjesachtig of zo. De torens eromheen.
2: Ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij kastelen, hè? Sprookjesachtig. Als je kijkt, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk je, woon je ook misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je, want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is, hè? Dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij. Dus een kasteel kan je niet zomaar, zeg maar, plompfloren op de grond zetten en dan heb je een kasteel. Nee, dan hoort er ook een landschap bij. Dan in sommige gevallen is daarbij een gracht gemaakt. Of dit is een waterretentiegebied. Of een tuin. Ja, dat hoort ook bij een kasteel. Dus niet alleen, zeg maar, het gebouw neerzetten.
3: We hadden het eerder ook al over Almere. Die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
2: Ja.
3: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
2: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen naar Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Haverlei. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
1: Een reportage helemaal vanuit Den Bosch van Yannick van der Wouw.
0: Zou die ook een bos op bol hebben gegeten?
1: Ik hoop het voor hem.
0: Ja, als je er dan bent, dan moet je dat doen.
1: Zeker.
0: Heerlijk.

0: The Way to Your Heart van Soul Sister. Ja, we zijn een beetje geschrokken hier in de studio. Dat ook wat. Het klonk een beetje luid hier. We hebben een redactiesysteem en dan kun je makkelijk met elkaar communiceren. Maar dat stond wat luid. Dus,
1: soms komt die stem heel hard vanaf boven en dan lijkt het alsof God ineens tegen je begint te praten.
0: Nou, ik hoop dat wel wat warmer en liever klinkt eigenlijk. Ja, niet naar mijn collega, maar het ging vooral om het volume van het geluid. Maar goed, en over volume gesproken. Het heeft voor mensen die via DAB en FM luisteren niet heel veel nut. Want we zijn niet te beluisteren op dit moment via FM en DAB+.
1: Nee.
0: Dan de tv maar aanhouden. Want dat lukt wel gelukkig.
1: Ja, dan kun je ook meekijken met ons. Dus dat is wel zo gezellig eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, nu heb je de tv dus aanstaan. Gisteravond misschien niet, dus we gaan even vertellen wat je hebt gemist op radio en tv. Bij Pauw en de Wit vierde proleider Jesse Klaver en FNV-voorzitter Hans Spekman hun feestje. Het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. En daar is Spekman heel blij mee.
2: En er gewoon echt super gelukkig mee. Ja. Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat was een graat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de WIA zaten. Die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen. En dan komt het wel goed.
0: Ik vind het ook wel heel mooi dat je hier echt oprecht zijn emotie hoort. Dat hij inderdaad oprecht heel blij is.
1: Hij is er echt heel erg blij mee. Ja, het is wel een mooie man wat dat betreft. Ja, en hij blijft strijdbaar, net zoals Jesse Klaver. Want toen het gesprek ging over waar het geld dan wel vandaan moet komen, bijvoorbeeld bij het onderwijs, was Klaver heel resoluut.
3: Wij vinden namelijk dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan zou ik tegen Hans Spekman willen zeggen, boek het Malieveld maar alvast. Wij zullen er zijn en dan gaan we ook deze tegenhouden.
0: Ja, mijn zoon die appte mij, die staat voor de klas. Daar sta ik dan zeker bij op het Malieveld.
1: Ja, heel goed
0: ja dat snap ik wel. Ja, het zou natuurlijk gek zijn om op het onderwijs te gaan bezuinigen. Bij Nieuwsuur een gesprek over Pepijn van der S. Hij werd opgepakt in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Zijn aanhouding maakt veel los in de online wereld, vertelde cybersecurity-expert Pim Takkenberg.
4: Ik kan wel zeggen dat in onze wereld dit wel echt als heel groot nieuws is aangekomen. Om meerdere redenen. Ten eerste dat Pepijn opnieuw is aangehouden nadat hij een aantal jaren geleden ook is aangehouden voor vergelijkbare feiten en ook een veroordeling heeft gehad.
0: Van der S is eerder veroordeeld voor onder meer hacken en witwassen. Vooral de ernst van de nieuwe verdenkingen sloegen volgens de cybersecurity-expert in als een bom.
4: Onderdeel van de groep zijn van Shiny Hunters. Dat is een van de grootste criminele cybergroepen die er nu zijn. En ook het feit dat hij nog wordt verdacht van het aanzetten of het uitlokken van mogelijk twee moorden. Ja, dat heeft wel echt heel veel indruk gemaakt.
1: En in langs de lijn in omstreken zat rechtbanktekenaar Petra Urban. Zij mag tijdens de strafzaak van de voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, niet tekenen. Dat werd door een rechter bepaald. En dat is heel opvallend. Het is de eerste keer zelfs dat een rechtbanktekenaar haar werk niet mag doen.
5: Ik denk dan wel van wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, hey, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
6: Ja.
5: En dat is best heel gek.
6: Nou, het
5: wij
6: is,
5: bepalen dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
0: Er probeert iemand tussendoor te komen om een vraag te stellen.
1: Ja, je kan ook iemand uit laten praten natuurlijk. Volgens de rechter wordt de privacy van Schuiling niet voldoende gewaarborgd bij het tekenen. Een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid, vindt Urban. En zij hoopt dat het geen trend wordt.
5: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken. Want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik vind het, ik mag hopen van niet.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets om de strafpad hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. En Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
13: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuigen over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
12: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
14: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
12: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik zou bijna blij zijn dat ik eindelijk wat files mag oplezen, maar ze zijn niet al te langer. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 5 minuten vertraging. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst 10 minuten vertraging. En de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten vertraging. Goedemorgen, zeg ik ook tegen onze luisteraars via de FM en DAB+. We kregen allemaal appjes binnen vanmorgen dat we niet te horen waren. We waren alleen op tv te zien. Onder andere Dirk meldde dat, dankjewel. Nou, alles is gefixt, dus we zijn er weer bij met een hoop nieuws. Onder andere voorlopige plannen voor het natuurpark in Lelystad werden slecht ontvangen afgelopen zomer. Maar nu zijn die definitieve plannen bekendgemaakt. We spreken met het Flevolandschap over wat dat gaat betekenen voor het park.
10: En Ruben, jij zei het al, van ja, eigenlijk hebben we het een beetje over onszelf afgeroepen. Dat we even niet op de radio te horen waren, want ik ging Ruben Heijn draaien met de Radio Silence.
15: Ja, ontzettend. En toen zei je daarna zelfs nog Radio Silence. Nou, daar hebben wij gelukkig geen last van, maar ja, dat hadden we wel.
10: Dus ik had dat allemaal niet moeten doen.
16: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
22: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
23: Honda, the power of dreams.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Rehab van Amy Winehouse. Het is 10 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Een vernieuwde entree, meer beleving en seizoensgebonden activiteiten. Maar ook afscheid van de wilde zwijnen. Dat is de kern van de toekomstvisie voor het natuurpark Lelystad van het Flevolandschap. Die moet voor meer geld gaan zorgen.
0: Na eerdere onrust onder vooral de vrijwilligers over de conceptplannen is de huidige visie volgens de directie nu over het algemeen positief ontvangen. Directeur Philip Makkink van de stichting Het Flevolandschap.
2: Nou, ik denk een belangrijk aspect wat we hier gaan doen is dat we het aantrekkelijker nog willen gaan maken. Dat heeft er alles mee te maken dat wij hier in een centrumgebied wat we hier hebben, met een bezoekerscentrum, met horeca, een veel natuurlijker, aantrekkelijker omgeving willen gaan creëren waar mensen zich gewoon meteen thuis voelen in deze omgeving. En daarnaast kijken we ook wel naar hoe gaan we vervolgens zeg maar de rest van ook het natuurpark inrichten. Daar gaan we echt meer werken met zonering. Dus hier bij het centrumgebied, daar is veel activiteit, daar gaan we veel doen. Daar komt ook een jaarronde programmering met activiteit. En aan de andere kant in de zones verderaf, zeg maar, daar is meer rust. En daar is echt de natuurliefhebber en de rustzoeker meer op zijn plek.
3: Als ik eerst kijk naar die activiteiten, waar moet ik aan denken dan?
2: Nou, we hebben natuurlijk nu wel een aantal dingen zoals excursies. Maar ik denk dat we daar nog een mooie programma jaar rond van kunnen maken. Waar we bijvoorbeeld aanhaken bij de seizoenen. Het doel uiteindelijk is om jaar rond ook meer mensen hier te trekken. Van waaruit we ook inkomsten kunnen genereren om dit mooie gebied gewoon in stand te gaan houden.
3: Ik hoorde al, mogelijk komt de kerstmarkt, die jaren terug hier altijd best wel veel mensen trok, komt weer terug op de agenda.
2: Nou, die heb ik ook vaker gehoord. Dat blijkt toch bij oudere bezoekers wel echt een geliefde item te zijn. Dus dat is meer in de ideesfeer één die we op het lijstje hebben. Dus daar kunnen we naar de toekomst wel naar kijken of dat haalbaar is.
3: Bij activiteiten, in hoeverre hoort daar dan ook recreatie en verblijf bij? Zoals eerder deze zomer de zorg er was over misschien wel een soort campingplek. Wat is daarvan overgebleven?
2: Nou, dat is nog steeds wel een idee wat we hebben, maar waar we nu nog geen keuze over hebben gemaakt. Dus dat is echt iets waar we naar de toekomst nog een verkenning gaan doen. En bij alles geldt, het moet echt passen bij het karakter van het natuurpark. Dat moet ecologisch passen, dat moet inderdaad qua verstoring passen. Dus dat zal nooit grootschalig of schreeuwerig moeten zijn. Dat moet altijd ingetogen zijn als we überhaupt al die keuze maken.
3: Dan had u het over het beheer. Er lopen natuurlijk dieren rond, het is heel groen hier. Ja. Wat gaat er op het punt van dat beheer dan veranderen?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren gemerkt, onder andere omdat we nu een dierentuinvergunning hebben, dat er steeds scherpere eisen worden gesteld aan het houden van deze diersoorten. En wat wij doen is dat wij goed kijken naar van, het zijn altijd attractieve dieren geweest waar mensen voor komen. We willen hen meer echt een rol gaan geven in het beheer van het mooie landschap wat hier is. Dus dat is één van de keuzes die we daarin maken.
3: Dieren als natuurlijke grasmaaier.
2: Precies, echt hun rol in het beheer van deze prachtige plek. En een ander aspect wat daarbij speelt is ook gewoon heel praktisch van welke dieren kunnen we hier ook op die manier gewoon goed handhaven. Dat gaat ook over dieren. Dierenwelzijn en al dat soort aspecten, maar ook bijvoorbeeld de financiering daarvan, die ervoor zorgen dat je wel of niet diersoorten hier gewoon in stand kunt houden, ook in het natuurpark. En daar hebben we ook keuzes in gemaakt.
3: En als u dan die keuzes opzoekt, welke dieren kunnen sowieso dan blijven en wilt u ook behouden?
2: Ja, we hebben er gelukkig een heel aantal die gewoon kunnen blijven. Dus ook publiekstrekkers, maar ook belangrijke functies zeg maar, voor het beheer hier hebben de Wisent. Die hebben we trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken. We hebben de edelherten. Daar gaan we nu de komende tijd ook gewoon mee door. We hebben Exmoorponies. Die zijn bijgeplaatst omdat we nog één Przewalski paard hadden. Ook een diersoort die heel goed hier in het beheer een rol kan hebben. Maar we hebben ook soorten waarvan we zeggen, daar willen we de komende jaren goed naar gaan kijken hoe dat in de praktijk vanuit die eisen van een dierentuinvergunning ook gewoon te doen is. En dat zijn bijvoorbeeld paterdaadse herten en de eland. En ik begrijp dat ze ook een grote attractie. Maar we moeten gewoon heel goed kijken van kunnen we die ook vanuit dierenwelzijn en vanuit financiën ook gewoon behouden. Dat is wel de intentie. En over 3 tot 5 jaar gaan we ook evalueren hoe dat gaat in de praktijk.
3: Dan heeft u nog een lijstje met 3 soorten. Of eentje bovenaan staat die in ieder geval op korte termijn al toch gaat verdwijnen hier.
2: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen. En we hebben nog 2 soorten die op een meer natuurlijke wijze uiteindelijk gewoon ook hier stoppen. We hebben nog 1 otter over. Nou, destijds toen dat begon als fokprogramma was dat voor Nederland nog heel belangrijk, want we hadden bijna geen otters meer. Gelukkig gaat dat heel goed. Ze zwemmen hier ook in het natuurpark, gewoon wild. Dus daar hebben we er nog eentje. En als dat op een gegeven moment stopt, dan stoppen ook de otters. Nou, naast de wilde zwijnen en de otters hebben we dat Przewalski paard. Dat is een keuze die hebben we in het verleden al een keer genomen. Daar hebben we een hele belangrijke rol destijds gespeeld wereldwijd om die soort weer terug te brengen in de natuur. Dat is gelukt. Een succesverhaal. Nog 1 merrie. Ja, als dat op een gegeven moment stopt, dan komen er ook geen nieuwe Przewalskis terug. Maar we kijken wel heel goed van wat kunnen we daar eventueel voor in de plaats brengen. Dus bijvoorbeeld de wilde zwijnen waar we nu mee moeten stoppen. Nou, we kijken wel of er een andere soort is, zeg maar, die plek in kan nemen.
1: Een verslag van Richard Schuurman die in Natuurpark Lelystad een wandeling maakte met directeur Philip Makking van Stichting Het Flevolandschap. En weerman Johnny Willemsen, vandaag is het ook nog wel lekker weer voor een wandeling in de natuur, of niet?
4: Ja, zeker. Gewoon korte broek en t-shirt. Op dit moment is de graad of 17, maar die temperatuur die loopt in de loop van de ochtend op. Veel zonneschijn, een paar wolkjes. En in de middag wordt het zelfs 25 of 26 graden. Dat is een beetje vergelijkbaar met gisteren. Het is wel zo dat in de loop van de middag de bewolking toeneemt. Blijft nog wel droog, maar de buien staan wel op het programma voor vanavond.
1: Oké, dus geen avondwandeling. En hoe gaat het dan vannacht en morgen verder?
4: Vannacht ook nog een aantal buien, mogelijk ook met onweer erbij. Koude nacht wordt het niet, graad of 15, dat is minimumtemperatuur. Ook morgenochtend zijn er nog wat buien. In de loop van de dag neemt de droge periode toe en komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Morgen een graad of 20, nog altijd zacht voor de tijd van het jaar, want morgen is het al 1 oktober. Maar wel een stukje minder warm dan vandaag en gisteren. En dan waait de matige wind morgen uit het westen.
1: En hoe lang blijven dan die relatief hoge temperaturen bij ons?
4: Nog een tijdje, want ook in het weekend en zelfs begin volgende week 19 of 20 graden. Heel rustig weer type. Dus overdag ruimte voor de zon. 'S Ochtends kan het een keer wat mistig zijn. 'S Nachts en ook een aantal uren van de ochtend. Maar verder een heel rustig weer type. En ergens pas in die loop van volgende week, dus misschien woensdag, donderdag. Ja, dan zit er gewoon onzekerheid in de weersverwachting. En zouden we ook wat meer herfstweer kunnen krijgen. Maar ook een voortzetting van dit rustige najaarsweer met soms wat mist.
1: Johnny Willemsen, dankjewel.
0: Gaan we door met het nieuws over kastelen gaan we het hebben.
1: Ja, zeker. Ik had de tekst bijna voorbestaan. Ja, want meer dan 600 woningen, veel groen en als kroonjuweel een kasteel met toren vol sociale huur. Het nieuwe plan voor kasteel Almere moet van het gebied waar nu de ruïne staat een sprookjesachtige wijk maken. Nou, om te kijken of het wel echt ridderlijk wonen is in zo'n kasteel, gaan we op bezoek in Den Bosch.
0: Ja, de wijk Haverlei in die stad, die staat vol met verschillende kasteelbuurten, ontwikkeld door een van de beoogde eigenaren van kasteel Almere. We krijgen een rondleiding van Frans van de Bomen. Hij is directeur projecten bij BPD Ontwikkeling.
5: Dit is kasteel Oeverhuizen. Dat is het laatste kasteel wat er gerealiseerd is. En als je daar in de verte kijkt, dan zie je kasteel Heesterburg. Dat is het ene laatste kasteel. Deze twee kastelen hebben we eigenlijk vanaf 2015 zijn we daarmee begonnen na de financiële crisis.
6: En laten we dan even specifiek inzoomen, want we hebben het hier over u zei het al, een speciaal project. Kunt u kort even uitleggen wat we kunnen zien hier?
5: Je kan hier zien 9 kastelen, een slot, een dorp, in totaal 1100 woningen. En die kastelen hebben ieder een eigen identiteit. Dus er zijn verschillende architecten die zo'n kasteel ontworpen hebben.
6: Oké, want Frans, we staan hier nu op de binnenplaats. Wat zien we allemaal om ons heen?
5: Nou, we zien hier verschillende woningen en je ziet woningen verspringen. Hè? Want als je een kasteel hebt, dan heb je de grote kantelen of de muur. En dan zie je die muur, daar wordt in gewoond. En door verschillende hoogtes is het, zeker als je van buiten kijkt, zie je dat verspringen als grote kantelen. Maar je ziet ook die kantelen in de woningen, zie je terug. En verder zie je ook in de woningen zie je dat we suggereren dat er ooit ramen gezeten hebben. He, want als je daar kijkt, zie je zelfs nog de raamdorpel, maar die is dichtgemetseld. We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat. He, en als een gebouw 100 jaar staat, dan veranderen dingen.
6: En het heeft ook wel iets sprookjesachtig of zo. De torens eromheen.
5: Ja, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij kastelen, hè? Sprookjesachtig. Als je kijkt, kinderen spelen ook met ridders en dergelijke. Gaat het over sprookjes. En als je hier woont, denk ik, woon je ook misschien wel in een sprookje. Want als je rondloopt, heb je... Want het is niet alleen het kasteel wat ontworpen is. Dat is ook het landschap. Dat hoort er allemaal bij. Dus een kasteel kan je niet zomaar, zeg maar, plompfloren op de grond zetten en dan heb je een kasteel. Nee, dan hoort er ook een landschap bij. Dan in sommige gevallen is daarbij een gracht gemaakt. Of dit is een waterretentiegebied. Of een tuin. Ja, dat hoort ook bij een kasteel. Dus niet alleen, zeg maar, het gebouw neerzetten.
6: We hadden het eerder ook al over Almere. Die willen een kasteel gaan bouwen ook. Daar zijn jullie ook bij betrokken.
5: Ja.
6: Denken jullie dat het als inspiratie geldt ook? Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld contact met jullie opgenomen?
5: Ja, zeker. Laat ik zo zeggen, BPD als ontwikkelaar, maar ook met de gemeente en de betrokken ontwerpers. Die zijn een ronde gaan doen door Nederland. En ze zijn ook hier geweest, bij Havelij. En Sjoerd Soeters, de architect, heeft dan ook het hele concept eigenlijk toegelicht en rondgeleid. Dus ja, ze zijn hier geweest om inspiratie op te doen. En te kijken, ook om te leren wat is hier goed gegaan en wat is minder goed gegaan.
1: Een reportage was dat van Yannick van de Wouw.

0: Ja, die signalen krijg ik ook wel nu van mijn lichaam. Ik ben iets te fanatiek in de sportschool geweest. Dus volgens mij zegt mijn lijf, doe maar even niks meer.
1: Van welk lichaam zit op je last? Wat
0: vind,
1: heb je getraind?
0: Vind ik een fijn signaal.
1: Ja. Het aantal vluchten, laat ik even vertellen wat we gaan doen, wat berichten van buiten de provincie. Het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een kamermeerderheid steunt een kabinetsbesluit, waardoor voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Het ging er stevig aan toe in het debat.
2: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
3: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
4: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
0: Ik moest een beetje lachen, want het is niet eerlijk. Calimero.
1: Ja, er komen ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.
0: De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe. Ook Zeewolde en Urk bijvoorbeeld. Ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroep in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer permanente bewoning wel en niet kan. Zegt ook deze wethouder uit de gemeente Westerveld.
5: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we het toch gaan handhaven.
1: Het was de warmste zomer in jaren en ook nu is het nog heel warm. Maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. De kosten zijn flink omhoog gegaan door onder meer duurder personeel en hogere inkoopprijzen. En bezoekers geven minder uit, zegt deze eigenaar van een strandtent in Zandvoort.
6: Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat. Dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het nou volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zitten we in een andere situatie, denk ik.
1: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent hoeven af te breken. Dat scheelt zo'n 150.000 euro.
0: Nou, als dit er niet bij past, dan weet ik het ook niet meer. The Weather Girls, It's Raining Men.
7: Hi, we're your weather girls. Uh-huh. And have we got

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. Minister Boekholt O'Sullivan had gemeenten opgeroepen om terughoudend te zijn met handhaving op vakantieparken. Op Urk gaat het om ongeveer 25 staakervens en chalets op het Urkerbos. Zeewolde heeft 7 vakantieparken waar permanente bewoning volgens de gemeente sporadisch voorkomt. Gemeente Tronten laat op 2 van de 7 parken permanente bewoning deels toe en verandert dat beleid niet. De rechtbank heeft een 43-jarige man uit Biddinghuizen vrijgesproken van fraude met een subsidieaanvraag voor een pelletkachel. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Het OM liet de zaak jarenlang liggen en de belangrijkste getuige overleed in 2022. Het OM had 2 maanden voorwaardelijke celstraf geëist en het terugbetalen van ruim €3000. En Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen. Dat staat in de toekomstplannen. Daarin passen geen wilde zwijnen meer. Directeur Philip Makkink van Stichting Het Flevolandschap.
11: Ja, helaas. En dat geldt voor ons, de collega's, bezoekers, vrijwilligers. Gaan we afscheid nemen van de wilde zwijnen. Dat heeft er alles mee te maken dat dat gewoon uiteindelijk vanuit de wettelijke eisen die ook de vergunning stelt, gewoon heel moeilijk is om die nog te houden. Dus daar moeten we helaas mee gaan stoppen.
10: Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dagen.
14: De verkeersinformatie. Op 3 plekken doe je iets langer over je reis dan normaal. Bijvoorbeeld op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 5 minuutjes vertraging. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken. 1 kwartier vertraging. En de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten vertraging. Heb jij wel eens gerookt, Joliene?
10: Nou, toen ik... God, dat zal in mijn studententijd zijn geweest. Af en toe in de kroeg. Maar niet dat ik echt pakjes kocht. Nee, dat niet. Nee, en jij dan?
14: Nee, eigenlijk echt nooit. En ik heb zelfs toen ik jong was en ook nog eens heel recalcitrant was, wel sigaretten uitgemaakt als mensen ze me aanboden. Omdat ze dan wisten dat ik niet rookte. En ik wilde er niet aan beginnen. Want het is natuurlijk heel moeilijk om ermee te stoppen. Maar Stoptober staat voor de deur. Daarom gaan we straks praten met Remy Bonjasky, bekende sporter uit Almere. En hij is uit Almere en hij is ambassadeur van Stoptober.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I'm so excited van de Pointer Sisters. Het is 19 minuten voor 9.
1: Rokers kunnen vanaf morgen weer de uitdaging aangaan. Dan begint Stoptober. Tijdens dit landelijke initiatief proberen duizenden mensen 28 dagen lang niet te roken of te vapen. Samen stoppen vergroot de kans op succes. En lukt het om die 4 weken vol te maken, dan heb je 5 keer meer kans om definitief van de nicotine af te blijven.
0: Nou, dat is toch mooi natuurlijk als dat zou lukken inderdaad. Nou, om alle stoppers door de moeilijkste momenten heen te slepen, reist er dit jaar een speciaal supportteam door het land. En een van de bekende gezichten is drievoudig K1 wereldkampioen kickbox Remy Bonjasky. Remy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een introductie.
0: Ja joh, ja. Zeg, ja. Heb jij ooit gerookt?
2: Ik heb nog nooit gerookt, maar ik heb wel 1 keer een trekje genomen. Ik weet niet of dat in dezelfde hoek zit, maar ik heb 1 keer een trekje genomen op mijn 14e. Ja, je weet hoe het gaat, hè? Groepsdruk, en dan neem je toch een trekje. Nou, toen was ik overgegeven, ik werd flink uitgelachen. En dat was de laatste keer dat ik ooit een trekje heb genomen van zo'n sticky. En ik heb het echt nooit meer gedaan. Dat heb ik zelf ook met drank, maar het gaat nu over roken. Maar ik heb toen ook een slokje genomen van drank. En toen moest ik overgeven. En toen heb ik ook een week op bed gelegen. Nooit meer gedronken. Maar ik ben heel blij dat die situaties allemaal gebeurd zijn. Zodat ik eigenlijk nooit meer daarna drank heb genomen of gerookt heb.
1: Ja, jij blijft van alle middelen af. Waarom doe je dan mee aan deze campagne?
2: Nou, omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen om mij heen ook stoppen met roken. Bij de volgende generatie wil je ook niet dat ze gaan roken. En wat

0: En voor de rokers onder ons, die krijgen natuurlijk hun fysieke vrijheid terug en gezondheid. En dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste.
1: Ja, zeker. En hun smaak, hè? Want je proeft alweer veel beter daarna.
0: Ja, zeker. Je proeft zeker veel beter. En degene die, soms heb je wel eens dat je, ik niet, maar... mensen die elkaar kussen of zo. Nou ja, als je die asbak aan het likken bent, is dat niet prettig.
1: Dat is ook nog eens een heel goed voorbeeld, inderdaad. Zeg Remy, mensen die bij jouw Bonjasky Academie sporten, hè? En dan, ja, misschien zijn erbij die roken. Probeer je dat daar dan ook ter sprake te stellen en zeggen van, stop daar nou mee?
0: Ja, zeker. Kijk, wat het is, we hebben op de Bonjasky Academy hebben we heel veel volwassenen trainen, we hebben ook kinderen trainen. Ik zie het vaak genoeg dat er ouders buiten het hek, buiten ons hek, want binnen ons hek mag je niet roken. Er staat ook echt een bord rookvrije zone. Je moet buiten het hek roken en dan zie je een aantal ouders die toch bij het hek staan, buiten het hek, die dan toch een sigaretje opsteken. Dat vind ik toch heel vervelend. Sommigen willen nog wel eens voor het raam komen staan en gaan roken, vind ik ook heel veel, dan worden ze ook weggestuurd. De mensen bij ons die binnenkomen, er zijn een aantal mensen die binnenkomen en ook echt daadwerkelijk ook net buiten het hek staan of in een auto gaan zitten en dan gaan roken. Ik vind het vreselijk en dat kaart ook aan, dat zeggen we ook tegen ze van jongens, probeer er nou mee te stoppen. Het is een slecht voorbeeld voor de volgende generatie, voor die kinderen. Het is ook slecht voor jezelf. Dus we proberen ze er wel doorheen te trekken. Lukt niet altijd, maar want het blijft een verslaving. Het blijft heel lastig ook om te stoppen met roken. Dus daarom ook dit supportteam dat we die mensen proberen te helpen om te stoppen met roken.
2: Ja, want we hebben het over stoppen met roken, maar als ouders aan hun kinderen niet het goede voorbeeld geven, dan beginnen ze ook met roken. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk al mis. Jij hebt de auto even voor ons aan de kant gezet, want je bent onderweg naar Amsterdam. Wat gaat daar gebeuren?
0: Nou, daar hebben we eigenlijk een soort aftrapmoment, een persmoment. Dan gaan we echt het stoptober moment aankondigen. En met alle bekende mensen die we daarin meedoen, dan gaan we natuurlijk zo'n een tour. We gaan de mensen proberen te supporten die aan het roken zijn. We proberen ze te laten stoppen. Hè. We hopen dat ze echt binnen die 4 weken ook gaan stoppen. En dat is eigenlijk een beetje een aftrap ook voor jezelf, want 4 weken niet roken. Dat is eigenlijk al een goed begin om uiteindelijk de grootste kans te maken om uiteindelijk te stoppen.
1: Ja. Wat wordt er van jou verwacht in die maand oktober, Remy? Wat ga je doen?
0: Nou ja, mijn rol is vooral de mensen proberen te motiveren om door te gaan en niet te stoppen. Kijk, in mijn achtergrond zijn we ook bezig in de Bonjasky Academy of in mijn sport zelf. Probeer ik altijd door te gaan, niet op te geven. In wedstrijden waar ik het heel zwaar heb, is toch een coach die jou vertelt van niet stoppen, we hebben nog een ronde en je moet doorgaan. En dat ga ik straks ook proberen bij de mensen doen die proberen te stoppen met roken.
1: Ja, maar geef je concrete tips? Want bijvoorbeeld, ik heb 3 zonen en 1 van die zonen die rookt. Ja, dat vind ik natuurlijk heel jammer. Vooral voor hemzelf, want het is gewoon super ongezond. Nou ja, dat beseft hij zelf ook wel. Maar hij zegt, het is heel lastig. Het is echt een verslaving. Het is heel lastig om ervan af te komen. Heb je al een eerste tip?
0: Nou ja, de eerste tip zou zijn, ook voor hem. Kijk, want nu heeft hij waarschijnlijk een fysieke beperking. Hij kan zijn gezondheid terugpakken. Dat zou mijn eerste tip zijn. Want kijk, je doet het niet voor mij, je doet het niet voor de moeder, je doet het niet voor een ander. Maar vooral voor jezelf. Dan krijgt hij zijn fysieke gezondheid en zijn fysieke beweging gewoon weer terug. Dat zou mijn eerste tip zijn. Ja. En een tip naar jou is, blijf hem steunen. Niet in een negatieve zin, maar juist proberen te steunen erin om te stoppen. En ik begrijp het hoor, de ouder wil niet altijd de zeikert zijn. Maar je moet het blijven proberen, want het is ook voor zijn gezondheid en het brengt zoveel narigheid met zich mee.
1: Ja, zeker. Nou, vind ik goede tips, Remy.
0: Dank je.
1: En daar gaan mensen nog veel meer van horen van jou.
0: We gaan er zeker veel meer van horen. De hele maand zullen we mensen proberen te bombarderen in een positieve zin om ermee te stoppen.
2: Veel succes dan deze maand. Remy Bonjasky uit Almere, dank je wel.
1: Doei.
0: Dank je wel. Doei.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Nou, dat is nog een goede boodschap voor Remy, toch? Die onderweg naar Amsterdam. Ja.
1: Bij Pauw en de Wit, tijd voor wat dingen die je gisteravond op Radio en TV hebt gemist. Bij Pauw en de Wit vierde pro-leider Jesse Klaver en FNV-voorzitter Hans Spekman hun feestje. Want het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. En daar is een enthousiaste Spekman heel blij mee.
2: En er gewoon echt super gelukkig mee. Ja. Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat was een graat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de WIA zaten. Die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
1: Maar Spekman en Klaver blijven strijdbaar. Toen het gesprek ging over waar het geld dan wel vandaan moet komen, bijvoorbeeld bij het onderwijs, was Klaver heel resoluut.
3: Wij vinden namelijk dat moet je halen bij de grote vermogens en bij miljonairs, bij de allerrijkste, niet bij onderwijs. Maar mocht het kabinet dat toch doen, dan zou ik tegen Hans Spekman willen zeggen, boek het Malieveld maar alvast. Wij zullen er zijn en dan gaan we ook deze tegenhouden.
0: In Langs de Lijn en Omstreken zat rechtbanktekenaar Petra Urban. Zij mag tijdens de strafzaak van de voormalig burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, niet tekenen. Dat werd door een rechter bepaald. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een rechtbanktekenaar zijn of haar werk niet mag doen.
4: Ik denk dan wel van wat is dan de reden dat je zo'n besluit neemt? Want je zegt wel, pers, wij bepalen dat jij je werk niet kan doen.
5: Ja.
4: En het is best heel gek.
5: Nou, het is
4: bepalen dat je dat niet mag tekenen, wat je wel en niet mag tekenen. Dat is heel gek.
0: Nou ja, de rechter had daar wel een uitleg bij natuurlijk. Die zei, ja, de privacy van Schuiling is niet voldoende gewaarborgd bij het tekenen. Maar het is een zorgelijke ontwikkeling voor de persvrijheid, vindt Urban. En ze hoopt dat het geen trend wordt.
4: Nee, ik denk niet, dit lijkt me niet. Ik mag toch hopen van niet dat dit een nieuwe trend wordt. Want dan kan iedere verslaggever straks wel inpakken. Want deze argumenten gaan op. Ja, dat. Ik vind het. Ik mag hopen van niet.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV. En daarmee zit Flevoland is wakker voor deze woensdagochtend trouw erop.
1: Het is weer snel voorbij gegaan. Nou. Zeker voor onze luisteraars die het eerste uur niet hebben kunnen luisteren. Natuurlijk, omdat we niet op zender waren. Maar gelukkig is dat allemaal opgelost.
0: Nou,
1: wens jullie een hele fijne dag nog.
0: Ja, en dan is dit wel een veilig nummer, hè? Good to be van Mark Kemper.

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets om de strafpot hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. En Natuurpark Lelystad wil meer activiteiten per seizoen aanbieden om zo extra geld binnen te krijgen.
11: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
13: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
12: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
14: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
12: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoe is het op de weg? Vertraging op de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ben je ruim 5 minuten langer onderweg? Eenzelfde vertraging op de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. En ook op de A28, tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulde. Daar ben je ook zo'n 5 minuten langer onderweg. En zometeen in Flevoland Muziekland. Een beetje chemische muziek eigenlijk.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
17: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
19: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
18: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Met Jolien Dalstra.

Chemical van Post Malone, 12 minuten over 9 is het. Fijn dat je erbij bent. Flevoland, Muziekland, weer twee heerlijke uurtjes vol muziek voor jou. En ik begin ermee om je te vertellen dat Queen-gitarist Brian May en drummer Roger Taylor, de zingende drummer van Queen, deze week weer op het podium stonden. Zijn ook vrienden van elkaar. Dat gebeurde vanwege het soloalbum van Roger Taylor. Hij maakt al 45 jaar eigen muziek. Maar ja, tussendoor schreef hij wereldhits zoals Radio Gaga, Under Pressure. En eentje die ik zo meteen voor je ga draaien. Ja, en natuurlijk vertolkt hij die nummers dan tijdens zijn eigen tour. Nou, deze is ook lekker, hè?

Lekker dansje met Django Wagner, Bachato bij Lando. Het is bijna 20 minuten over 9. Dus kunnen we wel eens even kijken waar Kiek was en wat er is weggepikt. De Kiekiedief, ja. Maar wat is er gebeurd op deze foto's die nu in beeld komen? Twee foto's van rijvereniging Noord-Oostpolder. 75 jaar. En er wordt een feestje bij natuurlijk. Voor al die paardensportliefhebbers. Ja. De ruiters, je ziet twee paarden met de ruiters. Wat mensen die erbij staan te kijken. Ja, er wordt gesprongen tenminste. Je ziet de hindernissen staan. Roze balken, zwart-wit gestreept. Er ligt ook nog een groen-wit gestreept op de grond. Maar wat is hier nou het verschil? Als je het ziet, dan heb je tot 11 uur de tijd om je antwoord door te geven. Dat kan het handigst eigenlijk via een appje. En als je er dan doorkomt, nou, dan maak je gewoon echt wel kans op leuke prijzen, hoor. Dus ik zou zeker een poging wagen. Martha Reeves is dit. Dancing in the Street.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

0: niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten. Minister Buchholz O'Sullivan had gemeenten opgeroepen om terughoudend te zijn met handhaving op vakantieparken. Op Urk gaat het om ongeveer 25 staakervens en chalets op het Urkerbos. Zeewolde heeft 7 vakantieparken waar permanente bewoning volgens de gemeente sporadisch voorkomt. Gemeente Dronten laat op 2 van de 7 parken permanente bewoning deels toe en verandert dat beleid niet. Almere zegt dat het probleem daar niet speelt. De rechtbank heeft een 43-jarige man uit Biddinghuizen vrijgesproken van fraude met een subsidieaanvraag voor een pelletkachel. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Het OM liet de zaak jarenlang liggen en de belangrijkste getuige overleed in 2022. Het OM had 2 maanden voorwaardelijke celstraf geëist en het terugbetalen van ruim 3000 euro. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft maandag nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Tegelijkertijd waren er doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en in Amsterdam. Daarbij zijn vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. De meeste gemeenten blijven het permanent wonen op vakantieparken verbieden. Ze handhaven het beleid, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is sowieso de maand met de meeste jarigen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dagen.
10: Nog veel vertraging? Nee, dat valt alles mee. Klein beetje op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd ben je 5 minuten langer onderweg. Dat geldt ook voor de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Nou, dat is alles. Dan neem ik je zometeen mee terug naar het jaar 2003.
9: Goedemorgen.

0: Leo Jolan van mij van ABBA. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, terwijl jij van je bakje koffie of thee geniet... misschien wel in de tuin of op je balkon... dan neem ik je mee terug nu naar het jaar 2003... en dat doe ik met een nummer van Jewel. De tekst is een parodie op de consumptiemaatschappij... maar het grappige is dat een groot scheermesjesmerk... het nummer meteen kocht... voor hun miljoenenreclame. Ja, vind ik dat wel weer grappig eigenlijk. De videoclip was ook één grote grap vol nepcommercials. Maar sportmerk Nike, die kon er niet om lachen. Die spande een rechtszaak aan vanwege een nagemaakt logo. Intuition van Jewel.

De fever dream van Alex Warren. Johan uit Biddinghuizen die doet een appje en die zegt van... kun jij Kiek nog een keer in beeld zetten bij de foto's? Maar natuurlijk, Johan, komen ze met deze muziek erbij... van Boogie Box High, Jive Talking. Moet het toch goed gaan komen?

Doe niet zo stom, Robert Leroy. Ja, mijn man zei dat gisteren nog tegen me. Ik was in de tuin bezig om wat onkruid eruit te trekken. Maar ik heb ook heel dure planten eruit getrokken. Ik dacht dat het ook onkruid was. Dus ja, dat ging niet helemaal goed. Ik maak plaats voor Arnoud.

0: jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafpad hebben staan.
4: En dit is ook Flevoland.
7: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
4: Dit is Flevoland.
8: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
0: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
9: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
11: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
12: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
13: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Tegen een 19-jarige verdachte van de mislukte overval op de City-juwelier in Almere is 2,5 jaar cel geëist. En Zeewolde en Urk blijven optreden tegen mensen die permanent in een recreatiewoning zitten.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
15: Robert Walters met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertraging. Flitsmeister die zegt dat er wordt gecontroleerd. Op de wegen in en rondom Flevoland. Natuurlijk die camera's voor de tolkosten. En ook extra snelheidscontrole op de A6. Bij Band is dat vanaf Jouren richting Emmeloord. Bij 291,1. En op de A6 naar bij de Hollandse Brug staan ze vanaf Lelystad richting Muidenberg. Bij 43,8. Dat heb je ze ook ergens anders gezien. Geef het even door via de app van Flitsmeister. Jolien die heeft lekker een uurtje Flevoland muziekland gedaan. Gaat nou de nieuwe auto ophalen zometeen. Dus veel plezier daarbij. En wij gaan ook lekkere muziek voor je draaien hoor. Straks een jarige Johnny. Maar welke Johnny? Dat hoor je straks.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
24: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
25: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
26: Goedemorgen.
27: Flevoland, Muziekland.
26: Arnoud Leket.
28: Ja, ik vind de nare man, dat mag je rustig weten. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Onsympathiek individu. Uit de kroeg kwam die. Had een meid erop en een stuk of acht neuten.

dacht dat het gewoon gezellig verder ging ook. Numidia en John West en Habibi. En dan voor Tavares en Don't Take Away The Music. Goedemorgen allemaal. 30 september, laatste dagje weer van deze 9e maand. Het is buiten, het is redelijk weer. Het zonnetje schijnt nog niet volop. Er zou iets meer bewolking zijn vandaag ook. Maar hoe het verder eigenlijk gaat van vandaag en met name vanavond, want er zouden wat onweersbuitjes komen, dat horen we straks van de mensen van Weerplaza. Goedemorgen op deze 30e september. Je bent jarig vandaag. Dat kan ik met enige zekerheid zeggen. Want dit is de dag waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Zo'n 44.000 mensen moeten allemaal een taartje gaan halen. Dus ook hoogtij voor de bakkers die allemaal een lekker vers taartje maken voor jou. En Max Verstappen staat er ook taart op tafel vandaag. Hij wordt 29 jaar. Kieran Culkin, familie van Macaulay, die wordt 44 jaar vandaag. Verder, Thomas Verhoef, de Nederlandse presentator, wordt 46 jaar. Martina Hingis, oud-tennisspeelster, wordt 46. Angela Esayas, de Nederlandse voormalig presentatrice, zangeres en actrice, wordt 48. Oud-keeper Dennis Gentenaar wordt 51 jaar. Winston Post, ja, presentator, DJ en model en acteur. En ondernemer tegenwoordig ook. En rijschoolinstructeur. 54 jaar is hij vandaag geworden. Oh, Winston, 54 jaar. Paul de Munnik wordt vandaag ook jarig. Die is 56 geworden. Monica Bellucci is jarig. Het Italiaanse supermodel en actrice wordt 62. Giorgia Morali, de presentatrice, wordt 63 jaar. Oud-bondscoach Frank Rijkaard is ook jarig. Die wordt 64. Erik van der Poelen, oud-Formule 1-coureur, 65 jaar. Elsemieke Havenga, hockeyster en presentatrice, 67. Wilfried de Jong, Nederlandse theatermaker, is ook jarig. Die wordt 69. Fran Drescher, oftewel de Nanny, wordt 69 jaar. Amerikaanse actrice. Annemieke Hoogendijk, schrijfster, actrice en zangeres, 73 jaar. Henk Spaan, je weet wel, van Spaan en Vanwege. En Pisa natuurlijk, 78 jaar is die vandaag geworden. Marilyn McCoo, de Amerikaanse zangeres, actrice en presentator, is ook jarig, wordt 83 jaar. En Angie Dickinson, oftewel Pepper, die wordt 95. Is dat zo? Dat gaan we zo meteen eventjes checken. En iemand die ook jarig is, we kennen hem van het duet met Denise Williams, Too Much, Too Little, Too Late. Hij heeft ook een prachtig solo carrière. Hij is vandaag 91 jaar geworden. Zijn grootste hit was Chances Are, het is Johnny Mathis.

Mooie samenwerking destijds hoor. Janet Jackson samen met Herb Alpert. En Diamonds. En daarvoor een jarige Johnny Mathis. En Chances are 91 is die geworden ook vandaag. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is geweest bij de rijvereniging Noordoostpolder. Vereniging die blies 75 kaartjes uit. En dat werd gevierd voor de paardensportliefhebbers. Nou, we zien paarden. Mensen op de achtergrond staan. De balken. Ja, en dan denk ik... Nou, nee, ik wou eventjes met je meetellen. Ik denk altijd dat Kiek dan die zwarte en die witte plekken omdraait. Want gisteren is hij zo moeilijk geweest. Onze excuses daarvoor namens ons allemaal. Voor Kiek. Eigenlijk zou hij het zelf moeten doen. Maar onze excuses, hij was heel erg moeilijk. Is hij vandaag ook weer zo moeilijk, ja of nee? Kijk eventjes naar deze foto en geef dan je antwoord door. Dat kan via de telefoon 0320-28-50-50. Sita zit al bij de telefoon klaar voor je antwoord. En je kan het ook doorgeven via de website. Heeft Hattie Dijkstra ook alweer gedaan. Vannacht om 11:54 was ze er als een van de eerste bij. Maar is dat het goede antwoord, ja of nee? Weet zij het? Heeft zij gezien wat er anders is op deze foto? Mocht je het ook gezien hebben, geef het dan door. 0320-28-50-50. Ook als je een belangrijke mededeling voor ons hebt. Als je ons iets wil zeggen, 0320-28-50-50.

0: voor een dag. Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextedental.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Hey Remon!
16: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hey, Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
19: Het is bijna 10:30, goedemorgen. Tegen een 19-jarige verdachte van de mislukte overval op de City-juwelier in Almere is 2,5 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Die overval was vorig jaar november en duurde nog geen 30 seconden. De verdachte hield de eigenaar en zijn zoon onder schot, terwijl een mededader met een hamer vitrines insloeg. De zoon overmeesterde die overvaller, die daarna werd aangehouden. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Rond Biddinghuizen moet je aanstaande zaterdag rekening houden met verkeershinder. Dan vindt namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen plaats. De route loopt door het dorp en het buitengebied. Tussen 9:00 ochtends en 6:00 avonds zijn er verkeersmaatregelen. Sommige wegen worden afgesloten en op andere plekken wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. Ook parkeren langs het parcours is dan verboden. En de rechtbank heeft een 43-jarige man uit Biddinghuizen vrijgesproken van fraude met een subsidieaanvraag voor een biopelletkachel. Volgens de rechtbank is het niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het OM liet de zaak jarenlang liggen en de belangrijkste getuige overleed in 2022. Het OM had 2 maanden voorwaardelijke celstraf geëist en het terugbetalen van ruim €3.000. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
20: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dagen.
19: Van de verkeersinformatie, geen vertragingen meer. Nu gemeld door de ANWB. Er wordt gecontroleerd op tolkosten. Dat zijn die camera's op palen. En er wordt ook op snelheid nog extra gecontroleerd. Nabij de Hollandse Brug op de A6 is dat. Vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,5. En er wordt ook op die A6 gecontroleerd vanaf Jouren richting Emmeloord. Richting onze mooie provincie bij 291,1. Dus zometeen gaan we lekker terug in de tijd met de muziek van 2003.
1: Goedemorgen.
21: Flevoland Muziekland.
1: Arnoud Lequette.

0: Lekker aanstekelijke plaat is dit geworden, zeg, van Ruben Heijn. En die heet The Little Thoughts. En daarvoor George en Andrew in Club Tropicana.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2003 was een iconisch en memorabel jaar. Vol grote popcultuur, mijlpalen, legendarische films, muzikale doorbraken en een heerlijke zonnige zomer. Ja. The Lord of the Rings was er, The Return of the King. Het spectaculaire sluitstuk van de trilogie kwam uit en won begin 2004 maar liefst 11 Oscars. Pirates of the Caribbean, de allereerste film, The Curse of the Black Pearl, die werd getoond aan de wereld. En gaf gestalte aan Johnny Depp's legendarische personage Captain Jack Sparrow. En het schijnt dat hij weer bezig is met een nieuwe Pirates of the Caribbean. Ik kijk er naar uit. Ik vind fantastische films. En vooral ook die muziek natuurlijk, hè. Finding Nemo, de vrolijke Pixar-animatiefilm over de zoektocht naar het clownvisje, veroverde wereldwijd de harten in de bioscopen. En de hilarische Disney-ruilcomedy met Lindsay Lohan en de ultieme kerstklassieke Love Actually, die verschenen allebei op het witte doek. Het ging over Freaky Friday en Love Actually natuurlijk. Beyoncé gaat solo in 2003. Heya van Outkast komt ook uit. De Zoen der Zoenen was er tijdens de MTV Video Music Awards. Zorgden Madonna, Britney Spears en Christina Aguilera voor een historisch, misschien ook wel hysterisch popcultuurmoment. Door elkaar op het podium live een zoen te geven. Maar kijk hem maar even terug. Het was niet zomaar een zoentje hoor. Hey smokkie. En we luisterden in Nederland massaal naar de ultieme zomerhit, de Summer Jam 2003 van The Underdog Project. En we zongen mee met Ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper. En verzamelde massaal diddelblaadjes op het schoolplein. De lancering was er ook van iTunes. En nieuwe trends was de flipphone, oftewel de klaptelefoon. Het leuke eraan is dat hij binnenkort weer uitkomt van dat bekende fruitmerk, hè, met telefoons. Koninklijk babynieuws was er ook. Op 7 december 2003 werd prinses Amalia geboren. En de gigantische tunnel van 6,6 kilometer werd geopend in Zeeland. Waardoor Zeeland en Vlaanderen eindelijk rechtstreeks via de weg verbonden werden met de rest van Nederland. Via de Westerschelde-tunnel. En waar luisteren we naar op de radio in 2003? Nou, naar deze plaats.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Dido met White Flag.

Harpo natuurlijk en de Movie Star en Dido zaten voor met de White Flag. Nou, nog even een keertje de kans om te gaan kijken via onze tv naar de foto van Kiek. Die is geweest bij een paardensportevenement. Stonden 75 jaar. De Balanenruiters, heet dat zo? Ja, de Balanenruiters. Ja, links en rechts is dat hetzelfde. Dat tekentje wat erboven staat, springend paard. Dat is ook allebei hetzelfde. Maar dat is er niet. Mocht je het nog niet gezien hebben, ik ga je een hint geven. Naar mij wordt het heel erg makkelijk. Als je deze ziet, dan slaag je met vlag en wimpel. Nou, dat is ook makkelijk, hè? Geef me eventjes door. 0320-28-50-50. 0320-28-50-50. Dit is de nieuwe van Yves Berendsen.

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafpad hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
6: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Tegen een 19-jarige verdachte van de mislukte overval op de Cityjuwelier in Almere is 2,5 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder. Dan vindt namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen plaats.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, op de wegen heen en rondom Flevoland wordt rustig doorgereden, want de ANWB die heeft geen meldingen van vertragingen. Wel even oppassen met de snelheid. Op de A1 bijvoorbeeld, vanaf Amsterdam richting Naarden, staan ze bovenop het viaduct met een grijs busje. 14,7 is het hectometerpaaltje wat erbij hoort. Ze staan ook op de A6 nabij de Hollandse Brug, vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,2. En ook op diezelfde A6, maar dan vanaf Joure richting Emmeloord bij 291,1. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we weer met Naomi Dengels om te praten over school en opvoeding. Over die beroemde roze wolk.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: De afgelopen dagen was volgens mij volle maan, hè? High Under the Moon en Tambourine. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Ja, oh, de vertrouwde stem is weer
1: terug. Hoor je goedemorgen. Het?
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Dankjewel, fijn om hier weer te zijn met jou ook.
0: Ja, 10 over 11 is het, op het randje van oktober. Stoptober, nou ja, dat is voor jou niet van toepassing.
1: Nee, gelukkig niet. Nou, ik twijfelde op vakantie, ik zag zoveel mensen roken dat ik af en toe dacht, één zo'n sigaretje zou ik wel lekker vinden. En toen zei mijn man, oh, doe maar. Ik zei, dat moet je niet zeggen.
0: Moet je juist niet zeggen.
1: Nee.
0: Nee.
1: En toen zei hij, ja, maar als ik ga zeggen nee, dat mag niet, dan ga je het juist doen. Hij had wel gelijk, want ik heb het niet gedaan.
0: Nee. Ik schrok eigenlijk wel een beetje van de cijfers. Want er zijn 3 miljoen Nederlanders die dus nog roken.
1: Ja. Dat lijkt ook wel steeds meer te worden.
0: En onder jongeren ook.
1: Ja.
0: Dat het een soort modeverschijnsel is.
1: En dat vapen, dat is aan de lopende band, zag ik dat.
0: Het
1: en dan denk ik,
0: blijft maar. Hè?
1: Ja, maar voor een klein wandelingetje heb. En dan staan ze 3 of 4 keer te hijsen aan zo'n ding. En dan denk ik, man, waarvoor doe je dit?
0: Ja. Zie je het ook een beetje verschijnen bij de jeugd, Naomi?
2: Heel veel.
0: Ja.
2: Er wordt echt heel veel.
0: Is dat een modeverschijnsel? Ja. Alsof het stoer is.
2: Middelbare
0: weer,
2: scholen, MBO's, HBO's.
0: Nou, dan moeten we ook eens een keer wat aan doen. Dus stoptober is het. Zometeen, Naomi met die roze wolk, toch?
2: Dat hoopten we.

0: Nou, jij bent natuurlijk lekker op vakantie geweest en flink loeshoe gegaan.
1: Wat zeg jij? Ik hoor je niet zo goed. Nee, ik ben niet echt loeshoe gegaan hoor.
0: Nee?
1: Nee joh, dat kon daar niet eens.
0: Nee?
1: Nee, in Kaapverdië.
0: Waar zat je? Op Texels?
1: Nee, nou het lijkt er een beetje... Nou, ik denk dat op Texel is meer reuring.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ja, zeker wel.
0: Maar Kaapverdië is toch een van de populaire plekken tegenwoordig weer?
1: Ja, ik snap ook niet waarom.
0: Niet?
1: Nee, nou ja, het is, je komt op het vliegveld aan en dan stap je de taxi in.
0: Dat was het dan.
1: Nou, maar even over het vliegveld. Wij vlogen dus met niet met de blauwe vogel, maar die andere blauwe met wit.
0: Waar je naartoe wil.
1: Ja, waar je naartoe wil. En oh, een Boeing 737, 8 uur vliegen.
0: Vliegt wel.
1: Ja, maar dat die stewardess ook zei van... Waarom doen we dit in zo'n klein toestel? Het was zo... claustrofobisch bijna. En toen werd er nog iemand onwel, toen hij maar zag. Ja, dat is een bekende Nederlander. En nou ja, die wordt daarom niet.
0: Nee, flauw gewoon voor hem ook, hè?
1: En 1 glaasje lauwe cola op een vlucht van 8 uur.
0: Ja.
1: Ja, nou,
0: maar je
1: sorry.
0: Kan gewoon een dure vlucht nemen, hè? Dan heb je
1: nee,
0: de
1: dat komt nee, er vliegt verder niemand anders op.
0: Nee?
1: Nee, alleen...
0: Ja, dat zegt ook niet genoeg voor jou, dat er verder niemand op vliegt, behalve Toei.
1: Eigenlijk wel, ja. Je hebt gelijk, dat had niemand te doen. Maar gelukkig gaan wij naar die grote roze wolk. Maar als die grote roze wolk niet komt... daar gaan we het over hebben met opvoedkundige Naomi den Engelsman. Naomi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat bedoel je met die grote roze wolk?
2: Ja, de bekende mythe is dat wanneer ouders kersvers vader en moeder zijn geworden...
1: Ja.
2: Dat er een grote roze wolk is. Want ze hebben een wolk van een baby.
1: Oh, ja.
2: Het hashtag love my life. Alles is gezellig en vrolijk. Er kan niks misgaan.
1: Nee.
0: Maar voor de meesten wordt het ook een donderwolk.
2: Nou, zeker. En weet je wat het is? Dat 1 op de 8 vrouwen die krijgt postpartum depressie of postnatale. Maar bij mannen is dat 1 op de 10. Dus dat is niet eens zo'n heel groot verschil. En toch is dat bij vrouwen een veel bekender probleem.
0: Ik wou net zeggen, jij zegt nu iets wat volgens mij heel veel mensen helemaal niet weten. Dat het dus ook bij mannen voorkomt.
2: Nou ja, en daarom dacht ik, dit is ook wel een belangrijk thema om te bespreken. En ook wel een soort van geruststelling te geven. Dat als jij op dit moment die somberheid ervaart, je bent echt niet de enige. Want er zijn best wel heel veel mensen, 1 op de 10 mannen, die dit ook ervaren.
1: 1 op de 10, hè?
0: Ja, dat is veel. Waar komt het door? Is dat onderzocht?
2: Ja, er zijn verschillende oorzaken te noemen. Kijk, vroeger had je bijna geen ouderschapsverlof. Dus je was heel kort even bij de moeder en je kind. Misschien 1 dag, misschien 2. En dan ging je weer aan het werk. En eigenlijk veranderde er niet zo heel veel in jouw ritme. Je ging nog steeds werken, je had nog steeds je kopje koffie. Dus dat liep allemaal wel door. En nu is er veel langer ouderschapsverlof. Dus die vaders merken ook daadwerkelijk dat er iedere 3 uur wordt het kindje gevoed. Een luiertje verschoond. Je hebt zelf dus ook veel minder slaap die nacht, omdat je steeds meer samen doet. Wat ook belangrijk is, is dat er een rolverandering is. In 1 keer heb je de verantwoordelijkheid voor zo'n klein hulpeloos kindje. Je kan soms ook wel wat irreële angsten krijgen van wat als dat kindje valt, of wat als er een ongelukje gebeurt, wat als het iets overkomt, wat als het doodgaat. Allerlei gedachten die er eigenlijk voor kunnen zorgen dat die onbezorgdheid steeds meer naar de achtergrond drukt. En nu moeten we zeggen, kijk, het is niet meteen een depressie op het moment dat je somber bent. Maar het is wel fijn als je daarover spreekt. En als je zegt, van ik merk eigenlijk helemaal niet dat ik de hele dag maar vrolijk ben. Ik ben best wel bezorgd en ik heb best wel wat zorgen.
0: Ja, bij de vrouwen zijn natuurlijk ook die hormonen die allemaal meegaan. Daar schoven we het altijd op af. Maar dat is bij mannen dus ook zo.
2: Nou, dat is minder biologisch.
0: Niet zo erg natuurlijk als bij de vrouw, maar bij een man gebeurt er dus ook wel wat.
2: En er gebeurt heel veel, en zeker in het kopje. En ik denk dat het ook heel lang als een soort van niet serieus genomen werd... als een man zei van, oh, ik heb echt heel slecht geslapen... want de baby die was veel wakker. Ja, hallo, maar je vrouw doet nog veel meer. Die doet ook overdag en die doet ook dit. Dus ergens werd er altijd wel een grapje over gemaakt... waardoor mannen waarschijnlijk ook zich steeds minder zijn gaan uitspreken.
1: Ja.
2: En dat maakt dat het taboe steeds groter wordt. Omdat je dat dus niet van andere collega's, vrienden, familie hoort.
1: Mm-hmm.
2: Dat zij dat ook hebben.
0: Ja. Hoe is het te ondervangen? Kan je er iets aan doen?
2: Nou, het fijne is wel dat er zijn zeker tips... wat je als familie en vrienden kan doen, of als collega's. Is dat je bijvoorbeeld deze mannen... dat je echt letterlijk zegt van... weet je wat wel belangrijk is? Is dat je wel dat die sport die je deed, misschien was het voetbal... om dat wel te blijven doen. Of daar waar je heel erg vrolijk van wordt. Misschien is dat even een muziekje luisteren 's avonds. Blijf zulke dingen wel gaan opzoeken door de weeks. Dat je even een momentje hebt om heel even gewoon... met jezelf of met vrienden iets te gaan doen. Zodat je niet alleen maar die vader bent die alleen maar de zorgen heeft.
0: Maar dat is eigenlijk voor allebei toch? Zo gauw als een moeder dat kan, moet ze dat ook weer gaan doen natuurlijk.
2: Ik kan me dat nog zo goed herinneren dat bij mijn schoonzusje... dat ik zei van, Weet je, ik ga gewoon lekker met jouw dochter, met mijn nichtje, ga ik lekker wandelen. En ik ben 1,5 uur naar buiten geweest. En tussendoor stuurde ik allemaal fotootjes en video's. En de kerstverse moeder kon gewoon echt in alle rust gewoon even opfrissen. Gewoon even haar eigen dingetje doen, zonder de hele tijd bij die baby te staan kijken.
0: Nou ja, dan komt ook in één keer, zodra die kraamhulp weg is, komt er echt in één keer een bult werk bij natuurlijk. Hè?
2: Een bult, het is echt enorm.
1: Krijg je toch ook nog maar steeds korter, zo'n kraamhulp? Ja. Vroeger was dat veel langer, hè? Nu is nog maar een heel korte periode.
0: Een paar dagen. Maar. Ja.
2: Dus als je wat kan betekenen als familie, vrienden, collega's, doe dat vooral. En ik zou tegen mannen willen zeggen, kijk, ook al is het nu een taboe, op het moment dat je je uitspreekt, zul je gaan merken dat er echt veel meer herkenning zal komen. Dus misschien is het bij die eerste 3 personen, eerste 3 andere mannen, zo van, nou ja, ik herken het niet, oké. Maar het kan maar zo zijn dat bij die 4e persoon aan wie je dat wel deelt, dat die zegt, ik heb precies datzelfde gehad. Mm-hmm. Ik sliep slecht, ik was snel geïrriteerd, ik was prikkelbaar. Ik was mezelf gewoon niet. Nee. Ik herkende mezelf niet.
0: Enorme verandering die er natuurlijk teweeg brengt. Je zegt het net al, je hebt in één keer de verantwoordelijkheid over zo'n klein hummeltje. En in gedachten zie je al die dingen al gebeuren die er mis zouden kunnen gaan. Hebben we het nogal eventjes over gezonde baby's, hè? En die gewoon hun normale ritme hebben. Maar wat als je een probleembabytje hebt?
2: Ja, of te vroeg geboren.
0: Of er mankeert van alles aan of wat dan ook. Dan wordt dat natuurlijk dubbel zo erg.
2: Ja. En dat gaat bij mannen natuurlijk echt eerst heel erg in het hoofd zitten. En op het moment dat daar dus niks mee gedaan wordt, ja, dan krijg je die fysieke ongemakken met heel veel buikpijn of hoofdpijn of andere dingen. Maar je zou het zo graag voor willen zijn. En ik wil zeker de mannen vertellen van, je bent echt de enige niet. En op het moment dat je je wel durft uit te spreken, zul je gaan merken dat er herkenning is. Weet dat ook een huisarts het een en ander kan betekenen. GGD doet ook steeds meer, ook voor mannen, waarbij ze vroeger zich echt vooral richten op de vrouwen. Want uiteindelijk, ja, de vrouwen hebben de meeste contacturen met hun kind in het algemeen. Dus die hadden zoiets van, die vrouwen moeten ondersteund worden. Maar ze komen er ook steeds meer achter dat mannen die ondersteuning ook nodig hebben.
0: Zit het misschien ook een klein beetje in het feit dat mannen op een gegeven moment denken van, ja, maar ik ben nu de man, he, van nature uit, van oudsher uit, van, ik moet nu zorgen dat ik de boel staande hou.
2: Zeker, en ik moet een stabiele factor zijn.
0: Want die vrouw heeft al zoveel gedaan en dan moet ik dan gaan compenseren misschien of zo. Dat ze daardoor extra en meer gaan doen zonder dat het eigenlijk hoeft of dat ze eigenlijk kunnen.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook, kijk, wij zien allerlei berichten op social media waarin iedereen de grootste feesten geeft, de grootste genderreveals. Ja. Weet je hoe ontzettend duur dat is? Als je überhaupt een kind opvoeden is vreselijk duur. Dus je krijgt soms misschien ook het gevoel dat je inderdaad steeds meer moet doen, steeds indrukwekkender en imposanter. Terwijl uiteindelijk heeft een baby echt ontzettend weinig nodig. En die heeft echt alleen maar die basis
0: liefde
2: nodig.
0: Liefde en aandacht in het begin.
2: Ja.
0: En rust, reinheid en regelmaat.
2: De 3 R's, hè?
0: Het werkt nog steeds, hè? Dat is iets wat van oudsher gewoon overblijft.
2: Ja, gelukkig.
0: Oké. Naomi, dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 5050. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 5050.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: 11:55. Goedemorgen. Almeerder Remy Bonjasky is dit jaar landelijk ambassadeur van Stoptober. De drievoudig wereldkampioen kickboksen reist in oktober door het land om mensen te motiveren om te stoppen met roken. Bonjasky zegt zelf 1 keer gerookt te hebben. Dat was op zijn 14e en hij moest meteen overgeven. Rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder. Dan vindt namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen plaats. De route loopt door het dorp en het buitengebied. Tussen 9:00 ochtends en 6:00 avonds zijn er verkeersmaatregelen. Sommige wegen worden afgesloten en op andere plekken wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. Ook parkeren langs het parcours is dan verboden. En voor de mislukte overval op de Cityjuwelier in Almere eist de officier van justitie 2,5 jaar cel tegen de 19-jarige verdachte uit het Gelderse Puiflijk, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De overval op 29 november vorig jaar duurde maar 24 seconden. De verdachte hield de eigenaar en zijn zoon onder schot, terwijl een mededader met een hamer vitrines insloeg. De zoon overmeesterde de overvaller, die daarna werd aangehouden. En de rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait vanmiddag uit het zuiden tot zuidoosten. Vanochtend is het eerst nog droog en zonnig. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft nog overal droog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekken diverse buien over de provincie en daarbij kan het ook onweren. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen komen vooral in de ochtend nog buien voor. De buien trekken naar het oosten weg en de middag verloopt grotendeels droog en toenemend zonnig. Met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan de voorgaande dagen.
8: Verkeersinformatie, geen vertragingen. De Flitsmeister-app die meldt dat er wordt gecontroleerd op de A6... nabij de Hollandse Brug vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 43,2. Op diezelfde A6 vanaf Jouwen richting Emmeloord bij 291,1. En verder ook op de Knardeek Oost en West in Harderwijk wordt gecontroleerd op snelheid.
9: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: After the love has gone. Prachtig, hè?
1: Ja, nou, dan is het wel einde verhaal natuurlijk.
0: Nou, mijn love is gone, hè?
1: Oh, wat dan?
0: Nou, een tijdelijk gescheiden nu.
1: Ja, nee, maar de liefde blijft toch bestaan?
0: Ja, dat is wel waar, op afstand. Ja,
1: kan ook vooral leuk, lekker spannend zorgen natuurlijk. Ja, als je elkaar dan ziet, dan...
0: Oh, ik dacht dat je bedoelde dat je eens langs zou komen.
1: Nee. Ik heb mijn eigen liefde. Heel monogaam.
0: Ja?
1: Geworden.
0: Oh, ik wou het zeggen, dat is dat nieuw.
1: Nee. Ze luistert mee, hè?
0: Wie?
1: Goed. Ja.
0: Oh, Lin, ja.
1: Ja, die ja. Hey, Richard Pot. En het is in Hellendoorn.
0: Ja. Gewoon leuk, Hellendoorn.
1: Ja. Woon je vlakbij het park, of niet?
2: Ja, ja, eigenlijk wel kort bij het park, ja.
1: Ja.
0: En kom je er vaak?
2: Nee, vroeger wel. Met de kinderen, maar...
1: Nu niet meer.
2: Tegenwoordig niet.
1: Nee. Woon je hele leven al in Hellendoorn?
2: Ja. Ja, gemeente Hellendoorn.
1: Oh, oké. Het was een beetje buiten Hellendoorn eerst.
2: Ja, ja, buitengebied.
1: Ja, oké. Okay. En het bevalt allemaal prima? Ja, anders woon je niet zo lang natuurlijk, hè?
2: Nee, dat heb je goed.
1: Ja, ooit nooit de gedachte gehad van, joh, laat eens een keer ergens anders heen gaan misschien of zo?
2: Nee.
1: Dus je blijft daar ook gewoon totdat je gaat, hoe noemen ze dat, hemelen, hè?
2: Ja, precies.
1: Klinkt wat vriendelijker dan totdat je doodgaat.
0: Ja, dan komt het hetzelfde. Ja,
1: het is hetzelfde natuurlijk ook. Ja. Naar de eeuwige reisvelden. Dat ook. Ook een leuke. Goed, Richard, je hebt naar onze site gekeken. En heb je die foto gezien. En nou, het was niet zo heel erg moeilijk, denk ik, hè?
2: Nou, ik moest wel goed kijken.
1: Ja, maar dan moet je altijd met die foto natuurlijk. Anders ziet hij
2: Zoeken, ik denk, zoek de verschillen. Nou,
1: ja.
2: Maar uiteindelijk denk ik, ja, dat is hem.
1: Ja, ja. Nou, jij hebt onze hint waarschijnlijk niet gehoord. Ik zei nog, als je deze ziet, dan slaag je met vlag en wimpel.
0: Hé, hey, dat is een mooie, Arnaud.
1: Ah, mooi, hè?
0: Zelf bedacht?
1: Ja.
0: Goed, hoor.
1: Deze keer wel. Dat is niet zo moeilijk. Dus, nou, Richard, vertel maar. Wat is het?
2: Nou, aan de achterkant, tegen die bakrand aan, daar hangen van die vlaggetjes.
1: Ja.
2: En op die ene forum is het gewoon één donker gekleurd vlaggetje.
1: Ja. Makkelijk, hè? Ja, ik vond het
2: wel.
1: Ja, goed. Dat klopt. Dat betekent dat we hier mee gaan nemen naar ons prijzenrad.
0: Ja.
2: Mooi.
0: Richard, ik ga voor jou aan het rad draaien. Zeg het maar linksom of rechtsom, hard of zacht?
2: Rechtsom en dan hard.
0: En harder rechts. Daar komt-ie, hoor.
1: Echt een Hellendoorn.
0: Het is ook een soort attractie eigenlijk, hè?
1: Dit jaar.
0: Ja.
1: Ja, een rad van Fortuin.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou,
0: dan ga je het eruit. Wel lekker. Waar heb je hem gesmeerd?
1: Ja, hem gesmeerd, ja.
0: Nou, had je hem maar gesmeerd. Stond je hier niet.
1: Was hem gesmeerd, hè? Ja. En ik heb het rubbertje ietsjes beter afgesteld.
0: Oh ja, ik heb het ook altijd wel wat mee met
1: rubber. Met afstellen. Goed. Hij komt uit op een rood vlakje, Richard. Dat is een leuke prijs.
0: Dat is een leuke prijs.
1: Ja, dat is een leuke prijs.
0: Nieuwe prijs. Heb jij een nieuwe prijs erop gezet?
1: Ik niet.
0: Ik heb deze nog nooit eerder gehad.
1: Oh, nou, dan is Richard de twijfelachtige eer nu om als eerste die prijs in ontvangst te nemen.
0: Wat ik weet niet of het eerst is, maar ik zie hem voor het eerst.
1: Oh.
0: Ja. Het is wel heel leuk. Wil jij het zelf zeggen anders?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee, ik
0: jawel. Niet zo bescheiden, Arnoud. Nee. Niet zo die valse bescheidenheid.
1: Ach, nee. Richard is hartstikke leuk natuurlijk en is zeer nieuwsgierig naar wat hij gewonnen heeft.
0: Goed.
1: Ja, Richard.
0: Richard, zit je of sta je?
1: Oh.
0: Nou, het maakt voor de prijs niet uit, hoor, maar goed. Je hebt gewonnen een puzzelboek van Omroep Flevoland. Een echt kiek puzzelboek, hartstikke leuk. En een spel speelkaarten.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ik snap dat eventjes binnenkomt natuurlijk. Dat zijn niet die puzzelboekjes die mensen terug hebben gestuurd... omdat ze dachten van ik heb hem ingevuld en ik heb nu een prijs gewonnen.
2: Oh, nee.
0: Nee, het zijn nieuwe, het zijn nieuwe puzzelboekjes. Ja, ze zijn nog niet ingevuld.
1: Nieuwe opgaves.
0: Nou, dat mag ik wel hopen, ja.
1: Anders krijgen sommige mensen die hem de vorige keer hebben gehad... krijgen hem nu weer en denken ze...
0: Ja, ik vond ze nog onder het stof. Ik denk, nou, zet ik erop. Het kan zijn dat het dezelfde zijn, maar...
1: Mijn armoe ook weer.
0: Nee, het zijn nieuwe puzzelboekjes.
1: Nou, Richard, we gaan het opsturen naar jou in Hellendoorn. We nemen nog even contact op met je voor het adres.
0: Zeg je trouwens puzzel of puzzel? Ja. Heel veel mensen zeggen puzzel.
1: Richard?
2: Ik denk puzzel.
0: Ja, nee, het is echt puzzel. Het is to puzzle. Het is een Engels woord.
1: Maar we weten wel wat het betekent natuurlijk. Nou, nee, als je P-U-Z-Z-E-L, dan is het gewoon een Nederlands woord.
0: Ja, puzzel. Als er één z zou staan, zou het puzzel zijn. Ja. En met twee z is puzzel.
1: Ja, maar je zegt wel puzzelig in plaats van puzzelig.
0: Ja, wel, maar puzzelig is wat anders. Daar speel je ook niet mee.
1: Goed. Nou, Richard, je begrijpt het. We zitten weer op niveau. Dankjewel voor het meedoen en veel plezier nog. En misschien tot ooit in Hellendoorn, hè?
2: Ja, wie weet.
1: Okay.
2: Nou, dankjewel maar weer.
1: Ja, is goed. Dankjewel. Doei.

0: Huey Lewis in the News en daarvoor Louis Capaldi en Forget Me. Zeg, jij bent op vakantie geweest en dan is het altijd leuk bij die hotels en zo. Dan heb je ook s'avonds animatie.
1: Nou, dat was ook weer vreselijk. Ik moest iedere keer in jou denken. Jij staat natuurlijk in een soort gelijke
0: show. Was zo vreselijk, nee. Dacht je mij.
1: Nee, helemaal niet. Nee, maar omdat wij natuurlijk... Kijk, wij zijn natuurlijk... Jij hebt zelf in musicals gestaan. We zijn vaak naar theater geweest. We gaan vaak naar theater. Dus dan ben je ook wel een soort van verwend natuurlijk.
0: Ja, je weet wat het te halen valt.
1: Ja, en nu was er ook weer zo'n... Ze doen ook altijd hetzelfde. Een Pirates of the Caribbean avond. Een ABBA tribute en een Queen Night.
0: Ja.
1: En dan een white party. Nou, het was werkelijk... Ja, ik moest alleen maar lachen.
0: Soms zit er een leuke show tussen. Ik heb van de zomer gewoon een hele leuke Michael Jackson show gezien. Die was echt goed. Dat is ook speciaal ingevlogen dan vanuit Engeland. Ja, de avond daarna dan heb je flamenco avond. En dan staan een paar mensen te stampen op die vloer. En dan denk je dat flamenco is. Ja, dus, er zitten goede tussen dan ook. Maar vaak is het toch niet... Ja, ze worden ook uitgeknepen natuurlijk, hè, die artiesten.
1: Ja, maar moeten
0: misschien met z'n tweetjes voor €125... Moeten ze daar de hele avond die mensen zitten te vermaken op het terras... die er geen zin in hebben of zo.
1: Ja, nou ja, dit mag zich. Dit mogen zichzelf. Hoe zeg je dat? Ze mogen zichzelf geen artiest noemen.
0: Oh, dat zelfs niet.
1: Het was echt.
0: Stonden ze overdag achter de bar, 's avonds?
1: Nee, nou, dat wilde ik net zeggen. Overdag waren ze aan darten met je en over een zwem.
0: Het animatieteam deed dat.
1: Ja.
0: Oh.
1: Die deed ook dan de show. Een goochelaar dan. Met trucs van Hans Kazan dat hij in de Bluffshow nog niet eens deed. Dus het was echt allemaal. Nee, het was echt vreselijk.
0: Ze deden ook de verdwijntruc en er kwam niemand meer terug.
1: Nee,

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dit is Flevoland.
1: Die hebben ze trouwens laatst ook nog aangevuld weer met een nieuwe stier. Dus daar moeten jullie zeker een keer naar komen kijken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafpad hebben staan.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
0: Dit is Flevoland.
4: En dan is de boodschap, dit mag niet, dit moet stoppen.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Almeerder Remy Bojanski is dit jaar landelijk ambassadeur van Stoptober. Rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder. Dan vindt namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen plaats. En voor de mislukte overval op de Cityjuwelier in Almere eist de officier van justitie 2,5 jaar cel tegen de 19-jarige verdachte uit het Gelderse Puiflijk, waarvan een half jaar voorwaardelijk.
11: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het rijdt rustig door op de wegen in en rondom Flevoland volgens de ANWB, want nergens worden vertragingen gemeld. Wel eventjes oppassen met de snelheid, want er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de A6 nabij de Hollandse Brug. Lelystad-Muidenberg bij 43,2. Ook op die A6 vanaf Jouweren richting Emmeloord bij 291,1. En op de Knardijk-Oost in Harderwijk, net buiten onze mooie provincie, wordt ook gecontroleerd op snelheid. Meer snelheidscontroles ergens gesignaleerd, geven door via de app van Flitsmeister. Ja, rokers die kunnen vanaf morgen weer de uitdaging aangaan, want dan begint Stoptober.
13: Beste bestuurder, Het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand. En hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
24: Geeft ruimte.
25: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Gijk Arnaert, samen met Bluff en Zouterlanden. Het is 10:50 geworden.
1: Ik heb nog nooit
0: Eens eventjes.
2: Je hebt nog nooit gerookt? Nee. Nou, ik wel, helaas.
0: Ja, ja.
2: Maar gelukkig al lang niet meer. Ja, rokers kunnen vanaf morgen weer de uitdaging aangaan. Dan begint namelijk Stoptober. Tijdens dit landelijk initiatief proberen duizenden mensen 28 dagen lang niet te roken of te vapen.
0: Om alle stoppers door de moeilijkste momenten heen te slepen, reisde dit jaar een speciaal supportteam door het land. En een van de bekende gezichten is drievoudig K1 wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky. Hij komt uit Almere. Hij heeft zelf nooit gerookt, zei hij vandaag eerder bij ons in de uitzending.
1: Ik heb nog nooit gerookt, maar ik heb wel één keer een trekje genomen. Ik weet niet of dat in dezelfde hoek zit, maar ik heb één keer een trekje genomen op mijn 14e. Ja, je weet hoe het gaat, hè? Groepsdruk, en dan neem je toch een trekje. Nou, toen was ik overgegeven, ik werd flink uitgelachen. En dat was de laatste keer dat ik ooit een trekje heb genomen van zo'n sticky. En ik heb het echt nooit meer gedaan. Dat heb ik zelf ook met drank, hoor, maar het gaat nu over roken. Maar ik heb toen ook een slokje genomen van drank. En toen moest ik overgeven. En toen heb ik ook een week op bed gelegen. Nooit meer gedronken. Maar ik ben heel blij dat die situaties allemaal gebeurd zijn. Zodat ik eigenlijk nooit meer daarna drank heb genomen of gerookt heb.
3: Ja, jij blijft van alle middelen af. Waarom doe je dan mee aan deze campagne?
1: Nou, omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen om mij heen ook stoppen met roken. Bij de volgende generatie wil je ook niet dat ze gaan roken. En wat niet alle rokers altijd doorhebben, is dat een ander passief meerookt. En dat schijnt ook heel erg schadelijk te zijn, ook voor de gezondheid van een ander. Dus ook al sta je buiten, ook al sta je op een terrasje en je bent aan het roken, de mensen achter je die roken mee. Dus ik zou het heel erg belangrijk vinden dat de mensen die aan het roken zijn, niet een ander mee laten roken. En voor de rokers onder ons, die krijgen natuurlijk hun fysieke vrijheid terug en gezondheid. En dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste.
4: Ja, zeker. En hun smaak, hè? Want je proeft alweer veel beter daarna.
1: Ja, zeker. Je proeft zeker veel beter. En degene die, soms heb je wel eens dat je, mensen die elkaar kussen of zo. Nou ja, als je in die asbak kan het likken, dan is dat niet prettig.
4: Nee, dat is ook nog eens een heel goed voorbeeld inderdaad. Zeg Remy, mensen die bij jouw Bonjasky Academie sporten, hè? Misschien zijn erbij, die roken. Probeer je dat daar dan ook ter sprake te stellen en zeggen van, stop daar nou mee?
1: Ja, zeker. Kijk, wat het is, we hebben op de Bonjasky Academy heel veel volwassenen trainen, we hebben ook kinderen trainen. Ik zie het vaak genoeg dat er ouders buiten het hek, buiten ons hek, want binnen ons hek mag je niet roken. Er staat ook echt een bord rookvrije zone. Je moet buiten het hek roken en dan zie je een aantal ouders die toch bij het hek staan, buiten het hek, die dan toch een sigaretje opsteken. Dat vind ik toch heel vervelend. Sommigen willen nog wel eens voor het raam komen staan en gaan roken, vind ik ook heel veel, dan worden ze ook weggestuurd. De mensen bij ons die binnenkomen, er zijn een aantal mensen die binnenkomen en ook echt daadwerkelijk ook net buiten het hek staan of in een auto gaan zitten en dan gaan roken. Ik vind het vreselijk en dat kaart ook aan. Dat zeggen we ook tegen ze van jongens, probeer er nou mee te stoppen. Het is een slecht voorbeeld voor de volgende generatie, voor die kinderen. Het is ook slecht voor jezelf. Dus we proberen ze er wel doorheen te trekken. Lukt niet altijd, maar want het blijft een verslaving. Het blijft heel lastig ook om te stoppen met roken. Dus daarom ook dit supportteam dat we die mensen proberen te helpen om te stoppen met roken.
4: Ja. Wat wordt er van jou verwacht in die maand oktober, Remy? Wat ga je doen?
1: Nou ja, mijn rol is vooral de mensen proberen te motiveren om door te gaan en niet te stoppen. Kijk, in mijn achtergrond zijn we ook bezig in de Bonjasky Academy of in mijn sport zelf. Probeer ik altijd door te gaan, niet op te geven. In wedstrijden waar ik het heel zwaar heb, is toch een coach die jou vertelt van niet stoppen, we hebben nog een ronde en je moet doorgaan. En dat ga ik straks ook proberen bij de mensen doen die proberen te stoppen met roken.
4: Ja, maar geef je concrete tips? Want bijvoorbeeld, ik heb drie zonen en een van die zonen die rookt. Ja, dat vind ik natuurlijk heel jammer. Vooral voor hemzelf, want het is gewoon super ongezond. Nou ja, dat beseft hij zelf ook wel. Maar hij zegt, het is heel lastig. Het is echt een verslaving. Het is heel lastig om ervan af te komen. Heb je al een eerste tip?
1: Nou ja, de eerste tip zou zijn, ook voor hem. Kijk, want nu heeft hij waarschijnlijk een fysieke beperking. Hij kan zijn gezondheid terugpakken. Dat zou mijn eerste tip zijn. Want kijk, je doet het niet voor mij, je doet het niet voor de moeder, je doet het niet voor een ander. Maar vooral voor jezelf. Dan krijgt hij zijn fysieke gezondheid en zijn fysieke beweging gewoon weer terug. Dat zou mijn eerste tip zijn. Ja. En een tip naar jou is, blijf hem steunen. Niet in een negatieve zin, maar juist proberen te steunen erin om te stoppen. En ik begrijp het hoor, de ouder wil niet altijd de zeikert zijn. Maar je moet het blijven proberen, want het is ook voor zijn gezondheid en het brengt zoveel narigheid met zich mee.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Elvin Bishop is het en Fool Around and Fell in Love.
1: Ja, dan gaan we naar het... Oh nee, we gaan naar het weer eerst natuurlijk nog. Ja, met Johnny Willems. Ja, ik moet nog even inkomen naar de vakantie. Johnny, ja, ik kom uit Kaapverdië. Daar was de graad van 28. En toen ik hier terugkwam, dacht ik van, nou ja, goed.
2: Het is 28.
1: Het is net of ik hier nog steeds op vakantie ben.
2: Ja, inderdaad. Op dit moment wel redelijk wat wolken boven Flevoland. Af en toe een beetje zon. Temperatuur nu een graad of 23. Komt nog een klein beetje bij. Tussen de 23 en 25 als maximum temperatuur. Ja, dat is behoorlijk warm. Zeker voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken zou het nu een graad of 17 moeten zijn. Dus we zitten er heel dik boven.
1: Ja, inderdaad. Ja.
3: Het zou eigenlijk veel meer zijn. Het is een beetje getemperd volgens mij, of niet?
2: Ja, inderdaad. Een aantal dagen geleden hadden we misschien wel 28 in de verwachting staan. Er is wat meer bewolking. Ik moet wel zeggen, in de Achterhoek bijvoorbeeld is het nu wel al ruim 27. Dus ja.
3: Benauwd.
2: De echte warmte zit wat verder naar het oosten.
3: Oké. En vanavond en vannacht, wat krijgen we dan?
2: Buien. Buien die, waarbij het flink kan doorplensen. Ook onweer mogelijk. Nou, halverwege de avond is het nog een graad of 20. En in de nacht komt het af naar 15 of 16. Ook dan nog een aantal buien. Morgen starten we ook nog met een paar buien. Maar naarmate de dag voordat neemt de buienkans af en komt de zon er ook weer af en toe bij. En ja, vandaag is de wind zuidelijk, maar morgen is de wind westelijk. En dat zien we terug aan de temperatuur. Een graad of 20 maximaal.
3: Oké, dan de dagen daarna, want dan gaan we al langzamerhand weer een beetje richting het weekeinde.
2: Dan wordt het weer heel mooi weer. Niet heel warm, maar wel gewoon voor de tijd van het jaar altijd iets boven normaal.
3: Nou, heerlijk. Lekker weer eigenlijk dat hoor.
2: Ja, 19 of 20 graden en eigenlijk elke dag gewoon droog met behoorlijk wat zonneschijn. Wel is het zo dat 's nachts mist kan ontstaan die in de ochtend eventjes aanwezig is. Maar in de loop van de ochtend lost dat nog wel weer op. Dus heel rustig herfstweer, weinig wind, 's ochtends wat mist en 's middags zon.
3: Oké, en zet het dan door de dagen daarna?
2: Ja, en waarschijnlijk de dinsdag ook nog. Dus maandag en dinsdag een beetje hetzelfde weertype. Halverwege volgende week is er eigenlijk een tweedeling in de weersverwachting. Het kan zijn dat dit weer nog langer doorhoudt. Maar je ziet vanaf woensdag ook wel tekenen dat we meer wisselvallig weer met meer wind kunnen krijgen. Dus een beetje een 50-50 verhaal voor het midden van volgende week.
3: Oké, nou, dan houden we ons daar een beetje aan vast. Dankjewel, Johnny Willemsen.

0: The American Girls van Harry Styles.
1: Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Hij wilde het vliegtuig laten neerstorten, maar de andere piloot zou dat hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd en dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. In Israël gingen daarom alle alarmbellen af, zegt correspondent David Poort.
2: De Israëlse luchtmacht heeft gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Netanyahu, de premier, die is in spoedoverleg gegaan direct met enkele ministers. En ze hebben het luchtruim boven Israël ook even helemaal gesloten. Maar het is dus al vrij snel duidelijk geworden dat het niet om een kaping ging. En dat dat vliegtuig uiteindelijk dus weer onder controle was en is geland in Saoedi-Arabië.
1: Ja, de tweede piloot kreeg uiteindelijk met hulp van passagiers weer controle over de cockpit.
3: Spoorwegvakbond VVMC die wil dat meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Dat heeft steeds vaker te maken met agressieve reizigers. En ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
4: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
3: De vakbond heeft de politiek een brandbrief gestuurd.
1: Ja, ik zei hem af en toe uit. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets, blijkt uit onderzoek van Trouw in samenwerking met het internationaal journalistencollectief Lighthouse Reports. Ze proberen onder meer informatie te verzamelen over het energieverbruik van datacentra in heel Europa. Het belangrijkste argument dat wordt gebruikt door de datacentra is dat het om bedrijfsgeheimen gaat, zegt deze journalist van Trouw.
5: De hoeveelheid stroom die je gebruikt en de hoeveelheid water die je gebruikt, dat bedrijfsgevoelige informatie is. Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacenter enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstoffen omgaan.
1: En ook is er geen informatie te vinden over een milieubelasting.
3: In meerdere Europese landen is de politie bezig met een politieactie tegen de Hells Angels. Die is vooral in Duitsland, maar ook in Nederland. België en Bulgarije zouden er invallen zijn, zegt deze correspondent.
6: Deze invallen volgen op een jarenlang onderzoek dat begon met een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs- en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
3: Het is volgens Duitse media de grootste actie ooit tegen de motorclub. De Duitse politie zegt dat ze 71 verdachten in beeld hebben.

0: radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 3:30. Goedemiddag. Almeerder Remy Bonjasky is dit jaar landelijk ambassadeur van Stoptober. De drievoudig wereldkampioen kickboksen reist in oktober door het land om mensen te motiveren om te stoppen met roken. Bonjasky zegt zelf 1 keer gerookt te hebben. Dat was op zijn 14e en hij moest meteen overgeven. Rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder. Dan vindt namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen plaats. De route loopt door het dorp en het buitengebied. Tussen 9:00 ochtends en 6:00 avonds zijn er verkeersmaatregelen. Sommige wegen worden afgesloten en op andere plekken wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. Ook parkeren langs het parcours is dan verboden. En voor de mislukte overval op de Cityjuwelier in Almere eist de officier van justitie 2,5 jaar cel tegen de 19-jarige verdachte uit het Gelderse Puiflijk, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De overval op 29 november vorig jaar duurde maar 24 seconden. De verdachte hield de eigenaar en zijn zoon onder schot, terwijl een mededader met een hamer vitrines insloeg. De zoon overmeesterde die overvaller, die daarna werd aangehouden. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 25 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de 5 mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk wat toe, maar het blijft overal nog droog. Vanavond is er veel bewolking en gedurende de avond trekken enkele buien over de provincie en hierbij kan het stevig doorplensen en ook onweren. Ook vannacht zijn nog enkele buien mogelijk ook met onweer. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen komen vooral in de ochtend nog enkele buien voor. In de middag is het grotendeels droog met af en toe zon. Er staat een matige westenwind en met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan het gisteren was en vandaag is.
14: Alle verkeersinformatie, een klein vertraging op de A6. Emmeloord-Lelystad voor de afrit Zwifterband nu 4 minuten. Geflitst, er wordt er ook op snelheid op de A6 nabij de Hollandse Brug. Lelystad richting Muidenberg bij 43,3. De Knardijk-Oost in Harderwijk wordt in de gaten gehouden. En ook de Larsenweg in Lelystad, de N302, staat aan extra snelheidscontrole bij 85,6.
15: Dit is Herberg Flevoland.

stukje nieuws. Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

is muziek die jou misschien wel terug doet denken aan die mooie tijd dat je daar om die muziek je geliefde ontmoette en zo. Of dat je lekker aan het dansen was. Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Daarvoor Alex Warren en The Emerald Eyes. Zometeen aan de andere kant van 1 uur gaan we praten met Ivan Wonder. Hij staat 24 oktober in Lelystad. Stevie Wonder zelf is op 28 oktober. En die treedt dan op in de Ziggo Dome met zijn grootste hits. Heeft dit met elkaar te maken? Het zou zomaar kunnen. Misschien dat Stevie wel slaapt in Lelystad. Net voor zijn optredens of zo. Of net na zijn optredens. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Zou het hartstikke mooi zijn. Zometeen dus muziek van Stevie Wonder. Uitgevoerd door Ivan Wonder. Oké! Okay.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Ergens werd er altijd wel een grapje over gemaakt, waardoor mannen waarschijnlijk ook zich steeds minder zijn gaan uitspreken.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik wou het voor de zekerheid even weten. Ik wil niet iets op mijn strafbord hebben staan.
4: En dit is ook Flevoland.
7: We willen suggereren dat dit hier al 100 jaar staat.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Almeerder Remy Bonjasky is dit jaar landelijk ambassadeur van Stoptober. En rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder. Dan vindt namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen plaats.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Robert voor het nieuws. De verkeersinformatie dan. Geen vertragingen meer gemeld door de ANWB. Worden wel gecontroleerd op snelheid op de A6 nabij de Hollandse brug. Lelystad Muidenberg bij 43,3. Hebben ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen weer een leuk gesprek en live muziek met Ivan Wonder. Zeg maar de Stevie Wonder Tribute. We kennen hem van de Tribute Battle of the Bands. Hij treedt 24 oktober op in Lelystad. En zometeen komt hij er meer over vertellen.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol. Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Loud music in cars. Je hoorde Billy Bremner. 7:07 geworden op deze woensdagmiddag.
1: Ja, inderdaad. We hebben hier een gast die 24 oktober eigenlijk aan de overkant zo'n beetje staat. In het Van der Valk Hotel in Lelystad.
0: Oh, daar
1: staat Ziggo Dome. Nee. Nou, wel een soort van. Iva, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Want Ziggo Dome, daar staat jou. Ja, jij bent eigenlijk het alter ego van Stevie Wonder. Of hoe moeten we het zeggen? Want jij bent een impersonator.
2: Ik ben een bewonderaar en een representer van zijn kunst.
1: Ja. Van zijn muziek dan met name. Ja. We kennen jou natuurlijk van het programma van SBS6, de tribute, Battle of the Bands. Hoe is het jou daarna vergaan?
2: Sinds de show zijn we echt op tour gegaan. Tot de dag van vandaag zijn we nog steeds actief.
1: Want hoe lang zijn die opnames geleden nu?
2: 2022.
1: Oh, en sindsdien ben je eigenlijk
2: Ja, zijn we alleen maar doorgegaan en er komt nog heel veel aan.
1: Ja.
2: Dus,
1: het is niet voor niks geweest dat je daaraan
2: We mogen niet klagen. En
0: wat doe je dan? Theatertours of zijn dat gewoon ook festivals?
2: Poppodia, heel veel festivals en theaters ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat heeft jou eigenlijk doen besluiten om als Stevie Wonder mee te doen dan? Deed je dat altijd al die jaren?
2: Ik heb... mijn vader is overleden toen ik 2 was. Ik vertel het verhaal overal.
0: Ja.
1: Maar geef, dit zijn ook mensen die het verhaal nog niet kennen, hè?
2: Ja, we deden altijd 6e slash in muziek draaien met mijn zusters en mijn tantes en dat soort dingen. En familie. En op een gegeven moment toen kwam het ter sprake van... Oké, je vader was fan van Stevie Wonder. Dus ik ben het gaan bestuderen. In mijn kamer, elke dag zingen. En oefenen. En ik had een cd gekocht. Greatest Hits. En het eerste nummer erop stond was My Chérie Amour.
1: Oh ja.
2: Dat was ook een van de moeilijkste nummers.
1: Ja.
2: En die ben ik uit mijn hoofd gaan leren en... Zodoende ben ik eigenlijk...
1: Een beetje na gaan doen eigenlijk.
2: Ja, ben ik gewoon een beetje... Ik probeerde wel mijn eigen sound te brengen.
1: Ja.
2: Maar op een gegeven moment zeiden mensen van... Ja, je klinkt wel als hem. Dus dat vond ik wel een eer. En ik wilde nooit een lookalike zijn. Ik wilde gewoon altijd zijn muziek gewoon naar voren brengen. En
0: echt een tribute, een eerbetoon.
2: Echt een eerbetoon.
0: En niet een impersonator zoals ze dat noemen.
2: Nee, dat niet.
0: Want we hadden natuurlijk jaren geleden een Summit Show. George Davis.
1: Ja.
2: Oké.
1: Ja, ken je die?
2: Nee.
0: Oh. Als je zijn stemgeluid destijds hoorde, dat was ook echt identiek Stevie Wonder.
1: We hebben een nummer nog van hem in het systeem staan, hè? Black Star.
0: Dat draaien we niet meer.
1: Ja, okay. Dat mogen we niet draaien. Maar daar hoor je hoe zijn stem lijkt. Dat vindt onze muziek samenstellen ook leuk.
2: Ja, leuk.
1: Black Star.
2: Ja?
0: Oh, dan moeten we misschien wel even draaien.
1: Ja. Kijk, Stevie Wonder, we zeiden net al, die komt een paar dagen later. Jij staat 24 oktober in het hotel aan de overkant. En 28 oktober staat in het Ziggo Dome die grootheid.
2: Ja.
1: Daar moet jij toch bij zijn dan?
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Ben jij uitgenodigd door Stevie hemzelf?
2: Nee, ik zou hem wel willen spreken.
1: Ja. Weet hij van jouw bestaan af?
2: Dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik denk niet dat hij het heeft gezien.
0: Oh, nee. Ik denk dat er over de hele wereld misschien wel 200 of 300 van die tributes zijn.
2: Hij kan het ook niet zien, maar ik weet niet of... misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van... Nou, ik heb het gehoord een keer. Mm-hmm. Maar dat hoor je natuurlijk niet 1 van 3.
1: Nee.
0: Wat vind je er eigenlijk van dat hij nu deze tour doet? Want eigenlijk is het een soort greatest hits tour. Mm-hmm. Maar het zou ook maar zo de afscheidstour kunnen zijn.
2: Dat kan het zeker zijn, ja. Het is een 50-jarig jubileum van Songs in the Key of Life.
0: Dat beroemde album, hè?
2: Ja, dat mooi.
0: Ja.
2: Dat prachtig album. Ja. En 50 jaar. Hij was 25 toen het uitkwam.
0: Ja.
2: Nou, gek.
0: Ja. Echt.
1: Maar goed, Rod Stewart komt ook weer nog een keer voor de laatste keer weer in Nederland.
0: 283 of zo, Tom Jones ook.
1: Ja, Tom Jones ook.
2: Mensen zijn gewoon icons. Ja. Een beetje icons en
1: Frankie Valli.
2: Eén keer in de zoveel tijd.
0: Ja. Wat is het mooiste nummer voor jou van Stevie?
2: Dat krijg ik heel vaak te horen en het zijn 1000 nummers. Hoe kan ik kiezen? Ja.
0: Best of the best.
2: Best of the best, ja, dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet wel van, oké...
1: Zijn dat wel de hits? Of zijn dat juist nummers die mensen misschien
2: juist
1: niet
2: Juist nummers
1: goed...
2: die mensen niet kennen.
1: Dat is vaak zo, hè?
2: Ja, ik heb echt passie voor liedjes luisteren.
1: Mm-hmm.
2: En ik luisterde gewoon liedjes. En terwijl mensen het niet kenden, dat was echt mijn leven, weet je wel?
0: Ja.
2: Summersoul vind ik ook wel een nummer. Dat echt... hij is de neef van Michael Jackson.
0: Ja.
2: En in Summersoul, hoe hij stiekem voor Michael Jackson ook schreef. En dan hoor je die stijl erin terug.
0: Ja.
2: Je kan gek gaan zoals je wilt. Dus.
0: Het is ook een hele innemende persoonlijkheid, volgens mij.
2: Ja.
0: Hele aardige man. Geen gekkigheden volgens mij omheen. Want we hebben nog nooit echt grote schandalen toch van hem gehoord, of wel?
2: Nee, niet echt.
0: En super muzikaal. Ghetto Land, dat is toch ook een nummer van hem?
2: Ja.
0: Dat vind ik echt mooi. Dat heeft hij ooit live gedaan samen met George Michael.
2: Ja.
0: En daarin toont hij echt een ongelofelijke muzikaliteit. Jij doet het niet alleen, hè, dat optreden, toch? Of deze keer in Lelystad wel?
2: In Lelystad doe ik het wel alleen. En verrassing erbij. Oh. En voornamelijk niet Stevie Wonder, helaas.
1: Nee.
0: Warming het zou up. Leuk zijn als hij uit Ziggo Dome, dat hij daar zijn concerten doet en dat hij hier slaapt.
2: Ja, dat gaat hij hier gewoon slapen. Weg. Dat hij warming up.
0: Ja, niet
2: is een mooi hotel.
0: Juist.
2: Van de Valk Hotel is mooi.
0: Zeker, en daarbovenin zitten een paar leuke suites. Daar kan je best instoppen in plaats van...
2: Daarom, dus ja. ik zal het even regelen.
0: Maar... Geef even de tip door via zijn DM op Instagram. Wat ga jij vandaag voor ons eigenlijk zingen?
2: Ik dacht aan You Are the Sunshine of My Life.
0: En waarom juist dat nummer?
2: Het is een beladen nummer. Het is heel oud, maar wel heel uniek. En het is nog je kan het nog steeds vandaag de dag gewoon draaien. En,
0: waarom is dat beladen dan?
2: You Are the Sunshine of My Life. Dus het is meer een visie die hij uitbrengt dat, zonder dat hij het kan zien, zeg maar.
0: Ja.
2: En hij moet het liefde echt voelen.
0: Ja.
2: Dus je moet het echt voelen... Voor zijn doen,
0: ja, want hij kan het niet zien, hij kan het niet lezen.
2: Dus hij moet het echt voelen. Dus ook de manier hoe hij schrijft en hoe hij de muziek brengt. Hij heeft een grote visie, zonder dat hij een visie heeft, weet je wel.
0: Ja. Hoe heeft hij eigenlijk zo leren muziek maken en spelen? Vertel jij dat ook in de theatertours?
2: Jazeker, ik heb ook een seminartour bij alle bibliotheken.
0: Over hoe hij muziek maakt en hoe hij dat geleerd heeft?
2: Vanaf dat hij 12 was, begon hij met het eerste single.
0: Ja.
2: En dat is gewoon niet te bevatten. Dus dat was 63 jaar geleden.
0: Ja, autodidact gewoon. Zichzelf alles geleerd.
2: Ja, zo is hij begonnen. En in Motown, het is een gave. Hè? Als je zingt of als je speelt, is het een gave die je krijgt. En daar moet je wat mee doen.
0: Ja. Er zijn maar weinig mensen die het echt zo goed doen als hij. Heel authentiek stemgeluid ook.
2: Ja.
0: Is nooit iemand anders geweest.
2: Nee.
0: Totdat jij kwam.
2: Hey.
0: Nou, wil je naar ons podium toe gaan?
2: Ja.
0: En dan gaan wij genieten van
1: dat... Even nog, zijn er kaarten te krijgen eigenlijk voor dat in het hotel?
2: Jazeker.
1: Ja?
2: Ja, online bij Hotel van de Valk Lelystad.
1: Ja?
2: Kan je gewoon kaarten bestellen.
1: Ja.
2: Born to Wonder, een leuke disco soul train night. En ik zal een showtje geven.
1: Ja, nou goed. Je kan hier alvast beginnen alsjeblieft. Ga naar het podium, Iva. Dankjewel. Nogmaals, zaterdag 24 oktober staat Iva Wonder dus in het Van der Valk Hotel in Lelystad met zijn show. En hier geeft hij een klein voorproefje. Hij was finalist van de Tribute Battle of the Bands. En nu staat hij dus hier met You Are the Sunshine. Iva Wonder.

Daar won hij destijds de Soundmix Show mee. Georgie Davis en Black Star. En daarvoor Eliza Doolittle. En Pack Up met een beetje storing op het einde. Maar het lag aan onze zijde. Het ligt niet aan jouw radio of televisie. Onze excuses daarvoor. 1:30 is het bijna. Dus dat betekent dat we zo meteen het nieuws krijgen. Maar eerst nog een beetje Teddy Swims.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is bijna 13:30, goedemiddag. Almere Remy Bojaski is dit jaar landelijk ambassadeur van Stoptober. De drievoudig wereldkampioen kickboksen reist in oktober door het land om mensen te motiveren om te stoppen met roken. Bojaski zegt zelf 1 keer gerookt te hebben. Dat was op zijn 14e. Was ook meteen de laatste keer, want hij moest daarvan overgeven. En rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder. Dan vindt namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen plaats. De route loopt door het dorp en het buitengebied. Tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds zijn er dan verkeersmaatregelen. Sommige wegen die worden afgesloten en op andere plekken wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. En ook parkeren langs het parcours is dan verboden.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk wat toe, maar het blijft overal nog droog. Vanavond is er veel bewolking en gedurende de avond trekken enkele buien over de provincie. En hierbij kan het stevig doorplensen en ook onweren. Ook vannacht zijn nog enkele buien mogelijk ook met onweer. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen komen vooral in de ochtend nog enkele buien voor. In de middag is het grotendeels droog met af en toe zon. Er staat een matige westenwind en met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan het gisteren was en vandaag is.
9: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt nog 1 snelheidscontrole nu op de A6 nabij de Hollandse Brug. Lelystad, Muidenberg bij hectometerpaaltje 43,5. En zometeen is dierenarts Sander van der Wal weer bij ons in de studio. En hij geeft antwoord wat te doen aan een dikke poes.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ook weer zo'n plaat met zo'n lekker intro en een lekker staand slot. Brian Ferry en Let's Stick Together.
1: Ja, we gaan het hebben met onze dierenarts in de herberg, Sander van der Wal. Sander, goedemiddag. Over te dikke huisdieren en dan met name honden en katten. Ja, wat doe je aan een... Sorry, maak ik expres het woord kat ervan. Ja. Want ja, als je dan vraagt, wat moet je doen aan een dikke poes? Dan is dat toch een beetje een rare vraag. Maar goed, het is inderdaad gewoon zoals het is. Het is een huisdier. Een dikke poes of
2: de zuidenburen die hebben het altijd over een katin.
1: Een katin,
2: dat kan een goede voor jou zijn.
1: Katin. Dat is waar.
2: Een katin.
1: Ja, ik ben getrouwd met een Belg. Daar heb ik nog nooit van gehoord, hoor. Die hebben een poes gehad.
3: En een hondin.
1: Oh ja?
3: Ook?
2: Nou, ik weet niet of
1: ik heb wel katin.
2: Een vrouw katin heeft, maar...
1: Nee, het is sowieso geen vrouw. Maar goed, wel bedankt voor het compliment trouwens.
3: Alsjeblieft.
1: Ik zit er heel mannelijk uit. Oké, we beginnen even opnieuw.
3: Ga door voordat we de kat in de zak hebben.
1: Ja, precies. Ja. Sander, je hond of je kat is te dik.
2: Ja.
1: Ja, dat constateer jij en dan zeg jij, jouw hond of kat moet op dieet?
2: Het is eigenlijk, vind ik, als dierenarts moet je daar gewoon wel recht toe recht aan over constateren. Uw huisdier is te zwaar.
1: Ja.
2: We hebben last van overgewicht. En het gesprek aangaan, want een eigenaar komt naar ons toe en die wil advies over de gezondheid van zijn dier. En gezondheid, één ding wat we als mensen inmiddels ook wel weten, overgewicht is echt funest voor je gezondheid.
1: Ja.
2: Of dat nou voor je botten, je gewrichten is, suikerziekte. Suikerziekte komt bij katten heel veel voor.
1: Mm-hmm.
2: Overgewicht is gewoon echt heel schadelijk.
1: Dus daar moet je wat aan doen.
2: En daar moet je ook eerlijk in zijn.
1: Maar hoe weet je of je dier overgewicht heeft?
2: Dat is een hele goede vraag, want dat is iets waar veel mensen altijd... Ja, je ziet het niet zo goed.
1: Nee.
2: Het gaat geleidelijk. Ik zeg ook altijd, dingen die geleidelijk gaan, dat heb je zelf niet in de gaten. En wij zien het natuurlijk veel objectiever, want wij zien hem één keer per jaar of twee keer per jaar en we wegen hem.
1: Mm-hmm.
2: En dan heb je gewoon een absoluut getalletje en dan kun je zeggen, het is toegenomen.
1: Ja.
2: Ik heb ooit les gehad van een Amerikaanse professor en die zei altijd, als je van je hand een vuist maakt, gewoon een normale hand, en je voelt aan de voorkant op je vingers, dan voel je heel duidelijk de ribben.
1: Ja.
2: Dat is te mager.
1: Oh.
2: Ga je op de bovenkant van je hand, dan moet je er iets doorheen duwen. Dan voel je wel de ribbetjes, maar er zit net iets op.
1: Ja.
2: En ga je in de muis van je hand voelen, dan moet je echt doorduwen. Wil je de botjes nog voelen, die voel je bijna niet. Dat is te dik.
1: Oh.
2: En als je dat gevoel een beetje op je...
3: Huisdier uitvoelt,
2: voel ik die ribben nog, dan heb je al wel een beetje een indicatie.
1: Dus als je die ribben nog voelt aan de onderkant van je hondje bijvoorbeeld of zo?
2: Meer op de rugzijde.
1: Op de rug?
2: Ja, want op de rug zie je dat het eerste vetopbouw begint. Zeg maar.
1: Of bij de nek zie je dat ook vaak.
3: Zoals bij de mensen.
2: Ja, maar daar heb je geen goed voelbare botten. Maar eigenlijk moet huid over botten heen liggen. En er hoeft geen dikke speklaag tussen te zitten.
1: Nee, oké.
2: En dat is een manier, zeker ook bij langharige dieren, want daar zie je het vaak niet zo aan. Zeker de huidige trend is dat we allemaal van die keeshondjes hebben, pomeriaantjes.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Die komen van de trimster af en die zijn, ja, dat is een suikerspin. Oh, ja. En je hebt geen idee of er nou een stokje of een worst in zit. Dat is gewoon heel slecht te beoordelen. En een eigenaar weet dat gewoon niet zo goed.
1: Oké, maar wat moet je doen als je dus geconstateerd dat het te dik is?
2: Eigenlijk is dan altijd het advies, ga eens nadenken over wat je nou aan het voeren bent.
3: Ja, mm-hmm. Want wij doen dat in principe natuurlijk. Hè? Die hond die gaat niet, of die kat die gaat
2: die,
3: niet.
2: Die hond zou in principe niet
3: te dik
2: een gebrek aan zelfdiscipline hebben en toch die snoeppot weer bij zich pakken.
3: Die loopt niet elke week langs de McDonald's, zeg maar.
2: Alles wat er in de hond gaat, komt door ons.
3: Ja. Ja.
2: Dus het eerste stukje is het bewustzijn creëren bij die eigenaar.
1: Maar stel, je hebt voer. En op dat voer staat, nou, weegt uw hond tussen de, weet ik het, 10 en de 15 kilo. Dan krijgt hij per dag 2 keer 100 gram. Ik zeg maar even wat, hè?
2: Ja.
1: Nou, dan geef je hem 2 keer 100 gram. En daarnaast geef je af en toe nog eens een snackje. Eigenlijk zou je moeten zeggen, hoeveel wegen die snackjes die ik op een dag heb? Dat trek je af van de 200 gram. Zo?
2: Heel eerlijk zou je moeten zeggen, hoeveel energie zit er in die snackjes?
1: Oh, daar moet je ook nog naar kijken.
2: Ja. Want de meeste snackjes zijn ook nog eens extra lekker gemaakt.
1: Ja,
2: dat is niet bij ons hetzelfde. Hè? Het zakje chips, kaasje, worstje. Het is allemaal veel hogere energie dan een pak komkommer of een appel.
1: Ja.
3: Maar, nou zeg je wat ook, maar is dat niet het allerslechtste wat je honden of katten kunt geven? Ons eten, het menselijk eten, een plakje worst, een stukje kaas.
1: Niet altijd hoor.
2: Wel als het ongebalanceerd is. Want als we heel diep terug in de tijd gaan, vroeger, jaren 50, 60, aten veel dieren met de pot mee. En dat was eigenlijk helemaal niet zo slecht.
1: Ja.
2: Nou is wel zo'n kat is nog wat strikter. Een carnivore, dat zie je aan de kiezen.
1: Ja.
2: Een hond die heeft al iets meer wat vlakkere kiezen. Ja. En zou iets meer herbivore zijn. Maar uiteindelijk, katten en honden die hebben behoefte aan een heel hoog eiwitpercentage. En eigenlijk helemaal niet zoveel aan de groenvoer die wij krijgen. Oh. Maar ze gaan er ook een stuk efficiënter mee om.
1: Ja.
2: En ook dat zal, denk ik, oorspronkelijk uit de natuur komen. Dat je als je iets... Ja, je weet niet wanneer je weer wat te maar eten vangt.
3: De hondenrassen en de kattenrassen zijn inmiddels zo doorgefokt dat ze gewoon andere dingen gaan eten. En moeten ze eigenlijk... Met chocola en zo moet je ze honden natuurlijk...
2: Dat is absoluut giftig. Ja. Maar je hebt nog niet echt een spersiebonenlijn of zo voor honden.
1: Nee, maar spruitjes en doppertjes en spersieboontjes eten onze hond wel eens.
2: Ja, en er wordt ook wel eens geadviseerd. Vroeger was het advies echt wel van... als je nou het idee hebt dat je dier wel honger heeft...
1: maar je wilt niet te veel...
2: maar je wil niet te veel calorieën toevoegen... geef hem dan dingen waar het lichaam eigenlijk niks mee kan.
1: Ja.
2: Maar we neigen nu toch wel steeds weer meer naar uitgebalanceerde diëten.
1: Nou, wat mij ook opvalt... toevallig heeft mijn buurvrouw heeft een vegetarische poes.
2: Ja.
1: En daar is ook steeds meer, dat is een trend... Nee, maar dan moet je niet lachen, dat is echt waar. Ja. Er zijn steeds meer, voer voor huisdieren... die vegetarisch of veganistisch zijn. Maar een dier is toch gewoon...
3: mist toch mineralen?
2: Dat is eigenlijk niet goed voor een dier.
1: Nee, toch?
2: Er moeten eiwitten in.
1: Maar waarom, waarom wordt het dan verkocht?
2: Omdat mensen heel erg verhumaniseren.
1: Ja, wij
2: willen die dieren steeds meer onszelf
1: als mens
2: maken.
1: Zien.
2: Ja. En die dieren zijn ook steeds meer gezinslid geworden. Dus we hebben ook steeds meer het idee dat de gevoelens die wij hebben... van och, een lekker snackje bij een film... dat de hond misschien ook wel een lekker snackje bij de film wil. Ja, dat
1: vindt ze wel lekker hoor, moet ik zeggen.
2: Die hond vindt het fantastisch, wordt verwend. Maar die raakt dus ook... te dik.
1: Ja.
2: En aan dat te dik worden, daar zitten echt risico's aan. En te dik is bij een dier ook relatief veel sneller dan bij ons. Ik vergelijk in de spreekkamer heel vaak. Dan zeg ik, goh, een kat van 4 kilo die 5 kilo weegt...
1: Ja.
2: Die heeft 25% overgewicht.
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: Als je dat naar een volwassen man van 80 kilo extrapoleert... dan weegt iemand die 80 hoort te wegen. Die zit daar een stuk over.
1: Ja, 96.
2: Dus en dan valt soms wel dat kwartje van... hé, dat is eigenlijk wel heel veel.
1: Ja.
2: En de meeste dieren kunnen er als jong zijn... nog wel een soort van mee handelen. Maar naarmate ze ouder worden... wordt de energiebehoefte wat lager.
1: Ja.
2: Dus ze zetten nog harder aan.
1: Ja.
2: Is ook bij ons precies zo.
1: Mm.
2: Alle mannen krijgen ze wat te buikje. En als je gaat kijken naar gewrichten... die gaan wat achteruit. Als je dan overgewicht hebt... ja, dan krijg je natuurlijk een perfecte combi voor slijtage...
1: Is de ene ras daar ook voor hond of katten er gevoeliger voor dan de ander?
2: Nou, ik denk dat het voor een groot deel eigenaar afhankelijk is. Wat wel een stukje is waar steeds meer onderzoek naar is... en wat ook echt wel zo bewezen is, is dat na neutraliseren... dus als je castreert, steriliseert
1: ja,
2: in de volksmond... dan gaat die hormonale huishouding veranderen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Waardoor ze gewoon eigenlijk minder energie nodig hebben... maar ook minder omdat ze minder energie verbranden. Hormonen kosten veel energie,
3: zeg ik altijd. Hij is zo lekker rustig geworden na die castratie.
2: Ja, ze worden rustiger. En dan krijg je dus ook weer een soort van negatieve spiraal. Want omdat je rustiger wordt, verbrand je minder. Als je hetzelfde blijft eten, dan... Kom je nog meer aan, word je nog rustiger.
1: Je kan er toch vaker gaan wandelen met die hond?
2: Ja, maar de vraag is, ga je dat doen?
3: Heeft hij ook zin?
2: En in de basis, als je uitrekent wat 10 kilometer hardlopen als mens je oplevert... je kunt er geen Big Mac meer voor eten.
1: Nee?
2: Nee, in de basis is controle over wat erin gaat veel belangrijker... dan zorgen dat je meer verbrandt. En het is natuurlijk altijd de evenwicht.
1: Mm-hmm.
2: En je spieren en je gezondheid... daar is het goed voor om veel te bewegen.
1: Ja.
2: Maar voor energiebeperking is minder opnemen de meest efficiënte strategie.
1: Maar op die verpakking staat ook vaak van wandel je veel of minder?
2: Een advies. Ja, en dan staat er vaak ook nog een plaatje bij. Te dun, te dik, noem maar op.
1: Ja.
2: En dan zeg ik altijd, ik vind het wel heel knap dat die fabrikant dat zo kan bepalen.
1: Precies.
2: Terwijl wij het heel normaal vinden dat volwassen personen allemaal een andere voedingsbehoefte hebben.
1: Ja.
2: He?
3: En dan nog maar te zwijgen over allerlei orgaanfunctiestoornissen die dat ook allemaal op kan leveren.
2: Die ontzettend op kunnen spelen. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Suikerziekte is echt ook een enorm risico bij katten. En ja. Met name die overgewicht hebben gehad. Blaasstenen zien we ook heel veel bij katten met overgewicht. Want die gaan minder bewegen, die liggen heel lang stil. En het,
3: dus eigenlijk hou het vanaf het begin af aan, van jongs af aan, al gelijk in de gaten.
2: Ja, en mocht je twijfelen, kun je altijd vragen, goh, vinden jullie mijn poes te dik? En op het moment dat dat dan zo is, ja, dan gaan wij een advies geven.
3: Goed. Dankjewel, Sander. Tot de volgende keer.
2: Helemaal top.
4: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Dolly Parton, in bijna alle programma's en bijna alle awardshows, van de week ook nog weer door Taylor Swift, wordt zij geëerd en geroemd. Dolly Parton dus, een 9-to-5. En daarvoor Douwe Bob met Note to Self. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland. Morgen zijn wij er natuurlijk ook weer. Dan is het alweer donderdag met Geldzaken met Jeroen Wolsen. En straks na 3 uur Studio Flevoland gaan we het hebben over de valpreventieweek. Want het gebeurt nog te veel dat mensen thuis vallen met alle nare gevolgen van dien. Hoe kan je het een beetje voorkomen? Dat je niet overal over struikelt.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ergens werd er altijd wel een grapje over gemaakt, waardoor mannen waarschijnlijk ook zich steeds minder zijn gaan uitspreken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Goh, vinden jullie mijn poes te dik?
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
8: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De kinderherdenking op 4 mei in Almere stad wordt vanaf volgend jaar weer 's avonds om 8 uur gehouden. Dat meldt de stichting Bos der Onverzettelijken. De herdenking werd in 2023 verplaatst naar de middag vanwege de agenda van de burgemeester.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan kan ik je melden dat er geen files zijn in Flevoland. De laatste vertraging verdwijnt zojuist van mijn scherm. Dus overal lekker doorrijden, maar let wel op je snelheid. Vooral op de A6, Joure-Emmeloord. Bij band word je geflitst bij hectometerpaal 291,1. En welkom bij een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen 2 topartiesten. Paul McCartney en Michael Jackson gaan zo voor je zingen. Het nummer CCC.
13: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Goedemiddag.
23: Flevoland Muziekland.
22: Jordi Bouw.

De mannen en de dame van Rondé waren dat. Why do you care? En ik had het beloofd. Paul McCartney en Michael Jackson daarvoor met CCC. Nou, ik zeg een heel goedemiddag tegen jou en tegen koningin Maxima. Ze is nog onderweg naar Urk, maar over een minuut of 20 moet ze daar wel zijn. En ze begint bij woonzorglocatie Baron van Gentlaan. Ze gaat daarna naar een ander bedrijf. Ze gaat nog naar een jongerencafé. En de dag wordt afgesloten bij een kerkelijk centrum. Dus het is volop koninklijk bezoek vandaag in Flevoland. Onze koningin Maxima die brengt een bezoek aan Urk vandaag. En om haar een beetje welkom te heten, wil ik zometeen een liedje van Queen draaien. Maar nu heb ik eens even gekeken hier in de muziekcomputer. Ze hebben zo ongelooflijk veel nummers uitgebracht, die mannen van Queen, dat ik een beetje keuzestress heb. Dus ik leg gewoon de bal bij jou vandaag. Welk nummer van Queen wil jij verderop in deze uitzending heel graag horen? Nou, jouw suggestie die mag je aan me doorgeven door een appje te sturen. Dat kan via 0320 28 50 50 of bellen. Dat mag natuurlijk ook via datzelfde telefoonnummer. Een plaatje van de band Queen, daar ben ik naar op zoek. Ik ben benieuwd waar jij mee komt. En de meest bijzondere of de meest populaire ga ik later deze uitzending draaien. Dit is de Purple Disco Machine.

0: Het is natuurlijk ook wel weer knap dat het je lukt als artiest om een liedje te maken van zo'n 6 minuten zonder dat het verveelt. Nou, Joe Miles is dat zeker gelukt. Je hoorde Music bij Flevoland. En daarvoor de Purple Disco Machine en Fireworks. Ja, het was een plaat van bijna 6 minuten, dus Nicky moest heel veel geduld hebben om het antwoord te gaan vertellen. Maar hopelijk wordt het geduld beloond vandaag, Nicky. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik wil eerst nog even van je weten welke plaat van Queen je het liefste wil horen straks.
1: Ik hou helemaal niet van Queen.
0: Oh,
1: Is dat echt?
0: Oké, nou ja, dat is juist het probleem. Er is zoveel te kiezen. Als je kijkt naar al die nummers die die band heeft uitgebracht. Maar ja, de reden dat ik ze wil draaien is dat Maxima over 9 minuten op Urk is vanmiddag. Dus dat is de reden.
1: Dat is leuk.
0: Ah, maar ik maak je daar niet gelukkig mee.
1: Nee.
0: Is het zo erg dan dat als ik Queen draai dat je dan de radio uitzet? Want dat wil ik natuurlijk ook niet.
1: Nee, ik luister het gewoon. Maar Ik ben niet thuis in de platen van Queen.
0: Nee,
1: sorry.
0: Heel goed. Maar je laat de radio dus lekker aanstaan. Ook al wordt er een nummer van Queen gedraaid. Daar ben ik blij om, anders moet ik wat anders gaan kiezen. En Nicky, ik hoop dat ik jou blij mag maken vandaag. Want je hebt meegedaan met het spelletje. Hij was wat minder moeilijk dan gisteren. En jij hebt het verschil gevonden, hè, tussen de linker en de rechter foto.
1: Ja, er mist een vlaggetje op de bakrand, de achterkant.
0: Nou, een vlaggetje is verdwenen. Ik ga eens even kijken of dat het juiste antwoord is. Ik pak de foto erbij. En inderdaad, ja hoor, het is heel feestelijk versierd daar in de paardenhal. Maar er is inderdaad een vlaggetje weggehaald. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Met je ogen is niets mis. Je hoeft niet richting de opticien. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je dan ook nog eens een knoepert van een prijs binnensleept. Weet je hoe het spelletje werkt?
1: Volgens mij wordt er aan een rad gedraaid, of niet?
0: Inderdaad, dat heb je heel goed. En dat rad, dat staat hier bij me. Jij mag het helemaal zelf bepalen hoe ik dat rad in beweging ga brengen. Met mijn voeten of met mijn handen?
1: Geef er een slinger aan, zou ik zeggen, met je handen.
0: Oké, rechts of linksom?
1: Mag jij zelf kiezen.
0: Oké, dan gaat hij lekker naar rechts. Het rad is net gesmeerd. Dus je moet wat langer geduld hebben voordat je weet wat de prijs is. Dus als je ondertussen nog een goede mop te vertellen hebt, dan kan dat nu.
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay.
1: Nee, sorry.
0: Dat geeft niet hoor. Want het rad is inmiddels stil gaan staan. En ik weet wat jij wint. En dat is best een aardige prijs. Je wint namelijk 2 dingen... Ga er maar even goed voor zitten. Jij wint het Omroep Flevoland puzzelboek.
2: Leuk.
0: En dat is nog niet alles. Jij wint ook nog eens een potje kaarten.
1: Nou, leuk.
0: Het puzzelboek en de speelkaarten komen zo snel mogelijk jouw kant op richting Dronten. En dan kun je lekker aan de slag gaan.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Jij bedankt voor het meespelen en tot de volgende keer, Nicky.
1: Tot de volgende keer.
0: Doeg.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 2:30, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag. De kinderherdenking op 4 mei in Almere stad wordt vanaf volgend jaar weer 's avonds om 8 uur gehouden. Dat meldt de stichting Bos der Onverzettelijke. De herdenking werd in 2023 verplaatst naar de middag vanwege de agenda van de burgemeester. Sindsdien leek de belangstelling terug te lopen. Volgens de stichting spelen werk en de meivakantie daarbij mogelijk een rol. Rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder, want dan is namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen. De route loopt door het dorp en het buitengebied en tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds zijn er daarom verkeersmaatregelen. Sommige wegen worden afgesloten en op andere plekken wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. En ook parkeren langs het parcours is dan verboden. En Almeerder Remy Bonjasky is dit jaar landelijk ambassadeur van Stoptober. De drievoudig wereldkampioen kickboksen reist in oktober door het land om mensen te motiveren om te stoppen met roken. Bonjasky zegt zelf 1 keer gerookt te hebben en dat was op zijn 14e en moest vervolgens meteen overgeven. Tot zover de berichten uit onze regio. Meer nieuws dat lees je natuurlijk op de website en in de app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk wat toe, maar het blijft overal nog droog. Vanavond is er veel bewolking en gedurende de avond trekken enkele buien over de provincie en hierbij kan het stevig doorplensen en ook onweren. Ook vannacht zijn nog enkele buien mogelijk ook met onweer. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen komen vooral in de ochtend nog enkele buien voor. In de middag is het grotendeels droog met af en toe zon. Er staat een matige westenwind en met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan het gisteren was en vandaag is.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie. 2 files in onze regio. Eén daarvan op de N301 Barneveld Almere tussen Nijkerk en de A28. 5 minuten. En op de N307 Kampen Horen tussen Lelystad Bataviastad en Boven Karspoel. 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,3. En op de A6 richting Muidenbergen ook een controle bij Lelystad bij 62,3. Nou, heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. Ja, en de vraag is nog steeds, welk nummer van de band Queen wil je zometeen horen op de radio? Geef het nog even door, je hebt daar nog eens even kijken, 6 minuten de tijd voor. En er zijn al verschillende plaatjes vertegenwoordigd, maar ik ben benieuwd met welke suggestie jij komt. 0320 28 50 50, dat is het WhatsApp-nummer.
7: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Ella Langley en Choosing Texas. En Billy Joel deed dat jaren geleden al. Hij zong over The Uptown Girl. Het is 3:12. En dat betekent dat Maxima op Urk is gearriveerd. Ze is nu bij woonzorglocatie Baron van Gendlaan. Gaat daarna naar een bedrijf op Urk, naar een jongerencafé. En ze sluit haar bezoek af 4:30 bij een kerkelijk centrum. En omdat Maxima vandaag in de provincie is, wil ik een liedje van Queen draaien. Ja, niet zo gek natuurlijk, die gedachte. Maar ja, de vraag is elke keer, ja, welk nummer van Queen draai je dan? Hè? Want ze hebben zoveel nummers uitgebracht in de loop der jaren. Gelukkig heb ik jou, de trouwe luisteraar, die een suggestie heeft doorgestuurd. Eens even kijken, wie deed dat onder meer? Ik heb hier een berichtje van Marco. Die stuurt The Show Must Go On. Dan stuurt Gerrit Friends Will Be Friends. Ron stuurt weer een ander nummer. It's a Miracle. Nou, dat is niet echt eensgezind vandaag in onze provincie. Dan heb ik hier een berichtje van Ellie. Goedemiddag Jordi, Bohemian Rhapsody staat altijd op nummer 1. Nou, die staat ook genoteerd, Ellie. En er komt er ook nog een spraakberichtje achteraan. Dus even luisteren wat dat is.
1: Hey Jordi, ik had er eentje voor mezelf net opgegeven. Hoe je maar mijn collega zeggen. The show must go on. Past heel goed bij de koningin.
0: Nou,
1: dus
0: net
1: bij
0: als
1: deze
0: Marco.
1: Mijn collega zeggen van ja. Queen, the show must go on. Omdat ze ook altijd doorgaat. Fijne dag namens mijn collega's. En het is nu tussen mijn collega's en mij, hè. Want ik had Boeing, Rhapsody en hun hadden deze.
0: Ja.
1: Werk ze, Jordi, en je collega's ook.
0: Dankjewel, Ellie. Staat genoteerd. Twee mensen die gaan dus voor The Show Must Go On. Ik schaar je collega's maar even onder één persoon. Dat maakt het makkelijk met tellen. En voor jezelf Bohemian Rhapsody. En ik zal je verklappen, Ellie. Je bent niet de enige die voor Bohemian Rhapsody gaat. Dat doen Elise, Monique, Jorik en Joost ook nog eens. Dus dat betekent dat Bohemian Rhapsody het meest is aangevraagd. Dus wie ben ik dan om dat nummer niet te gaan draaien? Hier zijn ze, de mannen van Queen en Bohemian Rhapsody.

De band heeft verschrikkelijk veel plaatjes uitgebracht, maar dit blijft toch wel de grote favoriet van een groot gedeelte van Flevoland. Dankjewel voor het aanvragen van Bohemian Rhapsody van Queen. Natuurlijk, omdat Maxima vandaag in onze provincie is. Ze is aangekomen, hè? Ze vermaakt zich prima, volgens mij, als ik de laatste berichten zo even kan zien. Je kunt dat ook allemaal live volgen bij ons op de website omroepflevoland.nl of via de app van Omroep Flevoland, of gewoon lekker blijven luisteren naar de radio. Dat is misschien nog wel het beste. Daar hoor je namelijk ook fijne muziek. Bijvoorbeeld deze, de nieuwste van Bente, heet Parachute.

0: Dit is Flevoland.
1: Ergens werd er altijd wel een grapje over gemaakt, waardoor mannen waarschijnlijk ook zich steeds minder zijn gaan uitspreken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goh, vinden jullie mijn poester dik?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
7: Pongkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Koningin Maxima is vanmiddag aangekomen op Urk. Tijdens een bezoek van ongeveer anderhalf uur gaat ze langs vier verschillende plekken in het dorp. En de kinderherdenking op 4 mei in Almere Stad wordt vanaf volgend jaar weer 's avonds om 8 uur gehouden. Dat meldt de Stichting Bos der Onverzettelijke. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je straks.
10: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de files, de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. Doe je er 5 minuten langer over. En 5 minuten vertraging op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Ermelo en de A28. Dan nog wat flitsers gemeld. Op de A6 Emmeloord-Joure bij Emmeloord. Hectometerpaal 285,5. En in Tollebeek op de N351 bij hectometerpaal 60,4.
9: Hallo, welkom weer bij Studio Flevoland. Het is woensdag vandaag en als je televisie kijkt, dan hebben we weer een leuke opdracht voor je. Niet Raad de Rebus, zoals op alle andere werkdagen. Nee, op woensdag hebben we altijd Raad het Land. Dus kun je lekker je topografiekennis testen. Veel plezier zo.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Hey Remo!
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Hey, Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
23: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Pink was dat, and Never Gonna Not Dance Again. Roy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Je hebt weer van alles meegenomen naar de studio.
1: Ja, ik heb een appeltje, een banaantje. Dat appeltje dat doe ik altijd in een... Ja, je vindt mij een beetje raar, hè?
0: Ik wilde er eigenlijk een quizvraag van maken. Van, heb jij een idee wat er in het aluminium
1: zit? Nou, als je luistert...
0: het is een soort raad het geluid.
1: Ja, wat zou het zijn? Waar heb ik mijn appel in verborgen? Ik denk dus dat dat dan op deze manier verser blijft.
0: Oh, je doet het om vers te houden. Ik dacht dat je het vies vindt dat het dan los in je tas zit.
1: Ja, ook. Ik ben heel ongeorganiseerd.
0: En is het dan zo'n rode zoete appel of is het een groene zure?
1: Een hele grote rode zoete appel.
0: Oh, dat is wel het lekkerste. Lekker banaantje erbij. Nou, jij komt deze paar uur wel door.
1: En jij? Ik zie je hebt een yoghurtje en daar doe je altijd mango in, toch?
0: Ja, ik heb er wel eens opmerkingen over binnengekregen van kijkers. Die denken, wat zit die jongen toch de hele tijd te eten? Dat ziet er heel lekker uit. En dat is het ook.
1: Ja.
0: En het fijne aan kwark is... dat het lekker vult. Dus dan neem ik een paar happen en dan zit ik wel goed tot aan het avondeten.
1: Ja, want hoe laat ga je avondeten? Ik denk rond een uurtje of 7:30.
0: Ja, nou, de afgelopen dagen moest ik na werk nog zelf koken. Dus toen zat ik om 8:00 pas aan het diner. Ja. Het is eigenlijk wel een beetje te laat. Maar gelukkig is mijn vriend vandaag wel thuis. Dus als ik thuis kom, dan staat van alles klaar, hoop ik.
1: En heb je nu wel een lepeltje? Of,
0: Een lepeltje?
1: Ja.
0: Ja, want ik ga het niet zo'n achterover gooien.
1: Oh ja, oké. Nee, ik weet nog wel dat ik een keer een lepeltje voor je moest halen.
0: Oh, ja. Dat ga je ook.
1: Omdat je lepeltje was vergeten. Dus die moest ik nog even kopen.
0: Heb je nog steeds herinneringen?
1: Ja, heb ik nog steeds herinneringen.
0: 10 jaar geleden inmiddels, dames en heren. Maar goed, die lepel heb ik trouwens nog steeds, hoor.
1: Ja?
0: Ja, gebruik ik nog wel eens.
1: Ah, dat vind ik wel leuk.
0: Met die glittertjes eraan.
1: En denk je dan aan mij?
0: Ja.

0: De Bee Gees waren dat op de woensdagmiddag met Alone. Nou, jij bent zeker niet alleen. Wij zijn bij je met goede muziek en ook fijne gesprekken nu.
1: Meer dan 20.000 Flevolanders van 65 jaar en ouder hebben een groot risico om te vallen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 3 op de 10 65-plussers in onze provincie.
0: Ja, en een val kan grote gevolgen hebben, zeker op latere leeftijd. En daarom start er een campagne om ouderen bewuster te maken van hun valrisico. En vooral om te voorkomen dat ze daadwerkelijk vallen.
1: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid NL zetten zich hiervoor in. En we spreken met Wietske Hoekstra, expert valpreventie bij Veiligheid NL. Goedemiddag, Wietske.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe kan het dat oudere mensen steeds vaker vallen?
2: Ja, dit heeft met name te maken met de vergrijzing. Het aantal 65-plussers in het land neemt toe. En ook met name de groep 80-plussers die wordt steeds groter. En als je ouder wordt, dan neemt je spierkracht af, je reactievermogen wordt minder en ook je balans wordt minder. Dus dat betekent ook hoe ouder je wordt, hoe groter ook het risico op een val. En tegelijkertijd zien we ook dat ouderen steeds actiever blijven. En dat heeft er ook mee te maken dat je toch ook vaker in situaties terecht kunt komen waar je het risico hebt op een val.
0: Ja, en dat is ook vaak domme pech, hè? Want vallen, dat kun je ook over een loszittende stoeptegel natuurlijk.
2: Ja, het wordt heel vaak gezien als domme pech. Maar de vraag is dan wel, of het is heel goed om bij jezelf dan af te vragen van hoe komt het nu dat ik struikel over die stoeptegel? Want als je jonger bent, dan heb je vaak nog wel het vermogen om een extra stapje te zetten zodat je niet valt. En bij oudere mensen zie je dus wel vaak dat ze dan toch struikelen over die stoeptegel. Ja. En eigenlijk zijn er heel veel risicofactoren die ten grondslag kunnen liggen aan zo'n val. Dus het is heel erg belangrijk om ook die goed in kaart te brengen. Om ook te kijken van wat kun je dan ook zelf doen om zo'n val te voorkomen.
1: Ja, en daar gaan we het zo even over hebben. Maar stel een ouder iemand valt, wat voor gevolgen heeft dat dan?
2: Nou, een val kan behoorlijke gevolgen hebben. Jullie noemden net al de cijfers. Als we kijken naar alle spoedeisende hulpongevallen, dan is het zo dat ongeveer 80% daarvan ook echt ernstig letsel heeft. Dus dan moet je denken aan een polsfractuur of een heupfractuur of bijvoorbeeld hersenletsel. En dat heeft een behoorlijke invloed op de kwaliteit van leven, op de zelfstandigheid van mensen. En vaak een val kan ook leiden tot angst voor vallen, waardoor mensen bijvoorbeeld ook minder durven te doen en daardoor eigenlijk ook in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Doordat ze minder bewegen, neemt de spierkracht nog meer af en kan het risico op een val daardoor juist ook weer groter worden.
0: Ja, en je zei ook net, Wietske, als oudere mensen vallen, dan is er vaak wel het een en ander aan de hand. Dan kan er van alles gebroken zijn als je even pech hebt. Dat betekent denk ik ook wel iets voor de druk op de ziekenhuizen.
2: Jazeker, want als we kijken in Nederland, dan is het ongeveer iedere 4 minuten dat er een 65-plusser op de spoedeisende hulp komt, omdat die gevallen is. Dus dat betekent een behoorlijke druk op de zorg en natuurlijk ook op de zorgkosten. En de druk op de zorg is natuurlijk al groot ook door de vergrijzing. Maar niet alleen de formele zorg, ook de informele zorg, daar kan de druk behoorlijk oplopen. Hè. Denk aan mantelzorg bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, dan is natuurlijk voorkomen beter dan genezen. Wat is dan de eerste stap om zo'n valpartij te voorkomen?
2: Ja, allereerst is het heel erg belangrijk om dus te werken aan de bewustwording. Veel mensen die betrekken dat risico niet op zichzelf. Dus die denken niet van zichzelf dat ze een verhoogd valrisico hebben. Vaak komen mensen pas echt in actie als ze al een keer gevallen zijn. En dat, die eerste val wil je eigenlijk voor zijn. Dus daarom roepen we eigenlijk alle 65-plussers ook op om jaarlijks ook je valrisico in kaart te brengen. En dat kan op testjevalrisico.nl. Dat is dus ook de campagne die we samen met het ministerie van VWS doen om eigenlijk alle 65-plussers op te roepen. Vul de test in, een paar simpele vragen en op basis van de antwoorden krijg je ook een persoonlijk advies met tips en maatregelen die je kunt nemen.
0: Ja, wat zijn dat dan voor vragen die je vindt op de website?
2: Nou, dat gaat bijvoorbeeld over de vraag of iemand alles gevallen is. Of je bijvoorbeeld moeite hebt met balans houden.
1: Is het ook zo dat misschien juist, als je nog kijkt naar nog meer preventieve maatregelen, dat je juist zegt van, doe wat meer aan spieroefeningen. Of probeer een beetje, probeer vitaal te blijven. Is dat niet de eerste stap eigenlijk?
2: Zeker. Dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat je in beweging blijft. En daarbij is dus inderdaad het heel erg belangrijk ook om ook die spierversterkende oefeningen te doen en om balansoefeningen te doen. Dus alleen wandelen, dat is niet genoeg. Dat hoor je mensen soms ook zeggen, nou, ik wandel iedere dag een half uur. Dat is heel erg belangrijk, moet je ook zeker blijven doen. Maar om echt die spieren te versterken, is het echt belangrijk dat je 2 tot 3 keer per week spierversterkende oefeningen doet en balansoefeningen. En dat kun je ook heel goed integreren in je dagelijkse leven.
1: En dat kan natuurlijk iets heel simpels zijn, denk ik, of niet?
2: Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan het tandenpoetsen op 1 been. Die wordt wel eens genoemd. Kun je eventueel ook nog, als je balans al iets minder is, de wastafel vastpakken.
0: Moet je niet vallen, natuurlijk. Als je die oefening doet.
2: Nee. Nee, en daarnaast is het bijvoorbeeld het opstaan uit de stoel. Om dat te oefenen. Dat zijn eigenlijk een beetje de squats. Maar die doe je dan vanuit een stoel of vanuit een hoge bank. Zou het ook kunnen om echt die beenspieren te versterken.
0: Ja, en dat moet er dus voor zorgen dat die cijfers omlaag gaan. Want nu is dus meer dan 20.000 Flevolanders van 65 jaar en ouder. Ja, die hebben een groter risico om te vallen. Ja, Wietske, denk je dat die stijging ooit nog wat gaat afvlakken? Of is dat eigenlijk niet te doen omdat Nederland steeds meer vergrijst?
2: Nou, de bedoeling is wel dat die stijging gaat afvlakken. Het duurt altijd het is lastig om dat direct terug te zien in de cijfers. Met name ook door die vergrijzing en die grotere groep 80-plussers. Waarbij het risico alleen maar groter is. Maar dat is wel de reden waarom we nu samen met het ministerie van VWS en alle gemeenten ons ook inzetten om mensen zich echt bewust te maken. En ook eigenlijk in alle gemeenten in Nederland worden er ook allerlei programma's aangeboden. Mm-hmm. Valpreventiecursussen onder de noemer bijvoorbeeld In Balans of Vallen Verleden Tijd. Waar mensen aan kunnen deelnemen die al een valrisico hebben. En waar je ook heel gericht gaat trainen aan die spierversterkende oefeningen en balansoefeningen.
0: Nou, en die eerste stap is dus een online enquête of een vragenlijst in te vullen. Nog 1 keer die website, Wietske.
2: Testjevalrisico.nl.
0: Daar moet je zijn. En vanavond kun je dus proberen om op 1 been tanden te poetsen. Je kunt je ook nog even vasthouden voor de zekerheid.
1: Ik ga het ook even proberen.
0: Ja, nee, het lijkt me ook nog best wel ingewikkeld.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Dankjewel, Wietske Hoekstra van Veiligheid NL.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 3:58. Goedemiddag. Koningin Maxima is vanmiddag aangekomen op Urk. Tijdens een bezoek van ongeveer 1,5 uur gaat ze langs 4 verschillende plekken in het dorp. Ze spreekt met ouderen, ondernemers en jongeren over onder meer omzien naar elkaar, de toekomst van jongeren en ondernemerschap. De kinderherdenking op 4 mei in Almere Stad wordt vanaf volgend jaar weer 's avonds om 8 uur gehouden. Dat meldt de Stichting Bos de Onverzettelijke. De herdenking werd in 2023 verplaatst naar de middag vanwege de agenda van de burgemeester. En sindsdien leek de belangstelling terug te lopen. Volgens de stichting spelen werk en de meivakantie daarbij mogelijk een rol. En rond Biddinghuizen moet je zaterdag rekening houden met verkeershinder, want dan is namelijk het Nationaal Clubkampioenschap wielrennen. De route loopt door het dorp en het buitengebied en daarom zijn er tussen 9:00 ochtends en 6:00 avonds verkeersmaatregelen. Sommige wegen worden afgesloten en op andere plekken wordt het verkeer tijdelijk stilgezet. En ook parkeren langs het parcours is dan verboden. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk wat toe, maar het blijft overal nog droog. Vanavond is er veel bewolking en gedurende de avond trekken enkele buien over de provincie en hierbij kan het stevig doorplensen en ook onweren. Ook vannacht zijn nog enkele buien mogelijk ook met onweer. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen komen vooral in de ochtend nog enkele buien voor. In de middag is het grotendeels droog met af en toe zon. Er staat een matige westenwind en met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan het gisteren was en vandaag is.
15: Is er nog vertraging op de weg? Nou ja, zeker op de A6 Emmeloord-Jouren tussen Band en Lemmer doe je er 5 minuten langer over. En op de N307 is een korte vertraging Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Doe je er ook 5 minuten langer over. Ook nog een flitser gezien op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,3. En op diezelfde A6, maar dan Emmeloord-Lelystad bij Zwifterband bij 98,1.
13: Ja, ik weet het hoor. Ik heb even 2 seconden moeten kijken, maar toen kreeg ik meteen weer warme herinneringen. Ik weet het land.
15: Oh?
13: Het land dat we zoeken vandaag. En dat weet Elisabeth ook, dat weten Nico en Evelien, dat weet Ellie, dat weet Peter en dat weet Ron. Er zijn nog geen foute antwoorden binnengekomen.
15: Oké, dus ik hoef ook geen tip te geven eigenlijk.
13: Nee, ik denk dat er heel veel mensen al een keer naar dat land op vakantie zijn
15: dat
13: geweest.
15: Dat denk ik ook wel. Wil jij ook meeraden met het land? Zet dan de televisie aan en dan kun je meespelen met Raad het Land.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ray en Where Is My Husband. Ik heb een beetje slechte herinneringen aan die plaat. En dat komt door jou, Roy.
1: Oh, heb jij die gebruikt? Ja, oké, vertel.
0: Jij hebt een versie gemaakt van dit nummer met een uitloopmuziek van ongeveer 3 minuten.
1: Klopt.
0: Ik denk, wat blijft die plaat maar doorgaan en doorgaan 7 minuten lang. Ik denk, wat is dit voor versie? Had ik gewoon de verkeerde in de playlist gesleept.
2: Ja, maar er stond R-edit. Van mijn naam.
0: Ja, ik moet eigenlijk een brilletje. Dat had ik weer net niet gezien.
2: Nou.
0: Maar gelukkig deze keer wel de goede versie. Zoals die ook is uitgebracht.
1: Sorry.
0: Door Ray. Where Is My Husband?
3: Op de bodem van het IJsselmeer ligt een geschiedenis van tienduizenden jaren oud. Baggeraars halen daar niet alleen zand en slib naar boven, maar soms ook botten van dieren die hier dus in de ijstijd leefden.
0: Amateur paleontoloog Frans Roescher uit Almere die mocht onlangs meekijken bij de verzameling van een schipper en stuitte daar onder meer op een bijzonder mammoetbot. En dat heeft hij ook meegenomen. Frans, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wil je me eens omschrijven, dat mammoetbot wat hier op tafel ligt?
4: Het is een bot met een lengte van ongeveer 70 à 80 centimeter. Het is een scheenbeen van een mammoet. En daar zit er gewoon, als je goed kijkt, een enorme beschadiging aan. Dat je denkt van hoe is het mogelijk van wat voor gaten erin zitten. Maar als je goed verder kijkt in die gaten, dan zie je er gewoon allerlei diepe sporen in. Vraatsporen noemen we dat.
2: Ja.
4: Van een heel bijzonder dier. Van de hyena.
2: Ja, want inderdaad, wat je zegt, het is een gat. Maar dat gat gaat ook wat dieper inderdaad. Alsof er een snuitje in is geweest of zoiets.
4: Ja, je moet je voorstellen dat zo'n die botten die van kadavers die in open vlakte liggen. Dus moet je voorstellen de laatste ijstijd. Dan heb je gewoon een heleboel mammoeten lopen er rond, volharige neushoorns, paar en zo. En af en toe dan sterft er een mammoet. En die wordt aangegeten door allerlei dieren, wolven, beren, leeuwen waren die in die tijd ook, die aten er ook van. Maar die grote zware botten, daar konden die andere dieren niks mee. Maar er is maar één dier wat echt goed die grote botten kan kraken, die enorme bijtkracht heeft.
2: En dat is?
4: De hyena. En die hyena leefde hier ook. En die zag natuurlijk dat kadaver liggen. En je kunt zien dat hij gewoon flink tekeer is gegaan. En happen heeft hij eruit gehaald. En je kunt echt zien dat binnen in het bot zelfs allerlei sporen zitten van die tanden die in feite grijpen op het merg wat er zit.
2: Ja, dus zelfs toen de mammoet eigenlijk al lang overleden was, ging er alsnog een dier vandoor met delen van de mammoet.
4: Ja, je kunt stellen van dat de volgorde is van zo'n kadaver. Dat zijn de sterkste dieren die eisen dat kadaver op. Dat zijn de leeuwen, die zijn natuurlijk met veel braan, die komen daar, de wolven komen daar, de beren. En dan komen de hyena's. En die hyena's denken van wat, we pakken ook een graantje mee. En dan alle andere dieren laten die grote botten liggen, daar kunnen ze niks mee.
0: Nee, maar die hyena's.
4: En die hyena heeft zo'n bijtkracht, die kan zo nog zo'n bot kraken.
0: Maar dan toch wel bijzonder dat je nog zo'n bot hebt kunnen vinden. Want die hyena's hebben dus dat niet helemaal op kunnen eten.
4: Nou, ze hebben wel het meest smakelijke deel hebben ze eruit gehaald eigenlijk wel. Bij het uiteinde is dat. Maar goed, het valt toch. Je zou ook aan de andere kant kunnen beginnen. Maar het is wel interessant wel dat dit bot eigenlijk gewoon de baggeraars is het verzameld.
2: Ja.
4: Die hadden dat in dit geval was dat Martin van den Kamp uit Lelystad. Die was de vorige keer waren met hem meegeweest op het schip de Linda van de firma Eeltink. En we kwamen met die man in de praat en die zei van op zolder had je ook nog een paar dozen staan met botten. Ja, op zolder. Nou, we waren nieuwsgierig. Dus Dick Mol en ik die zijn samen naar het toe gegaan.
2: Je kon niet wachten, denk ik.
4: En ik kon inderdaad niet wachten. En het was inderdaad, er waren fantastisch mooie botten waren erbij. En naam dit bot, dat ziet eruit als een stuk afval. Maar is in feite 2 fossielen in 1.
2: Ja, eigenlijk van de mammoet zelf.
4: Ja, en van de hyena's.
2: Want zo'n hyena, waarom wil die kauwen op zo'n bot? Want als ik aan een bot eten drink, dat zou ik niet doen, zeg maar.
4: Ja, nou, hyena's die zijn in staat om toch ook al botresten te verteren. En ze hebben enorme bijtkracht. En door die bijtkracht kunnen ze gewoon bij de binnenkant van het bot komen.
2: Ja, maar wat zit daarin?
4: Merg, vet. En dat is echt, ook voor mensen is dat ook. Mensen waren ook in die tijd ook samen met de andere dieren op zoek naar dat soort dieren.
2: Ja.
4: En ook een merg is ook voor mensen ook heel voedzaam. Ga maar na een mergpijpje in de soep die je vroeger moest trekken. Dan trek je goede bouillon van, omdat het zo heel voedingsrijk is.
0: Ja, nou die hyena's waren hun tijd ver vooruit. Want we praten nu over 50.000 jaar geleden zo ongeveer.
4: Ja, we praten eigenlijk over een tijd van de laatste ijstijd. En in die tijd had je dus een zeespiegel die veel lager lag. Dat betekent dat dit gebied een onderdeel maakt van een enorme grote grasvlakte. die helemaal doorliep tot aan Engeland. Je kon droge voeten naar Engeland lopen. Hm. Ook helemaal naar tot Rusland, Siberië toe. En zelfs in Canada, Alaska. Dat was één groot gebied waar al die grote grazers liepen.
2: En ook leeuwen, zei je net al.
4: Leeuwen ook. En die leeuwen, die waren een slag groter nog dan de huidige Afrikaanse leeuw. Maar ja, die leeuw die zal ongetwijfeld ook flink van het beest gegeten kunnen hebben. Alleen, ja, die botten, dat is een ander verhaal. En daar komt de specialist op te proppen.
0: Ja, nou, en dat bot wat je nu hebt meegenomen, dat lag pas geleden nog op de bodem van het IJsselmeer.
4: Ja.
0: En zou het niet een keer ophouden met al die vondsten die maar gedaan worden?
4: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat zelfs hier waar we nu zitten, als we maar diep genoeg zouden graven, dat je ook botten zou aantreffen. In de hele ijstijd leefden enorm veel dieren. Veel dieren, ja, na verloop van tijd gaan ze dood en komen in de grond te liggen, voor een deel dan. En dan elke keer weer, dan

0: het tijd rondgelopen heeft.
1: Ja, voor hun dus afvalstukken, maar voor jou dus iets heel moois. Is er nog iets wat je van je zegt, oh, dat zou ik heel graag uit IJsselmeer, de bodem van de IJsselmeer willen plukken?
0: Ja, dat is lang hoor, als je even hebt. Nou, het zou interessant zijn, en die kans is best wel aanwezig wel, als we een keer een bot zouden vinden van een Neandertaler. Want naast die mammoeten en die wolharige neushoorns en die leeuwen en hyena's liepen ook Neandertalers rond. Mm. Alleen die Neandertalers waren zeer zeldzaam en zeer wijdverspreid. Dus echt moet je een toevalstreffer hebben. Maar de botten zijn soms van zo'n goede kwaliteit dat de kans best wel aanwezig is dat we hier wat zullen aantreffen. Maar we moeten gewoon geduld hebben en gewoon blijven kijken. En ja, ik roep iedereen op van mensen, kijk gewoon het afval, ook die baggera's, kijk naar het afval wat over de zeef gaat en weggegooid wordt.
2: Ja, het is
0: er kan van alles tussen zitten. Ja,
2: het is geduld en een beetje geluk hebben om zo'n bot te vinden. Je hebt nu dit bot meegenomen. Wat ga je hier nou mee doen?
0: Ik moet het nog helemaal prepareren nog. Mm. Want het is op zich is het ongeprepareerd. En als je het gewoon laat liggen en je bewaart het, na verloop van tijd komen er meer barsten in. En dan gaat het uit elkaar vallen. En dan, ja, het einde is van het verhaal is dan dat je zegt van ja, die stukken zijn niet veel meer waard. En gooi maar weg in de kliko.
1: Er zit ook al wat barsten in.
0: Ja, klopt. Die heeft natuurlijk klappen gehad op het moment dat die opgebaggerd is. Maar dat een stuk er zo uitkomt, is op zich toch wel uniek. Dat is wel. Want het is in feite eigenlijk redelijk compleet wel. Afgezien natuurlijk van die happen die door de hyena eruit gehaald zijn. Ja. Het is een compleet bot.
2: Nou, doe er voorzichtig mee, Frans.
0: Doe ik zeker.
2: Dat is jou wel toevertrouwd. Ja. Dank je wel weer voor je verhaal. En heel graag tot de volgende keer.
0: Graag gedaan.

0: De George Baker Selection en de Little Green Bag maakt het 7 minuten voor 4, straks na 4.
1: Dwars op de week, want het is natuurlijk weer woensdag. Dus we gaan het weer hebben over de dingen die de afgelopen week passeerden bij het nieuws. Waar gaan we het onder andere over hebben eigenlijk? Onder andere over agressie en geweld, want dat neemt steeds meer toe.
0: Als je mee wil praten, je mening wil geven, je kunt altijd je gevoelens kwijt. Bij ons via WhatsApp 0320 28 50 50. Dat straks, eerst nog muziek van Alex Warren.

0: Dit is Flevoland.
1: Ergens werd er altijd wel een grapje over gemaakt, waardoor mannen waarschijnlijk ook zich steeds minder zijn gaan uitspreken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goh, vinden jullie mijn poester dik?
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De nieuwe coffeeshop aan de Evenaar in Almere Buiten opent op donderdag 15 oktober de deuren. En koningin Maxima is vanmiddag op Urk. Ze is daar nog ongeveer een half uur. Ze sluit haar bezoek af in een kerk. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16 basis. Excuus, is een Nederlandse F-35 basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de A28. Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst doe je er 5 minuten langer over. En nog de controles voor de tolkastjes op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere hectometerpaal 112,3. En ook de andere kant op bij hectometerpaal 108,4.
9: En over minder dan 2 minuten hoor je Lizzo met Juice.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland,

0: zo was dat bij Flevoland en Juice.
1: Dwars op de week.
2: Nou, dit was de week waarin veel paardenliefhebbers zich zorgen maken over het West-Nijl-virus. Het virus kan koorts veroorzaken, waardoor sommige dieren ernstig ziek kunnen worden. Er is grote vraag naar een vaccin, zegt een dierenarts uit Emmeloord.
0: En dit was de week waarin consumenten 98 kilo aan vuurwerken inleverden. Dat kon afgelopen maandag anoniem bij de gemeentewerf in Lelystad. En mensen die tijdens de actie vuurwerk inleverden, die kregen gegarandeerd geen straf of aantekening op het strafblad.
2: Maar er gebeurde veel meer deze week. En deze week bespreken we dat met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Michel Hooghaars uit Dronten, werkzaam in het bankwezen. En Gwani Wassenaar uit Almere. Zij is communicatiespecialist. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, lang geleden dat jullie hier waren. En nog nooit samen geweest, hoor ik net ook al.
4: Nee, want we zijn een beetje flauw aan het doen.
3: Wij doen dit al wel 10 jaar, denk ik.
4: Bijna 10 jaar.
3: Oh. En wij komen elkaar met grote regelmaat hier tegen.
2: Jullie zaten eigenlijk een grap met mij te halen.
4: En als we elkaar te weinig zien, dan sta je überhaupt nog op het rooster?
3: Ja, leef je nog wel? Ja? Wat is er aan de hand?
2: Ja. Dus jullie vinden het wel leuk om met elkaar te werken?
3: Zeker.
0: Er zijn zoveel mensen in dit panel. Dus ja, dan moet je af en toe eens even geduld hebben om je mening te mogen geven. Maar gelukkig, vandaag is het zo.
3: Nou, hou je vast, hoor.
0: Wij zitten er klaar voor, Michel. Wat is je opgevallen in het nieuws?
3: Wat mij opviel, was toch wel onze minister-president. Ik heb nog niet zo'n klein tijdje geleden hoorde ik een partijgenoot van hem zeggen dat taal echt toe doet. En ik denk, weet je wat, en dan roepen we gewoon heel hard als het ons niet goed gaat, dan slaan we ze maar op de bek. En het begon me heel erg, ik denk, het lijkt een beetje op die rode vriend uit Amerika, die ook van dat soort krachttermen uitspuugt. En daar hebben wij volgens mij veel mensen hier in Nederland allemaal een hekel aan.
0: En waar ging het ook alweer over, dat Jette dat zei?
3: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar ik was zo stom verbaasd dat een minister-president van Nederland zo'n uitspraak doet.
0: Ja, ik dacht dat het ging over de veiligheid van de LHBTI.
3: Nou ja, weet je, het maakt mij niet uit waar het over gaat. Of het nou, en ik zeg altijd alfabet mensen, want ik vergeet al die letters achter elkaar, daar ben ik te oud voor. Maar het maakt mij niet uit, maar als jij in de politiek, zeg maar, met dit soort opmerkingen je punt wil maken. Ja, ik weet het niet. Ik trek het niet zo goed.
0: Jette zei zelf, het was een slip of the tongue.
3: Ja, weet je. En dan, ja, god. Laat ik zo zeggen, je vertegenwoordigt alle Nederlanders. En ik denk, als jij minister-president bent, dus jij bent gekozen door de meerderheid van het volk om je te vertegenwoordigen, dan denk ik dat je in dit soort situaties iets minder als lijsttrekker of partijleider of ik denk dat je als minister-president moet gedragen. En dan denk ik gewoon, onder welke situatie ook, ja, dat je dit soort teksten niet uit moet kramen. Dat past gewoon niet. Vind ik slecht. Vind jij slecht?
0: Waarvan akte? Gwani, wat is jou opgevallen deze week?
4: Ten eerste dat...
3: Onze communicatieadviseur. Ik ben wel benieuwd wat onze communicatieadviseur daarvan vindt.
4: Ik denk dat het een kwestie is waarin de menselijkheid de overhand neemt in plaats van het professionele personen.
2: Dat het hem persoonlijk aangaat.
4: Ja, en hoewel
3: maar dat moet je al helemaal los zien volgens mij.
2: Nou, dat is wat jij net zegt.
4: Ik kan me heel goed voorstellen dat je vanuit je persoonlijke ervaring, vanuit het effect wat het op jouw eigen leven heeft, een uitspraak doet. Maar je mag je zeker in deze functie, je mag nooit vergeten waar je voor staat. En een van de dingen waar we het vandaag veelvuldig over gaan hebben is geweld. Geweld ontstaat ook doordat we het met elkaar aan het normaliseren zijn. En op het moment dat je als minister-president een uitspraak doet als we slaan ze op hun bek, al
2: is oproepen tot geweld.
4: Is het een oproep tot geweld?
3: Het valt me al mee dat nog niemand aangifte heeft gedaan. Dat was een van de eerste dingen die ik dacht van, hij roept op tot geweld. Er gaat nu iemand aangifte doen.
4: Maar ik denk dat we ook allemaal begrijpen dat het niet een uitgesproken bedreiging is geweest. Maar dan alsnog, die balans tussen wie ben je in je privé en wie ben je in je zakelijke rol.
2: Een leermoment voor.
4: Absoluut.
2: Ja. Ja.
4: Voor ons allemaal, denk ik.
2: Nog even jouw nieuws?
4: Nou, als we het dan toch over geweld hebben. Het is een bericht van gisteren, waarin we vanuit communicatieperspectief ook weer zien wat communicatie doet, wat woorden doen. Want de krantenkoppen lazen geweld tegen vrouwen geaccepteerd.
3: Oh ja.
4: Nee, dat is het niet. En als je vervolgens het artikel leest, dan zie je dat het om een percentage drop gaat van 2% is nog steeds te veel. 84% vindt het niet akkoord, vindt het niet geoorloofd. Maar het wordt op zo'n manier gebracht dat op het moment dat je al in een mindset zit dat je denkt van, nou ja, kan jou best een keer een tik verkopen, dat jij alleen maar leest, zie.
0: Ik ben niet de enige.
4: Ik ben niet de enige.
3: Nee.
4: Verder blijkt uit het artikel overigens ook dat het met name onder jongeren het geval is. En we hebben natuurlijk in de afgelopen week ook al meegekregen dat homo-acceptatie onder jongeren dalende is.
2: Ja.
4: We zijn jongeren nu enorm aan het framen. We zijn echt de generatie aan het worden van onze ouders. Vroeger was alles beter. Dat vind ik van sommige dingen inmiddels ook echt.
2: Het kan wat genuanceerder.
4: Het kan wat genuanceerder. En in plaats van dat we gaan roepen wat de jongeren verkeerd doen, moeten we misschien ook gaan nadenken en gaan kijken over waarom is dit zo en hoe kunnen we ze daarin beter begeleiden. Want
0: in plaats van met het vingertje wijzen.
4: Maar nogmaals, het is dus nooit akkoord om een vrouw te slaan of een andere persoon te slaan. Ook niet voor Robjetten, ook niet voor je partner.
0: Nou ja, over agressie gesproken, daar gaan we het zo meteen ook met jullie over hebben. Want vandaag is in het nieuws gekomen dat de vakbond van de spoormedewerkers alarm slaat vanwege de vele agressie tegen de machinisten, conducteurs en andere mensen die bij het spoor werken.

0: De Maisonettes met Heartache Avenue.
1: Dwars op de weg.
2: Medewerkers in het openbaar vervoer krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. En daarom heeft de vakbond voor treinpersoneel vandaag een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.
0: Maar agressie speelt op veel meer plekken. Gerechtsdeurwaarders krijgen ermee te maken. Ambtenaren, hulpverleners, winkelpersoneel.
2: Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan volgens mij. Hoe kijken onze panelleden naar al dit geweld? Nou, we kunnen het ze vragen. Ze zitten hier heel onschuldig. Kwannie Wassenaar uit Almere en Michel Hooghaars uit Dronten. Ja, jullie hebben het artikel ook gelezen waarin dat staat. Al dat geweld richting het personeel in het openbaar vervoer. 5000 meldingen zijn er al gedaan dit jaar. Gaat over spugen, slaan, uitschelden. Misschien nog wel veel erger. En de stijging is fors. Als je zo'n bericht leest, Michel, schrik je daar dan nog van eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet meer. En dat heeft wat mij betreft vooral te maken dat we geweld eigenlijk steeds meer zijn gaan normaliseren. We accepteren steeds meer. We bedenken overal een excuus voor. Een heel flauw voorbeeld. Als het mij niet bevalt en ik loop hier dadelijk de studio uit en ik schiet 5 mensen overhoop. Dan wordt er gezegd, ja, die jongen die heeft het zwaar. Zijn eten was niet lekker. Zijn 2 kinderen zijn net de deur uit. Hij heeft een ander huis gekocht. Dus hij staat onder enorme druk. Die jongen is psychisch niet helemaal in orde. Ja, dat mag ik verdorie hopen dat je niet in orde bent. Als jij bedenkt dat je 5 mensen overhoop moet schieten, of dat je een conducteur moet spugen of moet slaan. Of ik weet echt niet waar het mis is gegaan.
2: Heb jij het wel eens gezien in Almere, Gwannie, dat iemand agressief wordt aangevallen?
4: Ja, zeker. En zowel mijn zus als ik hebben een genetische afwijking dat we het heel erg lastig vinden om dan weg te lopen. Dus wij willen nog wel eens een neiging hebben om er dan tussen te springen, waarvan we dan achteraf ook zeggen, dat had ik misschien beter niet kunnen doen.
2: Het is wel dapper.
4: Dapper, dom, begint allebei met een D. Maar wel iets om over na te denken. Want als iedereen zou zeggen, ik draai me om en ik loop weg, heb je eigenlijk een nog veel groter probleem.
0: Ja.
4: En je hoopt ergens misschien ook dat door het wel te doen, dat andere mensen bijspringen.
0: Het is een soort voor jezelf een beetje hoopgevend. Van ik spring ertussen in de hoop dat dit stopt.
4: En dat kun je nu niet zo goed zien. Maar ik ben 1,60 meter en mijn zus is 1,58 meter. Dus echt heel veel indruk maken wij niet met z'n tweetjes. En het is ook zeker niet dat wij met onze superhero capes rondlopen en het opzoeken. Maar ik denk dat wat ik nog veel erger vind, is dat wij niet meer schrikken van dit soort berichten. Dat we het allemaal normaal vinden. Sterker nog, dat als we het zien gebeuren, dat de eerste reactie niet is telefoon pakken, politie bellen of helpen waar mogelijk. Want vooropgesteld, zet jezelf nooit in een gevaarlijke positie. Maar dat wij onze telefoons pakken om te gaan filmen.
0: Ja, dat is dan de eerste reactie die je dan ziet. Ja, die agressie, waar komt dat dan vandaan, denk je, Michel?
3: Ja, ik zou je heel graag antwoord willen geven, Roy, maar ik heb echt geen flauw idee. Ik denk altijd van, kijk, ieder mens heeft een bepaalde vorm van agressie wellicht in zich. Maar dat je zorgt dat die energie zeg maar ergens anders uitkomt. Nou, ik ga squashen of padellen met mijn maatje en die heeft het dan heel zwaar, of ik heb het heel zwaar, een van de twee. Maar dan ben je het wel weer kwijt. En ik snap nooit waarom je dat op andere mensen moet afreageren. Ik snap niet waarom. Kijk, iedereen begrijpt, tenminste, ik denk dat de meeste mensen het wel begrijpen. Als jij in de trein stapt, koop je een kaartje. Mm-hmm. En dan komt er af en toe een meneer of een mevrouw langs en die vraagt jou of die je kaartje mag zien. Mm-hmm. Nou, lijkt me een heel normaal principe volgens mij.
0: En Gwannie, jij bent natuurlijk wel eens een paar keer tussen gesprongen, hè, zei je. Waarom werden ze dan boos op elkaar? Waarom werden ze agressief naar elkaar? Weet je de redenen waarom?
4: Nee, want het gaat te ver om nu te pretenderen dat ik ook psycholoog ben. Nou, superheld.
0: Nee, maar je vangt natuurlijk vaak wel iets op of zo. Dat je denkt, misschien kan het iets heel kleins zijn waardoor iemand agressief wordt.
3: Nou, kijk in het verkeer, Roy. Waar worden mensen agressief van? Ik bedoel, als de ene de ander inhaalt of weet ik veel wat. Dat is al een reden om blijkbaar bloedagressief te worden. Ik snap het echt niet.
4: Nou ja, even terugkomend op jouw vraag van waarom is die agressie zo toegenomen? Ik denk dat dat mensen in het algemeen steeds verder van elkaar verwijderd raken. Dat we steeds meer afstand voelen tot elkaar. En dat we een stukje connectie, verbinding missen, waardoor je medemens niet altijd meer voelt als een mens. En je veel eerder en veel makkelijker geneigd bent om daar met een gestrekt been, letterlijk en figuurlijk, in te stappen. En dat zie je in online discussies, maar dat je ziet het nu ook. Je ziet het zich nu vertalen naar de maatschappij, naar de echte wereld.
3: Ja. Maar ik denk dat je daar wel een punt hebt, Kwani. Kijk, online spugen de mensen natuurlijk de meest vreselijke dingen uit. Terwijl ik denk, dat wij nu met z'n vieren online zijn, we kennen elkaar niet, dan durven mensen gewoon veel meer tegen elkaar te zeggen dan dat je live hier met elkaar zit. Dan hebben we in één keer wel bepaalde fatsoensnormen. Maar die verdwijnen volkomen als je op social media zit.
2: Ja, en als je dan kijkt naar dat nieuws van die vakbond van die medewerkers in het openbaar vervoer. Die wil dat de politiek structureel meer doet om personeel en de reizigers te beschermen. Meer zichtbaar personeel in treinen, extra toezicht op risicolocaties en hogere veiligheidsbudgetten. Zou dat dan een beetje helpen, Gwani, zoiets? Of is het dan het einde zoek op een gegeven moment? Moeten we dan iedereen persoonlijk maar gaan beveiligen?
4: Je hoopt dat het een bijdrage gaat leveren in positieve zin. Maar dit heeft ook gewoon heel erg te maken met mentaliteit. En als we daar niet met elkaar als maatschappij meer in gaan investeren, dan hebben dit soort maatregelen zijn gewoon druppels op een gloeiende plaat.
3: Het is toch bizar dat we dadelijk tussen. Dus we hebben dadelijk in een bus een bewaker nodig. En dan krijgen we dadelijk de volgende vraag: is één bewaker per bus, is dat genoeg? Of moeten dat twee bewakers worden? Ja, het is toch volkomen krankzinnig als we op die manier met elkaar omgaan.
0: Terwijl wat ik wel niet zeg, dat je het gewoon voor moet zijn. Het moet gewoon fatsoenlijk worden om geen agressie te gebruiken.
3: Ik heb dat vroeger geleerd, dat niet normaal is.
4: Maar wij kregen dat van huis uit mee. We kregen dat in.
3: En als je niet luistert, dan krijg je een draai om je oren.
2: Nou, zometeen praten we met jullie verder. Dan sluiten we de agressie af. Dan hebben we het over permanente bewoning op vakantieparken.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: MyChef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een MyChef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. MyChef.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 4:58. Goedemiddag. De nieuwe coffeeshop aan de Evenaar in Almere Buiten opent op donderdag 15 oktober de deuren. De zaak kiest voor een open uitstraling met een informatiebalie waar medewerkers klanten advies geven, zegt de eigenaar. Niet iedereen is te spreken over de komst. Verschillende omwonenden die vrezen voor overlast. Koningin Maxima was vanmiddag op Urk. Tijdens een bezoek van ongeveer 1,5 uur ging ze langs 4 verschillende plekken in het dorp. Ze sprak met ouderen, ondernemers en jongeren over onder meer omzien naar elkaar, de toekomst van jongeren en ondernemerschap. En de kinderherdenking op 4 mei in Almere Stad wordt vanaf volgend jaar weer 's avonds om 8 uur gehouden. Dat meldt de Stichting Bos de Onverzettelijke. De herdenking werd in 2023 verplaatst naar de middag vanwege de agenda van de burgemeester. Maar sindsdien leek de belangstelling terug te lopen. Volgens de stichting spelen werk en de meivakantie daarbij mogelijk een rol. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het bijzonder warm voor de tijd van het jaar met maxima van 25 of 26 graden. De wind is matig van kracht en waait uit het zuiden tot zuidoosten. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk wat toe, maar het blijft overal nog droog. Vanavond is er veel bewolking en gedurende de avond trekken enkele buien over de provincie. En hierbij kan het stevig doorplensen en ook onweren. Ook vannacht zijn nog enkele buien mogelijk ook met onweer. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen komen vooral in de ochtend nog enkele buien voor. In de middag is het grotendeels droog met af en toe zon. Er staat een matige westenwind en met maximaal 20 graden is het morgen minder warm dan het gisteren was en vandaag is.
12: Nou, dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en afrit Lelystad Airport. Doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten tijdverlies op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Ook nog een flitser gezien op de A6. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,3.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Natalie Cole. And this will be...
1: Dwars op de Week.
2: In het coalitieakkoord staat dat permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk moet worden vanwege de krapte op de woningmarkt. Maar Zeewolde en Urk blijven handhaven en treden op als mensen permanent in een vakantiehuisje zitten.
3: Dat blijkt allemaal uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. En de vraag is natuurlijk, hoe kijken onze panelleden naar dit nieuws? Bij ons nog steeds, ze vinden het gezellig. Michel Hooghuis uit Dronten en Gwanny Wassenaar uit Almere. Michel, heb jij wel eens permanent op een recreatiepark gezeten eigenlijk?
4: Nee, niet dat ik me kan heugen. Dat ik sowieso niet op een recreatiepark.
3: Nee?
4: Ik ben niet echt voor gebouwd. Ik heb sowieso al een hekel aan kamperen. Dus,
0: ja, maar zit je dan in een bunker?
4: Ja, nou, dus goed, dat staat nog op het randje, zeg maar. Maar nooit.
3: Nou, dan stel ik ook maar even de vraag aan jou, Gwanny.
5: Niet gedaan, wel overwogen.
3: Want?
5: Destijds simpelweg vanwege stijgende huizenprijzen. Maar toen was permanente bewoning gewoon sowieso geen optie.
4: Nee 180 dagen of zo, hè, maximaal.
3: Ja. Ja, en dat is in de loop der jaren toch wel een beetje veranderd. Ook natuurlijk door het woningtekort. Kijk je daardoor nu een beetje anders daarna over dat permanent wonen op een recreatiepark?
5: Ik kan het me goed voorstellen dat het voor sommige mensen gewoon de enige optie is. Of het wenselijk is, dat is een tweede. En daar hebben we het net natuurlijk ook over gehad. Maar de vraag is dit op de lange termijn houdbaar en een duurzame oplossing?
0: Ja, Michel, is dit een oplossing voor die krapte op de woningmarkt? Want je zou kunnen zeggen, het is iets tijdelijks misschien.
4: Ja, ik vind hem heel lastig. Kijk, het is een vakantiepark. Gaan andere mensen daar dan nog vakantie vieren? Of wordt het dan een soortement veredelde woonwijk? Als het dan een veredelde woonwijk wordt, wat gaat dat dan doen met de huurprijzen of met de koopprijzen van die woningen?
0: Dan kan dat niet samengaan. Een deel vakantie en een deel permanent wonen.
4: Wat mij betreft wel, maar nou ja, dat is al heel makkelijk geredeneerd, want ik kom daar toch niet. Dus ik weet niet hoe dat zit voor mensen die daar, zeg maar, een vakantiewoning hebben en dat daar ook echt doen om te recreëren. Misschien is het ook nog wel een soort van valse concurrentie met de gewone woningmarkt. Ik kan me voorstellen als je in Zeewolde een duur koophuis hebt, maar aan het Veluwemeer kun je voor drie keer de helft kun je iets soortgelijks kopen. Wat gaat dat dan weer met zich meebrengen? Dus ik, heel kort gezegd, ja, ik denk dat het voor nu een oplossing is. Maar ja, heel eerlijk gezegd, ik vind gewoon dat wij als overheid ervoor moeten zorgen dat er genoeg betaalbare woningen zijn, voorhanden zijn op de plekken die aangewezen zijn waar mensen mogen wonen.
0: Ja, maar ja, voordat dat gebeurd is, dat duurt 10 jaar. Want je moet allemaal plannen door natuurlijk. Je moet vergunningen door. Dus dit is dan misschien wel.
4: Ja, dat is dan misschien wel het volgende. Dat we misschien eens even moeten gaan kijken naar al die procedures. En als er ergens een geel lieve heersbeestje kruipt, dat we dat dan niet meteen 15 jaar opschorten of allerlei procedures toe gaan passen.
5: Het woord wat je zoekt is langetermijnvisie.
4: Ja, dan moet ik altijd denken, mijn moeder die zei, geen visie is ook een visie. En daar ben ik steeds banger voor, zeg maar.
5: Ja.
3: Volgens mij is de minister het wel een beetje eens met jou, Michel. Het kan een tijdelijke oplossing zijn, maar er ligt natuurlijk een groter probleem onder. Dat is het tekort aan huizen. Maar nu zit het een beetje in dat onderzoek dat de minister iets zegt van, nou, dit kan een tijdelijke oplossing zijn. Dat er dan twee gemeenten in Flevoland zeggen, ja, hallo, is allemaal leuk bedacht in Den Haag. Maar wij blijven handhaven. Wat vind je daarvan, Gwanny, dat een gemeente in opstand komt tegen de Rijksoverheid?
5: Ik ben heel erg benieuwd wat daar de achterliggende gedachte bij is. Want simpelweg roepen, we doen het niet. Ze zullen daar echt goed over na hebben gedacht. Maar ik vind dit wel een heel goed voorbeeld van hoe wij dan vanuit de Rijksoverheid handvatten geboden krijgen om een probleem tijdelijk te kunnen oplossen, maar dan toch gaan counteren. Wat is dan het alternatief? En nou ben ik het wel met Michel eens dat recreëren en wonen gaat wellicht niet goed samen. De keren dat ik met vrienden of familie een huisje heb gehuurd, kan ik je verzekeren dat dat niet gezellig is om naast te moeten wonen. Wij hebben het heel erg gezellig.
0: Maar daar teken je natuurlijk ook voor. Op het moment dat je weet dat je op zo'n recreatiepark gaat zitten...
5: Ja.
0: Dan weet je ook dat er ook vakantie gevierd wordt, ja. Zou je zeggen.
5: Dat zou je denken, maar we hebben net al vastgesteld... dat mensen toch op hele andere manieren omgaan met wat er in dat brein gebeurt. Wat de reden is dat er vanuit deze twee gemeenten wordt gezegd... wij gaan hier wel op blijven handhaven. Ik durf het je niet te zeggen, ik heb geen idee. Ja.
4: Ik vind het wel mooi eigenlijk.
0: Want?
4: Dat gewoon de gemeente zegt van joh, overheid... jullie voldoen niet aan de taken die je hebt... En je legt nu, je zadelt ons nu met een probleem op, waar wij niet op zitten te wachten. Dus wij gaan gewoon handhaven en los het maar op.
0: Ja, want wat als het wel? Hè, wat als het inderdaad wel gebeurt? Hè? Dus er wordt wel permanent gewoond op recreatieparken. En dat wordt dus gewoon, hè, er wordt niet op gehandhaafd. Wat zou er dan ontstaan?
4: Nou, dat weet ik niet. Maar kijk, ik denk dan dat je van zo'n recreatiepark... moet je gewoon een woonwijk maken. En waar gewoon de regels gelden zoals je die hebt in een woonwijk. Geen flauw idee. Ik weet helemaal niet hoe het werkt met... of je daar betaal je daar belasting over afval? Betaal je belasting over het huis waar je in woont? Geen idee hoe dat werkt.
0: Dan moet het gewoon een woonwijk worden.
4: Nou ja, weet je, dan moet je er gewoon een woonwijk van maken. En dat is waarschijnlijk helemaal niet de bedoeling... Dus als dat niet de bedoeling is, ja, dan moet je gewoon zorgen dat die woonwijk ergens anders komt. En dan weet ik wel, dan hebben we ook weer genoeg andere problemen. Maar ik denk niet dat dit de oplossing is. Maar goed, los daarvan, hadden wij het hier straks al over. We hebben nu natuurlijk te maken met heel veel mensen die op zoek zijn naar een huis. Maar we hebben ook heel veel mensen straks, binnen nu 15 jaar... die hele grijze golf, die zeg maar... Ja, waarvan ik toch niet verwachtte die allemaal 115 worden... Dat er een moment komt dat we weer huizen over gaan hebben. En dan hebben we al deze poppenkasten aangericht.
5: Ja.
4: En hoe gaan we dat... want dan gaan we weer zeggen... ja, nee, het is nu weer een recreatiegebied. Je mag hier nu niet meer wonen. Je moet nu, dat gaat ook niet. Dus ik snap heel goed dat zo'n gemeente op een gegeven moment zegt... ja, als we die grens overgaan, hoe gaan we dan weer terug...
5: Maar goed, dat is natuurlijk een discussie die we... het is een blauwdruk die we op meerdere probleemsituaties kunnen leggen... die we nu ervaren in het land. Waaronder de opvangcrisis. Als je het hebt over het spreidingsbeleid, is het hetzelfde verhaal.
4: Ja.
5: Iedereen krijgt een opgave te vervullen.
4: Mm-hmm.
5: En als een aantal gemeenten zeggen, nee, wij doen het niet... verleg je het probleem. Dan leg je de druk op anderen. En ik denk dat we daar ook gewoon eens een keer goed naar moeten gaan kijken. In hoeverre kun je dat maken?
3: Ja. Nou, dat zijn mooie woorden om mee af te sluiten voor deze keer. Het zit er alweer op. Dank jullie wel voor de komst. En nou ja, wie weet tot over een paar maanden weer. Hè?
4: Gezellig.
3: Michel en Gwanny, dank jullie wel.
4: Jij bedankt.
1: Dwars op de week.

0: Het zijn goede vrienden van elkaar en ze dachten, nou, laten we eens een keer een nummer samen opnemen. Dit is het resultaat geworden. Je hoorde Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It.
1: Ja, zometeen na 5 hebben we nieuws voor je. We gaan het onder andere hebben over iets wat morgen begint. Het is nu 30 september. Morgen is het
0: 1 oktober.
1: Dus het is de tijd voor
0: een nieuwe maand.
1: Ook, maar ook voor Stoptober.
0: Oh,
1: ja, stoppen met roken. Stoppen, dat is weer een uitdaging die heel veel rokers aangaan morgen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Natuurlijk zometeen ook in het nieuws. Onze verslaggever Tom Rogge. Hij was de hele middag bij het koninklijk bezoek van Maxima op Urk. Zometeen hoor je daar de details over.

0: Dit is Flevoland.
1: Alle andere dieren laten die grote botten liggen, daar kunnen ze niks mee. En die hyena heeft zijn bijtkracht, die kan zo nog zijn bot kraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goh, vinden jullie mijn poes te dik?
0: Dit is Flevoland.
4: Een hele grote rode zoete appel.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De nieuwe koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten opent op donderdag 15 oktober de deuren. En koningin Maxima was vanmiddag op Urk. Meer nieuws uit de regio, ook onder meer over het bezoek van koningin Maxima op Urk, hoor je zometeen na het NOS Journaal.
11: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De ANWB Verkeersinformatie meldt 30 kilometer file. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 3. Op de A9 Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen doe je er 10 minuten langer over. A28 dan, Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord. Een 30 minuten vertraging, dat komt door ongeluk. En ook op die A28 dan Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst heb je 10 minuten tijdverlies. En nog een flitser gemeld op de A6. Lelystad-Muidenberg. Bij Lelystad, hectometerpaal 62,3.
10: En niemand minder dan koningin Maxima bracht vanmiddag een bezoek aan Urk. Ze keek binnen bij 4 bedrijven en organisaties. En eenmaal buiten werd ze toegejuicht door honderden Oranje-fans. Zometeen hoor je meer daarover in Studio Flevoland.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Hey Remol!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
23: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
24: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
25: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Daft Punk was dat, samen met Pharrell Williams en die bekende plaat die iedereen denk ik wel kan meezingen. Get Lucky maakt het 5:10. We gaan beginnen aan het nieuws. Koningin Maxima heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan Urk. Ze ging langs bij verschillende plekken, 4 verschillende plekken... en sprak daar met ouderen, ondernemers en ook jongeren. En onze verslaggever Tom Rogge die had geluk, die volgde het bezoek op Urk. Tom, Maxima is inmiddels weer vertrokken. Hoe was haar ontvangst eigenlijk op Urk?
1: Ja, ontvangst was heel feestelijk, hartelijk. De zon scheen, dus dat maakte alleen maar mooier. Haar eerste bezoek was aan een zorglocatie waar ouderen begeleid wonen. Ja, en daar zit ook nog weer toevallig naast een school en nog een begeleiding ook voor mensen met een handicap. Dus er was heel veel mensen stonden daar op haar te wachten. En ze nam ook echt eventjes de tijd om de mensen een hand te geven. De spullen in ontvangst nemen die ze voor hem hadden meegenomen. Dus je merkt ook echt wel van, goh, ik ben niet even op een soort flitsbezoek. Ik wil echt even de tijd nemen voor de mensen die toch wel even op haar hebben moeten wachten. Dus het was druk en ook heel veel mensen in klederdracht. Wat natuurlijk ook extra leuk is.
0: Ja, en heel veel mensen waren dus enthousiast. Hoor maar eventjes.
2: Koningin komt niet zo vaak op Urk en nu kon ik mijn klederdracht aandoen.
1: Ja? Ja. En waarom was het leuk?
2: Nou, ik ben een keer met haar op de foto geweest en een hand gehad.
1: Koningin kwam net langs, hoe was dat?
3: Ja, leuk. Gezellig.
1: Ja?
3: En ik heb een handkus gegeven.
1: Nee, u bent helemaal in klederdracht, bent u er.
4: Ja.
1: Waarom dacht u, ik trek het even aan?
4: Omdat het maagje op de Urk komt, de koningin. Echt, dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik zo mooi.
1: Ja, ze is net langsgekomen hier. Ja. Hoe was dat?
4: Prachtig. Heel geweldig. Ik had niet verwacht. Een heel leuke, lieve vrouw.
1: Ja, dat merkt u meteen?
4: Ja, meteen ja.
1: En wat vind je ervan dat ze naar Urk komt?
2: Ah, leuk. En het gebeurt niet zo vaak dat ze in een dorp komt.
1: Is het ook goed voor het dorp, denk je? Dat ze hier komt en even komt kijken hoe het hier eraan toe gaat?
2: Ik denk het wel.
1: Ja, en waarom?
2: Nou ja, ze zeggen altijd wel, Urk is onrustig.
3: Nou, ik vind het geweldig. Ik ben echt koninklijk gezind.
1: En je gaat ze straks uitzwaaien. Ga je nog wat tegen de roepen straks voordat ze weer weggaat?
3: Ik denk het wel.
1: Ja, weet je al wat?
3: Weet ik niet.
1: Hoe was dat om haar te zien?
5: Nou, ik vond het erg leuk. Vooral onze kinderen zaten hier. En nou ja, daar doe je het eigenlijk voor. Dat zij even het goed kunnen zien. Ze hadden een kleurplaat gemaakt. Dus dat was wel, en daar namen ze ook even de tijd voor. Dus dat was echt leuk.
1: Hoe bijzonder is dat dan? Dat ze dan toch even langskomt om het aan te nemen?
5: Nou ja, het is sowieso uniek dat ze hier is. En dan, nou ja, er staan heel veel mensen en dan nemen ze toch even de tijd. Dus dat, ja, dat is wel bijzonder.
1: Ja, je hebt ook wel mooi versierd, zie ik. Allemaal oranje shirts en alles.
5: Ja.
1: Dat was, je dacht, er moet wel even uitpakken voordat Maxima hier komt.
5: We dachten, we werden opgeroepen van, nou ja, doe iets met vlaggen of maak het mooi. Dus we hebben hier vaak de was hangen. Dus nu dachten we, dan doen we de oranje t-shirtjes erin. Ik denk dat Urk de laatste jaren best wel veel in het nieuws is geweest met allemaal verschillende dingen. En dit is gewoon een leuk bezoek. En we krijgen de kans om wat positieve dingen te laten zien, zoals zo'n jongerencafé. En er wordt wat volgens mij innovatief bij een bedrijf. Dus dat zijn wel mooie dingen.
6: Hele mooie vrouw, chique vrouw. We zijn echt als Urkers trots op haar dat we zo'n koningin mogen hebben.
1: Jullie zijn helemaal mooi in klederdracht. Ja. Waarom in klederdracht?
7: Nou, ja, voor de koningin. Speciale dag.
1: Een hele speciale dag, kan ik me voorstellen.
7: Ik heb kleding aan, dus in dit geval.
1: En waarom vond je het belangrijk om dit te laten zien aan de koningin?
7: Is wel een stukje die hoort bij het dorp.
1: Ja, om ook even mee te geven, de geschiedenis en zo.
7: Ja, wij zijn heel trots op onze klederdracht.
0: Ja, majesteit, majesteit. Ik wil met u op de foto. Iedereen was enthousiast, Tom. Je hebt dat allemaal kunnen zien. Maar Maxima die kwam niet alleen om foto's te maken en om handen te schudden natuurlijk. Want ze had een behoorlijk vol programma, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Het was een redelijk volle middag. Het was maar 2 uurtjes, maar die was helemaal volgestapt met hele wel bijzondere plekjes. Ze begonnen bij de zorglocatie aan de Baron van Gentlaan, zoals ik net zei. Vervolgens ging ze bij VCU Robotics langs. Dat is een bedrijf dat allemaal robottechnieken ontwikkelt voor in de visserij en in de visverwerking. Ze heeft gekeken bij een machine die nu eigenlijk een beetje een prototype die graatjes uit vis moet gaan halen. Want het was wel een gesteggeld, wel moeilijk werk is op dit moment in de visverwerking. samenwerking. Dus daar heeft ze naar gekeken. Vervolgens is ze naar Cupien gegaan. Heeft daar gesproken met jongeren. En ook vooral wat de jongeren bezighoudt. En ook hoe dat jongerencafé een plek is voor de jeugd op Urk. En als laatste is ze hier bij de kerk achter mij naar binnen gegaan. Daar heeft ze ook weer gesproken met jongeren. Maar daar ging het dus echt puur over het geloof. En eigenlijk de plek die het geloof heeft in hun leven. En het ging ook nog even over eenzaamheid. En ook hoe soms het moeilijk is om als jong persoon je open te stellen aan anderen. Dat je eenzaam bent. En dat je wellicht iets meer hulp nodig hebt. Ja. Daar ging het ook nog even over. Het was een heel mooi moment. Vervolgens kwam ze hier naar buiten om nog even dus de laatste mens even toe te zwaaien. En net voordat ze de auto instapte, kreeg ze nog van een heel clubje kinderen in klederdracht de eerste vertaling in het Urks van Jip en Janneke. Dus ik denk een heel mooi cadeau voor deze middag.
0: En wat denk je nou dat Maxima na vandaag vooral van Urk heeft meegekregen, Tom?
1: Ik denk vooral een heel positief beeld. Urk heeft natuurlijk de afgelopen jaren niet altijd even goed in het nieuws gestaan. En ik denk dat vooral dit vandaag ook wel een bezoek was om te laten zien, hoe gaat het nou echt hier aan toe in de samenleving? Dus daarom ook van de ouderen tot aan de jongeren. En natuurlijk ook praten over het geloof, dat hier natuurlijk een hele belangrijke plek heeft op Urk. En natuurlijk ook het toekomstbestendig van het dorp. Wat natuurlijk vaak gezien als een ouderwets traditionele plek. En dat is het op sommige aspecten misschien ook wel. Maar juist om naar zo'n plek te gaan waar ze robottechnieken ontwikkelen hier op Urk voor een visserijsector die heel, heel groot is, laat ook wel zien dat er ook wel toekomst is in het dorp. Dus ik denk dat ze dat vooral heeft meegenomen.
0: Verslaggever Tom Rogge vanaf Urk over dat bezoek van koningin Maxima vandaag. Dankjewel.
8: Tony de Koning van Weerplaza, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Ja, het is nu nog droog, maar dat duurt niet lang meer.
9: Nee, klopt inderdaad. En we hebben opnieuw een zomerse dag te pakken in Flevoland. Met maar liefst 25,3 graden in Lelystad. En dat is opnieuw een datum warmterecord. Nadat het gisteren natuurlijk ook al zo warm was. Maar vanavond wordt die warmte inderdaad verdreven door enkele buien. Dan nog wel aardig warm met zo'n 20 of 21 graden rond zonsondergang. En in de nacht worden die buien nog net eventjes wat feller. En zou het maar niet verbazen als het her en der ook tot wat onweer gaat komen. En er kan lokaal echt wel zo'n 10 tot 20 mm regenwater gaan vallen. Bij minimale waarde van zo'n 15 of 16 graden. Vannacht.
8: Ja, en die buien zorgen er dan voor dat het weer een stukje frisser gaat worden, hè?
9: Ja, klopt inderdaad. Maar nog steeds mogen we echt niet klagen, hoor. Want morgen wordt het alsnog 19 of 20 graden. Daar waar we normaal rond 16 of 17 graden zitten. Dus het is nog steeds warmer dan gemiddeld. Maar goed, we zijn misschien inmiddels ook iets te veel gewend. En we zien dat de kans op een bui in de middag nog wel aanwezig is. Maar op verder de meeste plaatsen wordt het uiteindelijk gewoon droog. Met ook nog wel aardig wat zon morgen.
8: En blijven die buien aanhouden?
9: Nee, de dagen daarna krijgen we te maken met een hoge drukgebied. En dat betekent toch heel erg rustig weer, weinig wind. In de ochtenden wel kans op mist. Dus dat zal soms eventjes duren voordat dat is opgelost. Maar daarna vaak toch wel die zonnige momenten. En de temperatuur blijft vaak schommelen rond die 19 of 20 graden. Dus over het algemeen heerlijk herfstweer.
0: Zie je dat dan ook terug in de nieuwe week? Dat de temperatuur een beetje rond die 19 graden blijft?
9: Ja, in eerste instantie wel. De maandag, dinsdag en de woensdag ook nog wel. Maar daarna zien we toch wel echt een omslag. Dan gaat de wind draaien naar het noordwesten waarschijnlijk. En dan wordt het echt wel beduidend koeler. En dan moeten we blij zijn als we de 15 graden overdag gaan halen. Met dan ook regelmatig buien. Dus ja, dat herfstweer komt er natuurlijk uiteindelijk gewoon een keer aan.
8: Dankjewel, Donnie de Koning van Weerplaza.

0: Elvis Presley was dat. En Burning Love komt er ondertussen toch echt wel heel verdrietig nieuws binnen. Namelijk over schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen. Die is vandaag op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker, wordt zojuist bekend. Ze stierf in het bijzijn van haar geliefde in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Bij haar werd in 2024 kanker vastgesteld.
1: Ja, ik schrok er echt van, want ik had het niet aanzien komen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, het was ook wel te zien dat het niet heel goed met haar ging. Nee. Want ze is natuurlijk het jurylid bij De Slimste Mens. Ja. En draagt ze een baret of een pet om dat het minder opvalt. Ja. Dat ze geen haar meer heeft door de chemo's die ze heeft ondergaan. Nou ja, nu is dus bekend geworden dat Paulien Cornelissen op 50-jarige leeftijd is overleden.
1: Rokers die kunnen vanaf morgen weer de uitdaging aangaan. Dan begint namelijk Stoptober. Tijdens dit landelijke initiatief proberen duizenden mensen de hele maand lang niet te roken of te vapen. Om alle stoppers door de moeilijkste momenten heen te slepen reisde dit jaar een speciaal supportteam door het land. Een van de bekende gezichten is drievoudig K1 wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky uit Almere. Hij heeft zelf nooit gerookt, zei hij vandaag eerder bij ons in de uitzending.
2: Ik heb nog nooit gerookt, maar ik heb wel één keer een trekje genomen. Ik weet niet of dat in dezelfde hoek zit, maar ik heb één keer een trekje genomen op mijn 14e. Ja, je weet hoe het gaat, hè? Groepsdruk, en dan neem je toch een trekje. Nou, toen was ik overgegeven, ik werd flink uitgelachen. En dat was de laatste keer dat ik ooit een trekje heb genomen van zo'n sticky. En ik heb het echt nooit meer gedaan. Dat heb ik zelf ook met drank, maar het gaat nu over roken. Maar ik heb toen ook een slokje genomen van drank. En toen moest ik overgeven. En toen heb ik ook een week op bed gelegen. Nooit meer gedronken. Maar ik ben heel blij dat die situaties allemaal gebeurd zijn. Zodat ik eigenlijk nooit meer daarna drank heb genomen of gerookt heb.
3: Ja, jij blijft van alle middelen af. Waarom doe je dan mee aan deze campagne?
2: Nou, omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen om mij heen ook stoppen met roken. Bij de volgende generatie wil je ook niet dat ze gaan roken. En wat niet alle rokers altijd doorhebben, is dat een ander passief meerookt. En dat schijnt ook heel erg schadelijk te zijn, ook voor de gezondheid van een ander. Dus ook al sta je buiten, ook al sta je op een terrasje en je bent aan het roken, de mensen achter je die roken mee. Dus ik zou het heel erg belangrijk vinden dat de mensen die aan het roken zijn, niet een ander mee laten roken. En voor de rokers onder ons, die krijgen natuurlijk hun fysieke vrijheid terug en gezondheid. En dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste.
4: Ja, zeker. En hun smaak, hè? Want je proeft alweer veel beter daarna.
2: Ja, zeker. Je proeft zeker veel beter. En degene die, soms heb je wel eens dat je, ik niet, maar mensen die elkaar kussen of zo. Nou ja, als je in die asbak aan het likken zit, is dat niet prettig.
4: Dat is ook nog eens een heel goed voorbeeld, inderdaad. Zeg Remy, mensen die bij jouw Bonjasky Academie sporten, hè? Misschien zijn erbij die roken. Probeer je dat daar dan ook ter sprake te stellen en zeggen van, stop daar nou mee?
2: Ja, zeker. Kijk, wat het is, we hebben op de Bonjasky Academy hebben we heel veel volwassenen trainen, we hebben ook kinderen trainen. Ik zie het vaak genoeg dat er ouders buiten het hek, buiten ons hek, want binnen ons hek mag je niet roken. Er staat ook echt een bord rookvrije zone. Je moet buiten het hek roken en dan zie je een aantal ouders die toch bij het hek staan, buiten het hek, die dan toch een sigaretje opsteken. Dat vind ik toch heel vervelend. Sommigen willen nog wel eens voor het raam komen staan en gaan roken, vind ik ook heel veel, dan worden ze ook weggestuurd. De mensen bij ons die binnenkomen, er zijn een aantal mensen die binnenkomen en ook echt daadwerkelijk ook net buiten het hek staan of in een auto gaan zitten en dan gaan roken. Ik vind het vreselijk en dat kaart ook aan, dat zeggen we ook tegen ze van jongens, probeer er nou mee te stoppen. Het is een slecht voorbeeld voor de volgende generatie, voor die kinderen. Het is ook slecht voor jezelf. Dus we proberen ze er wel doorheen te trekken. Lukt niet altijd, maar want het blijft een verslaving. Het blijft heel lastig ook om te stoppen met roken. Dus daarom ook dit supportteam dat we die mensen proberen te helpen om te stoppen met roken.
4: Ja. Wat wordt er van jou verwacht in die maand oktober, Remy? Wat ga je doen?
2: Nou ja, mijn rol is vooral de mensen proberen te motiveren om door te gaan en niet te stoppen. Kijk, ik in mijn achtergrond zijn we ook bezig in de Bojanski Academy of in mijn sport zelf. Probeer ik altijd door te gaan, niet op te geven. In wedstrijden waar ik het heel zwaar heb, is toch een coach die jou vertelt van hey, niet stoppen, we hebben nog een ronde en je moet doorgaan. En dat ga ik straks ook proberen bij de mensen doen die proberen te stoppen met roken.
4: Ja, maar geef je concrete tips? Want bijvoorbeeld, ik heb 3 zonen en 1 van die zonen die rookt. Ja, dat vind ik natuurlijk heel jammer. Vooral voor hemzelf, want het is gewoon super ongezond. Nou ja, dat beseft hij zelf ook wel. Maar hij zegt, het is heel lastig. Het is echt een verslaving. Het is heel lastig om ervan af te komen. Heb je al een eerste tip?
2: Nou ja, de eerste tip zou zijn, ook voor hem. Kijk, want nu heeft hij waarschijnlijk een fysieke beperking. Hij kan zijn gezondheid terugpakken. Dat zou mijn eerste tip zijn. Want kijk, je doet het niet voor mij, je doet het niet voor de moeder, je doet het niet voor een ander. Maar vooral voor jezelf. Dan krijgt hij zijn fysieke gezondheid en zijn fysieke beweging gewoon weer terug. Dat zou mijn eerste tip zijn. Ja. En een tip naar jou is, blijf hem steunen. Niet in een negatieve zin, maar juist proberen te steunen erin om te stoppen. En ik begrijp het hoor, de ouder wil niet altijd de zeikert zijn. Maar je moet het blijven proberen, want het is ook voor zijn gezondheid en het brengt zoveel narigheid met zich mee.
1: Dat was kickbokser Remy Bojanski uit Almere in gesprek met Joliene Dalstra en Ruben den Harder.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Een vrouw uit Lelystad dreigt haar woning aan het karveel te verliezen. Vorig jaar was het huis meerdere keren doelwit van brandstichting en beschietingen. De verhuurder wil dat zij en haar kinderen vertrekken. Maar volgens de vrouw is zij juist slachtoffer en zit haar ex-partner achter het geweld. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De nieuwe koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten opent op donderdag 15 oktober de deuren. De zaak kiest voor een open uitstraling met een informatiebalie waar medewerkers klanten advies geven, zegt de eigenaar. Niet iedereen is te spreken over de komst, want verschillende omwonenden vrezen overlast. En koningin Maxima was vanmiddag op Urk. Tijdens een bezoek van ongeveer 1,5 uur ging ze langs 4 verschillende plekken in het dorp. En verslaggever Tom Rogge was erbij.
15: Ja, ontvangst was heel feestelijk, hartelijk. De zon scheen, dus dat maakte alleen maar mooier. Haar eerste bezoek was aan een zorglocatie waar ouderen begeleid wonen. En daar zit ook nog weer toevallig naast een school en nog een begeleiding ook voor mensen met een handicap. Dus er was heel veel mensen stonden daar op haar te wachten. En ze nam ook echt eventjes de tijd om de mensen een hand te geven. De spullen in ontvangst nemen die ze voor hem hadden meegenomen. Dus je merkte ook echt wel van, goh, ik ben niet even op een soort flitsbezoek. Ik wil echt even de tijd nemen voor de mensen die toch wel even op haar hebben moeten wachten.
14: En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Al het andere nieuws kun je natuurlijk nalezen op onze website en in de app.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Pauline Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Pauline Cornelis was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. En daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden.
17: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over de provincie, maar het is nog wel aangenaam warm, met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 of 21 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden en trekken nog steeds veel buien over, lokaal zelfs met een klap onweer. Maar morgenochtend wordt het uiteindelijk allemaal wat droger, met in de middag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en maxima van 19 of 20 graden. Ook de dagen daarna is het dan droog, met in de ochtenden wel mistkansen, maar in de middag vaak zonnige periode bij een graad of 20.
18: Dan de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de A9 Diemen Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen doe je er 10 minuten langer over. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan nog een flitser. Op de A6 Lelystad-Muidenberg. Bij Lelystad hectometerpaal 62,3.
14: En zometeen krijg je nog wat sportnieuws in Studio Flevoland. Dat gaat over SV Urk, want die heeft de samenwerking met de hoofdtrainer per direct opgezegd. Waarom daartoe besloten is, dat hoor je straks bij ons.
19: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: The Emotions waren dat. Ze zongen over de liefde. Best of My Love maakt het 6:09.
1: SV Urk heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mark Looms per direct opgezegd. Volgens de club zijn de resultaten in de vierde divisie tot dusver uiterst teleurstellend. U hoort Gert-Jan Nagel, technisch manager van SV Urk.
2: Kijk, qua resultaat zijn we vorig jaar gedegradeerd. Echt nog voldoende aanknopingspunten en vooruitgang om met elkaar door te gaan. Ja, en dit jaar zijn we in de vierde divisie zijn we natuurlijk niet goed gestart. En uiteindelijk gaat voetbal ook om resultaat en om wedstrijden winnen met elkaar. En op een gegeven moment dan volgt er ook met name thuis het ene dieptepunt op het andere dieptepunt. En dat is niet allemaal op het konto van een hoofdtrainer te schrijven. Maar is wel zoals het is. Dus uiteindelijk zijn wij als club met Mark hierover in gesprek geweest afgelopen maandag. En hebben we uiteindelijk in goed overleg besloten om ermee te stoppen. Dus dat is niet iets van één moment. Ja, dat bouwt zich op tot waar we nu staan.
3: Afgelopen zaterdag verloren de Urkers voor de 3e keer op rij een thuisduel. Het was de bekende druppel. De club zag niet gebeuren dat Looms op korte termijn de slechte resultaten zou weten om te keren.
2: Ja, uiteindelijk te weinig vertrouwen, zeg maar. En dan wordt iets op een gegeven moment ook onomkeerbaar. En dan moet je als club ook iets doen. Daar ben je, verantwoordelijk voor. Daar moet je niet voor weglopen. Dat is het allerlaatste wat je wilt. Hè? En uiteindelijk dan maak je met elkaar deze keuze dat het waarschijnlijk beter is naar de toekomst toe. Om uit te zien naar een andere hoofdtrainer, iemand anders voor die groep. Ja, of het een goede keuze is, dat weet je nooit. Dat zullen we over een tijdje weten.
1: SV Urk speelt zaterdag een uitduel tegen Heino. Tot er een nieuwe trainer is gevonden, zal assistent-trainer Randy Jelies de taken van Mark Looms overnemen.

0: Ze willen het iedereen vertellen. I'm Coming Out, gezongen door Diana Ross natuurlijk. En daarvoor Somber en My Body Isn't Ready.
1: Andere berichten buiten de provincie.

0: is anders dan andere luchtverontreinigende stoffen. Dat wordt niet direct uitgestoten door de mens of door de natuur, maar het ontstaat in de lucht zelf. En dat komt door vervuilingen van de industrie, door stikstofoxide van de auto's en door andere bronnen nog. En dat vormt zich door veel zonlicht in de atmosfeer zelf. En daarom wordt het ook een beetje moeilijker aan te pakken, denk ik.
1: Door bosbranden en hittegolven is de luchtkwaliteit de afgelopen lente en zomer meerdere keren verslechterd. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen aan dat soort gevaarlijke ozonwaarden blootgesteld. Maar de niveaus verschillen.
2: Van veruit de meeste datacentra in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets, blijkt uit onderzoek van Trouw in samenwerking met het internationaal journalistencollectief Lighthouse Reports. Ze probeerden onder meer informatie te verzamelen over het energieverbruik van datacenter in heel Europa. En het belangrijkste argument dat wordt gebruikt door de datacentra is dat het om bedrijfsgeheimen gaat, zegt deze journalist van Trouw.
3: De hoeveelheid stroom die je gebruikt en de hoeveelheid water die je gebruikt, dat bedrijfsgevoelige informatie is. Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacentra enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstoffen omgaan.
2: En ook is er geen informatie te vinden over hun milieubelasting.
1: Spoorwegvakbond VVMC wil dat meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Het heeft steeds vaker te maken namelijk met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
4: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: De vakbond heeft de politiek een brandbrief gestuurd.
2: En de gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef liep al jaren, maar de inspectie heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. En de wethouder heeft geen idee waarom.
5: Ik vind het echt doodzonde als zo'n onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt. Dus wij vragen de minister, geef snel duidelijkheid. Waarom is het onderzoek stilgelegd? En ook vooral, wat is nodig om verantwoord door te gaan? Want als er een weg vooruit is, dan moeten we die weg echt vinden.
2: Crackverslaafden veroorzaken veel overlast in Amsterdam en daarom heeft burgemeester Halsema in een brandbrief aan de minister van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Alle andere dieren laat die grote botten liggen, daar kunnen ze niks mee. En die hyena heeft zijn bijtkracht, die kan ze nog zijn bot kraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goh, vinden jullie mijn poester dik?
0: Dit is Flevoland.
3: Een hele grote rode zoete appel.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, Flint Adviseurs en Accountants.
5: Woonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een vrouw uit Lelystad dreigt haar woning aan het Karveel te verliezen. Vorig jaar was het huis meerdere keren doelwit van brandstichtingen en beschietingen. De nieuwe coffeeshop aan de Evenaren in Almere Buiten opent op donderdag 15 oktober de deuren. En koningin Maxima was vanmiddag op Urk. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. En dat geldt ook voor de A12 verder in de richting van Duitsland bij Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Niemand minder dan koningin Maxima bracht vanmiddag een bezoek aan Urk. Ze keek binnen bij 4 bedrijven en organisaties. En eenmaal buiten werd ze toegejuicht door honderden oranje fans. Zometeen hoor je meer daarover in Studio Flevoland.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
23: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Koningin Maxima heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan Urk. Ze ging langs bij verschillende plekken, vier verschillende plekken, en sprak daar met ouderen, ondernemers en ook jongeren. En onze verslaggever Tom Rogge, die had geluk, die volgde het bezoek op Urk. Tom, Maxima is inmiddels weer vertrokken. Hoe was haar ontvangst eigenlijk op Urk?
1: Ja, ontvangst was heel feestelijk, hartelijk. De zon scheen, dus dat maakte alleen maar mooier. Haar eerste bezoek was aan een zorglocatie waar ouderen begeleid wonen. En daar zit ook nog weer toevallig naast een school en nog een begeleiding ook voor mensen met een handicap. Dus er was heel veel mensen stonden daar op haar te wachten. En ze nam ook echt eventjes de tijd om de mensen een hand te geven. De spullen in ontvangst te nemen die ze voor hem hadden meegenomen. Dus je merkte ook echt wel van, goh, ik ben niet even op een soort flitsbezoek. Ik wil echt even de tijd nemen voor de mensen die toch wel even op haar hebben moeten wachten. Dus was druk en ook heel veel mensen in klederdracht. Wat natuurlijk ook extra leuk is.
0: Ja, en heel veel mensen waren dus enthousiast. Hoor maar eventjes.
2: Koningin komt niet zo vaak op Urk en nu kon ik mijn klederdracht aandoen.
1: Ja? Ja. En waarom was het leuk?
2: Ja, ik ben een keer met haar op de foto geweest en een hand gehad.
1: Koningin kwam net langs, hoe was dat?
3: Ja, leuk. Gezellig.
1: Ja?
3: En ik heb een handkus gegeven.
1: Nee, u bent helemaal in klederdracht, bent u er.
4: Ja, ja.
1: Waarom dacht u, ik trek het even aan?
4: Omdat het maagje op Urk komt, de koningin. Echt, dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik zo mooi.
1: Ja, ze is net langsgekomen hier. Ja. Hoe was dat?
4: Prachtig. Heel geweldig. Ik had niet verwacht. Een heel leuke, lieve vrouw.
1: Ja, dat merkt u meteen?
4: Ja, merkt meteen, ja.
1: En wat vind je ervan dat ze naar Urk komt?
2: Ah, leuk. En het gebeurt niet zo vaak dat ze in een dorp komt.
1: Is het ook goed voor het dorp, denk je? Dat ze hier komt en even komt kijken hoe het hier eraan toe gaat?
2: Ik denk het wel.
1: Ja, en waarom?
2: Nou ja... Ja, ze zeggen altijd wel, Urk is onrustig.
3: Nou, ik vind het geweldig. Ik ben echt koninklijk gezind.
1: En je gaat ze straks uitzwaaien. Ga je nog wat tegen de roepen straks voordat ze weer weggaat?
3: Ik denk het wel.
1: Ja, weet je al wat?
3: Weet ik niet.
1: Hoe was dat om haar te zien?
5: Nou, ik vond het erg leuk. Vooral onze kinderen zaten hier. En nou ja, daar doe je het eigenlijk voor, dat zij even het goed kunnen zien. Ze hadden een kleurplaat gemaakt. Dus dat was wel, en dan namen ze ook even de tijd voor. Dus dat was echt leuk.
1: Hoe bijzonder is dat dan? Dat ze dan toch even langskomt om het aan te nemen?
5: Nou ja, het is sowieso uniek dat ze hier is. En dan, nou ja, er staan heel veel mensen en dan nemen ze toch even de tijd. Dus dat, ja, dat is wel bijzonder.
1: Ja, je hebt ook wel mooi versierd, zie ik. Allemaal oranje shirts en alles.
5: Ja.
1: Dat was, je dacht, er moet wel even uitpakken voordat Max bij je komt.
5: Ik dacht, we werden opgeroepen van, doe iets met vlaggen of maak het mooi. Dus we hebben hier vaak de was hangen. Dus nu dachten we, dan doen we de oranje t-shirtjes erin. Ik denk dat Urk de laatste jaren best wel veel in het nieuws is geweest met allemaal verschillende dingen. En dit is gewoon een leuk bezoek. En we krijgen de kans om wat positieve dingen te laten zien, zoals zo'n jongerencafé. En het wordt wat volgens mij innovatief bij een bedrijf. Dus dat zijn wel mooie dingen.
6: Hele mooie vrouw, chique vrouw. We zijn echt als Urkers trots op haar dat we zo'n koningin mogen hebben.
1: Jullie zijn helemaal mooi in klederdracht. Ja. Waarom in klederdracht?
7: Nou, ja, voor de koningin. Speciale dag.
1: Een hele speciale dag, kan ik me voorstellen.
7: Kleding aan, dus in dit geval.
1: En waarom vond u het belangrijk om dit te laten zien aan de koningin?
7: Het is wel een stukje die hoort bij het dorp.
1: Ja, om ook even mee te geven, de geschiedenis en zo.
7: Ja. Wij zijn heel trots op onze klederdracht.
8: Majesteit, majesteit,
0: ja, majesteit, majesteit. Ik wil met u op de foto. Iedereen was enthousiast, Tom. Je hebt dat allemaal kunnen zien. Maar Maxima die kwam niet alleen om foto's te maken en om handen te schudden natuurlijk. Want ze had een behoorlijk vol programma, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Het was een redelijk volle middag. Het was maar 2 uurtjes, maar die was helemaal volgestapt met hele wel bijzondere plekjes. Ze begon dus bij de zorglocatie aan de Baron van Gentlaan, zoals ik net zei. Vervolgens ging ze bij VCU Robotics langs. Dat is een bedrijf dat allemaal robottechnieken ontwikkelt voor in de visserij en in de visverwerking. Ze heeft gekeken bij een machine die nu eigenlijk een beetje een prototype, die graatjes uit vis moet gaan halen. Want dat was wel gesteggel, wel moeilijk werk is op dit moment in de visverwerking. Dus daar heeft ze naar gekeken. Vervolgens is ze naar Cupien gegaan. Heeft daar gesproken met jongeren. En ook vooral wat de jongeren bezighoudt. En ook hoe dat jongerencafé een plek is voor de jeugd op Urk. En als laatste is ze hier bij de kerk achter mij naar binnen gegaan. Daar heeft ze ook veel gesproken met jongeren. Maar daar ging het dus echt puur over het geloof. En eigenlijk de plek die het geloof heeft in hun leven. En het ging ook nog even over eenzaamheid. En ook hoe soms het moeilijk is om als jong persoon je open te stellen aan anderen. Dat je eenzaam bent. En dat je wellicht iets meer hulp nodig hebt. Ja. Daar ging het ook nog even over. Het was een heel mooi moment. Vervolgens kwam ze hier naar buiten om nog even dus de laatste mens toe te zwaaien. En net voordat ze de auto stapte, kreeg ze nog van een heel clubje kinderen in klederdracht de eerste vertaling in het Urks van Jip en Janneke. Dus ik denk een heel mooi cadeau voor deze middag.
0: En wat denk je nou dat Maxima na vandaag vooral van Urk heeft meegekregen, Tom?
1: Ik denk vooral een heel positief beeld. Urk heeft natuurlijk de afgelopen jaren niet altijd even goed in het nieuws gestaan. En ik denk dat vooral dit vandaag ook wel een bezoek was om te laten zien, hoe gaat het nou echt hier aan toe in de samenleving? Dus daarom ook van de ouderen tot aan de jongeren. En natuurlijk ook praten over het geloof, dat hier natuurlijk een hele belangrijke plek heeft op Urk. En natuurlijk ook het toekomstbestendige van het dorp. Wordt natuurlijk vaak gezien als een ouderwets traditionele plek. En dat is het op sommige aspecten misschien ook wel. Maar juist om naar zo'n plek te gaan waar ze robottechnieken ontwikkelen, hier op Urk voor een visserijsector die heel, heel groot is, laat ook wel zien dat er ook wel toekomst is in het dorp. Dus ik denk dat ze dat vooral heeft meegenomen.
0: Verslaggever Tom Rogge vanaf Urk over dat bezoek van koningin Maxima vandaag. Dankjewel.
9: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Connie de Koning van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is nu nog droog, maar dat duurt niet lang meer.
1: Nee, klopt inderdaad. En we hebben opnieuw een zomerse dag te pakken in Flevoland. Met maar liefst 25,3 graden in Lelystad. En dat is opnieuw een datum warmterecord. Nadat het gisteren natuurlijk ook al zo warm was. Maar vanavond wordt die warmte inderdaad verdreven door enkele buien. Dan nog wel aardig warm met zo'n 20 of 21 graden rond zonsondergang. En in de nacht worden die buien nog net eventjes wat feller. En zou me niet verbazen als het her en der ook tot wat onweer gaat komen. En er kan lokaal echt wel zo'n 10 tot 20 mm regenwater gaan vallen. Bij minimale waarde van zo'n 15 of 16 graden. Vannacht.
0: Ja, en die buien zorgen er dan voor dat het weer een stukje frisser gaat worden, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Maar nog steeds mogen we echt niet klagen, hoor. Want morgen wordt het alsnog 19 of 20 graden. Daar waar we normaal rond 16 of 17 graden zitten. Dus het is nog steeds warmer dan gemiddeld. Maar goed, we zijn misschien inmiddels ook iets te veel gewend. En we zien dat de kans op een bui in de middag nog wel aanwezig is. Maar op verder de meeste plaatsen wordt het uiteindelijk gewoon droog. Met ook nog wel aardig wat zon morgen.
0: En blijven die buien aanhouden?
1: Nee, de dagen daarna krijgen we te maken met een hoge drukgebied. En dat betekent toch heel erg rustig weer, weinig wind. In de ochtenden wel kans op mist. Dus dat zal soms eventjes duren voordat dat is opgelost. Maar daarna vaak toch wel die zonnige momenten. En de temperatuur blijft vaak schommelen rond die 19 of 20 graden. Dus over het algemeen heerlijk herfstweer.
2: Zie je dat dan ook terug in de nieuwe week? Dat de temperatuur een beetje rond die 19 graden blijft?
1: Ja, in eerste instantie wel. De maandag, dinsdag en de woensdag ook nog wel. Maar daarna zien we toch wel echt een omslag. Dan gaat de wind draaien naar het noordwesten waarschijnlijk. En dan wordt het echt wel beduidend koeler. En dan moeten we blij zijn als we de 15 graden overdag gaan halen. Met dan ook regelmatig buien. Dus ja, dat herfstweer komt er natuurlijk uiteindelijk gewoon een keer aan.
0: Dankjewel, Donnie de Koning van Weerplaza.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Rokers die kunnen vanaf morgen weer de uitdaging aangaan. Dan begint namelijk Stoptober. Tijdens dit landelijke initiatief proberen duizenden mensen de hele maand lang niet te roken of te vapen. Om alle stoppers door de moeilijkste momenten heen te slepen, reisde dit jaar een speciaal supportteam door het land. Een van de bekende gezichten is drievoudig K1 wereldkampioen kickboksen Remy Bonjasky uit Almere. Hij heeft zelf nooit gerookt, zei hij vandaag eerder bij ons in de uitzending.
1: Ik heb nog nooit gerookt, maar ik heb wel één keer een trekje genomen. Ik weet niet of dat in dezelfde hoek zit, maar ik heb één keer een trekje genomen op mijn 14e. Ja, je weet hoe het gaat, hè? Groepsdruk, en dan neem je toch een trekje. Nou, toen was ik overgegeven, ik werd flink uitgelachen. En dat was de laatste keer dat ik ooit een trekje heb genomen van zo'n sticky. En ik heb het echt nooit meer gedaan. Dat heb ik zelf ook met drank, hoor, maar het gaat nu over roken. Maar ik heb toen ook een slokje genomen van drank. En toen moest ik overgeven. En toen heb ik ook een week op bed gelegen. Nooit meer gedronken. Maar ik ben heel blij dat die situaties allemaal gebeurd zijn. Zodat ik eigenlijk nooit meer daarna drank heb genomen of gerookt heb.
2: Ja, jij blijft van alle middelen af. Waarom doe je dan mee aan deze campagne?
1: Nou, omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen om mij heen ook stoppen met roken. Bij de volgende generatie wil je ook niet dat ze gaan roken. En wat niet alle rokers altijd doorhebben, is dat een ander passief meerookt. En dat schijnt ook heel erg schadelijk te zijn, ook voor de gezondheid van een ander. Dus ook al sta je buiten, ook al sta je op een terrasje en je bent aan het roken, de mensen achter je die roken mee. Dus ik zou het heel erg belangrijk vinden dat de mensen die aan het roken zijn, niet een ander mee laten roken. En voor de rokers onder ons, die krijgen natuurlijk hun fysieke vrijheid terug en gezondheid. En dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste.
3: Ja, zeker. En hun smaak, hè? Want je proeft alweer veel beter daarna.
1: Ja, zeker. Je proeft zeker veel beter. En degene die, soms heb je wel eens dat je, ik niet, maar mensen die elkaar kussen of zo. Nou ja, als je die asbak aan het likken bent, is dat niet prettig.
3: Nee, dat is ook nog eens een heel goed voorbeeld inderdaad. Zeg Remy, mensen die bij jouw Bonjasky Academie sporten, hè? En dan, ja, misschien zijn erbij, die roken, probeer je dat daar dan ook ter sprake te stellen en zeggen van, stop daar nou mee?
1: Ja, zeker. Kijk, wat het is, we hebben op de Bonjasky Academy hebben heel veel volwassenen trainen, we hebben ook kinderen trainen. Ik zie het vaak genoeg dat er ouders buiten het hek, buiten ons hek, want binnen ons hek mag je niet roken. Er staat ook echt een bord rookvrije zone. Je moet buiten het hek roken en dan zie je een aantal ouders die toch bij het hek staan, buiten het hek, die dan toch een sigaretje opsteken. Dat vind ik toch heel vervelend. Sommigen willen nog wel eens voor het raam komen staan en gaan roken, vind ik ook heel veel, dan worden ze ook weggestuurd. De mensen bij ons die binnenkomen, er zijn een aantal mensen die binnenkomen en ook echt daadwerkelijk ook net buiten het hek staan of in een auto gaan zitten en dan gaan roken. Ik vind het vreselijk en dat kaart ook aan. Dat zeggen we ook tegen ze van jongens, probeer er nou mee te stoppen. Het is een slecht voorbeeld voor de volgende generatie, voor die kinderen. Het is ook slecht voor jezelf. Dus we proberen ze er wel doorheen te trekken. Lukt niet altijd, maar want het blijft een verslaving. Het blijft heel lastig ook om te stoppen met roken. Dus daarom ook dit supportteam dat we die mensen proberen te helpen om te stoppen met roken.
3: Ja. Wat wordt er van jou verwacht in die maand oktober, Remy? Wat ga je doen?
1: Nou ja, mijn rol is vooral de mensen proberen te motiveren om door te gaan en niet te stoppen. Kijk, in mijn achtergrond zijn we ook bezig in de Bonjasky Academy of in mijn sport zelf. Probeer ik altijd door te gaan, niet op te geven. In wedstrijden waar ik het heel zwaar heb, is toch een coach die jou vertelt van hey, niet stoppen, we hebben nog een ronde en je moet doorgaan. En dat ga ik straks ook proberen bij de mensen doen die proberen te stoppen met roken.
3: Ja, maar geef je concrete tips? Want bijvoorbeeld, ik heb drie zonen en een van die zonen die rookt. Ja, dat vind ik natuurlijk heel jammer. Vooral voor hemzelf, want het is gewoon super ongezond. Nou ja, dat beseft hij zelf ook wel. Maar hij zegt, het is heel lastig. Het is echt een verslaving. Het is heel lastig om ervan af te komen. Heb je al een eerste tip?
1: Nou ja, de eerste tip zou zijn, ook voor hem. Kijk, want nu heeft hij waarschijnlijk een fysieke beperking. Hij kan zijn gezondheid terugpakken. Dat zou mijn eerste tip zijn. Want kijk, je doet het niet voor mij, je doet het niet voor de moeder, je doet het niet voor een ander. Maar vooral voor jezelf. Dan krijgt hij zijn fysieke gezondheid en zijn fysieke beweging gewoon weer terug. Dat zou mijn eerste tip zijn. Ja. En een tip naar jou is, blijf hem steunen. Niet in een negatieve zin, maar juist proberen te steunen erin om te... om te stoppen. En ik begrijp het hoor, de ouder wil niet altijd de zeikert zijn. Maar je moet het blijven proberen, want het is ook voor zijn gezondheid en het brengt zoveel narigheid met zich mee.
0: Dat was kickbokser Remy Bonjasky uit Almere in gesprek met Jolien Dalstra en Ruben den Harder.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een vrouw uit Lelystad dreigt haar woning aan het Karveel te verliezen. Vorig jaar was het huis meerdere keren doelwit van brandstichting en beschietingen. De verhuurder wil dat zij en haar kinderen vertrekken, maar volgens de vrouw is zij juist slachtoffer en zit haar ex-partner achter het geweld. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De nieuwe koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten opent op donderdag 15 oktober de deuren. De zaak kiest voor een open uitstraling met een informatiebalie waar medewerkers klanten advies geven, zegt de eigenaar. Niet iedereen is te spreken over de komst, want verschillende omwonenden vrezen overlast. En koningin Maxima was vanmiddag op Urk. Tijdens een bezoek van ongeveer 1,5 uur ging ze langs 4 verschillende plekken in het dorp. En verslaggever Tom Rogge was erbij.
2: Ja, ontvangst was heel feestelijk, hartelijk. De zon scheen, dus dat maakte alleen maar mooier. Haar eerste bezoek was aan een zorglocatie waar ouderen begeleid wonen. En daar zit ook nog weer toevallig naast een school en nog een begeleiding ook voor mensen met een handicap. Dus er was heel veel mensen stonden daar op haar te wachten. En ze nam ook echt eventjes de tijd om de mensen een hand te geven. De spullen in ontvangst te nemen die ze voor haar hadden meegenomen. Dus je merkt ook echt wel van, goh, ik ben niet even op een soort flitsbezoek. Ik wil echt even de tijd nemen voor de mensen die toch wel even op haar hebben moeten wachten.
1: En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Al het andere nieuws kun je natuurlijk nalezen op onze website en in de app.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over de provincie, maar het is nog wel aangenaam warm, met rond zonsondergang of temperaturen van 20 of 21 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden en trekken nog steeds veel buien over, lokaal zelfs met een klap onweer. Maar morgenochtend wordt het uiteindelijk allemaal wat droger, met in de middag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en maxima van 19 of 20 graden. Ook de dagen daarna is het dan droog met in de ochtenden wel mistkansen, maar in de middag vaak zonnige periode bij een graad of 20.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En zometeen krijg je nog wat sportnieuws in Studio Flevoland. Dat gaat over SV Urk, want die heeft de samenwerking met de hoofdtrainer per direct opgezegd. Waarom daartoe besloten is, dat hoor je straks bij ons.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: SV Urk heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mark Looms per direct opgezegd. Volgens de club zijn de resultaten in de vierde divisie tot dusver uiterst teleurstellend. U hoort Gert-Jan Nagel, technisch manager van SV Urk.
1: Ja, qua resultaat zijn we vorig jaar gedegradeerd. Echt nog voldoende aanknopingspunten en vooruitgang om met elkaar door te gaan. Ja, en dit jaar zijn we in de vierde divisie zijn we natuurlijk niet goed gestart. En uiteindelijk gaat voetbal ook om resultaat en om wedstrijden winnen met elkaar. En op een gegeven moment dan volgt er ook met name thuis het ene dieptepunt op het andere dieptepunt. En dat is niet allemaal op het konto van een hoofdtrainer te schrijven. Maar het is wel zoals het is. Dus uiteindelijk zijn wij als club met Mark hierover in gesprek geweest afgelopen maandag. En hebben we uiteindelijk in goed overleg besloten om ermee te stoppen. Dus dat is niet iets van één moment. Ja, dat bouwt zich op tot waar we nu staan.
2: Afgelopen zaterdag verloren de Urkers voor de derde keer op rij een thuisduel. Het was de bekende druppel. De club zag niet gebeuren dat Looms op korte termijn de slechte resultaten zou weten om te keren.
1: Ja, uiteindelijk te weinig vertrouwen, zeg maar. En dan wordt iets op een gegeven moment ook onomkeerbaar. En dan moet je als club ook iets doen. Daar ben je verantwoordelijk voor. Daar moet je niet voor weglopen. Dat is het allerlaatste wat je wilt. Hè? En uiteindelijk dan maak je met elkaar deze keuze dat het waarschijnlijk beter is naar de toekomst toe. Om uit te zien naar een andere hoofdtrainer, iemand anders voor die groep. Ja, of het een goede keuze is, dat weet je nooit. Dat zullen we over een tijdje weten.
0: SV Urk speelt zaterdag een uitduel tegen Heino. Tot er een nieuwe trainer is gevonden, zal assistent-trainer Randy Jelies de taken van Mark Looms overnemen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: kan de berichten duiden in de provincie. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar al lucht ingeademd waarvan de ozonwaarden slecht tot extreem slecht waren. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ozon kan diep doordringen in de luchtwegen en klachten veroorzaken zoals hoesten, branderige ogen en kortademigheid. Het is moeilijk te bestrijden, zegt deze hoogleraar luchtkwaliteit.
1: Ozon is anders dan andere luchtverontreinigende stoffen. Dat wordt niet direct uitgestoten door de mens of door de natuur, maar het ontstaat in de lucht zelf. En dat komt door vervuilingen van de industrie, door stikstofoxide van de auto's en door andere bronnen nog. En dat vormt zich door veel zonlicht in de atmosfeer zelf. En daarom wordt het ook een beetje moeilijker aan te pakken, denk ik.
0: Door bosbranden en hittegolven is de luchtkwaliteit afgelopen lente en zomer meerdere keren verslechterd. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen aan dat soort gevaarlijke ozonwaarden blootgesteld, maar de niveaus verschillen.
2: Van veruit de meeste datacentra in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets, blijkt uit onderzoek van Trouw in samenwerking met het internationaal journalistencollectief Lighthouse Reports. Ze probeerden onder meer informatie te verzamelen over het energieverbruik van datacenters in heel Europa. En het belangrijkste argument dat wordt gebruikt door de datacentra is dat het om bedrijfsgeheimen gaat, zegt deze journalist van Trouw.
3: De hoeveelheid stroom die je gebruikt en de hoeveelheid water die je gebruikt, dat bedrijfsgevoelige informatie is. Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacenters enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstof omgaan.
2: En ook is er geen informatie te vinden over hun milieubelasting.
0: Spoorwegvakbond VVMC wil dat meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Het heeft steeds vaker te maken namelijk met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
4: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
0: De vakbond heeft de politiek een brandbrief gestuurd.
2: En de gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef liep al jaren, maar de inspectie heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. En de wethouder heeft geen idee waarom.
5: Ik vind het echt doodzonde als zo'n onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt.

0: Dit is Flevoland.
1: Alle andere dieren laat die grote botten liggen, daar kunnen ze niks mee. En die hyena heeft zijn bijtkracht, die kan zo nog zijn bot kraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goh, vinden jullie mijn poesterdik?
0: Dit is Flevoland.
4: Een hele grote rode zoete appel.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
7: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
9: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
8: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Flevoland.
6: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Maar gelukkig gaan wij naar die grote roze wolk. Maar als die grote roze wolk niet komt, daar gaan we het over hebben met opvoedkundige Naomi den Engelsman. Naomi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat bedoel je met die grote roze wolk?
2: Ja, de bekende mythe is dat wanneer ouders kersvers vader en moeder zijn geworden, ja, dat er een grote roze wolk is. Want ze hebben een wolk van een baby.
1: Oh, ja.
2: Het hashtag love my life. Alles is gezellig en vrolijk. Er kan niks misgaan.
3: Nee. Maar voor de meesten wordt het ook een donderwolk.
2: Nou, zeker. En weet je wat het is? Dat 1 op de 8 vrouwen die krijgt postpartum depressie of postnatale. Maar bij mannen is dat 1 op de 10. Dus dat is niet eens zo'n heel groot verschil. En toch is dat bij vrouwen een veel bekender probleem.
3: Ik wou net zeggen, want jij zegt nu iets wat volgens mij heel veel mensen helemaal niet weten. Dat het dus ook bij mannen voorkomt.
2: Nou ja, en daarom dacht ik, dit is ook wel een belangrijk thema om te bespreken. En ook wel een soort van geruststelling te geven. Dat als jij op dit moment die somberheid ervaart, je bent echt niet de enige. Want er zijn best wel heel veel mensen, 1 op de 10 mannen, die dit ook ervaren.
1: 1 op de 10, hè?
3: Ja, dat is veel. Waar komt het door? Is dat onderzocht?
2: Ja, er zijn verschillende oorzaken te noemen. Kijk, vroeger had je bijna geen ouderschapsverlof. Dus je was heel kort even bij de moeder en je kind. Misschien 1 dag, misschien 2. En dan ging je weer aan het werk. En eigenlijk veranderde er niet zo heel veel in jouw ritme. Je ging nog steeds werken, je had nog steeds je kopje koffie. Dus dat liep allemaal wel door. En nu is er veel langer ouderschapsverlof. Dus die vaders merken ook daadwerkelijk dat er iedere 3 uur wordt het kindje gevoed. Een luiertje verschoond. Je hebt zelf dus ook veel minder slaap die nacht, omdat je steeds meer samen doet. Wat ook belangrijk is dat er een rolverandering is. In 1 keer heb je de verantwoordelijkheid voor zo'n klein hulpeloos kindje. Je kan soms ook wel wat irreële angsten krijgen van wat als dat kindje valt, of wat als er een ongelukje gebeurt, wat als het iets overkomt, wat als het doodgaat. Allerlei gedachten die er eigenlijk voor kunnen zorgen dat die onbezorgdheid steeds meer naar de achtergrond drukt. En nu moeten we zeggen, kijk, het is niet meteen een depressie op het moment dat je somber bent. Maar het is wel fijn als je erover spreekt. En als je zegt, van ik merk eigenlijk helemaal niet dat ik de hele dag maar vrolijk ben. Ik ben best wel bezorgd en ik heb best wel wat zorgen.
3: Ja, bij de vrouwen zijn natuurlijk ook die hormonen die allemaal meegaan. Daar schoven we het altijd op af. Maar dat is bij mannen dus ook zo.
2: Nou, dat is minder biologisch.
3: Niet zo erg natuurlijk als bij de vrouw, maar bij een man gebeurt er dus ook wel wat.
2: En er gebeurt heel veel, en zeker in het kopje. En ik denk dat het ook heel lang als een soort van niet serieus genomen werd als een man zei van, oh, ik heb echt heel slecht geslapen, want de baby die was veel wakker. Ja, hallo, maar je vrouw doet nog veel meer. Die doet ook overdag en die doet ook dit. Dus ergens werd er altijd wel een grapje over gemaakt, waardoor mannen waarschijnlijk ook zich steeds minder zijn gaan uitspreken.
1: Ja.
2: En dat maakt dat het taboe steeds groter wordt. Omdat je dat dus niet van andere collega's, vrienden, familie hoort. Mm-hmm. Dat zij dat ook hebben.
3: Ja. Hoe is het te ondervangen? Kan je er iets aan doen?
2: Nou, het fijne is wel dat er zijn zeker tips wat je als familie en vrienden kan doen, of als collega's. Is dat je bijvoorbeeld deze mannen, dat je echt letterlijk zegt van, weet je wat wel belangrijk is? Is dat je wel dat die sport die je deed, misschien was het voetbal, om dat wel te blijven doen. Of daar waar je heel erg vrolijk van wordt. Misschien is dat even een muziekje luisteren 's avonds. Blijf zulke dingen wel gaan opzoeken door de weeks. Dat je even een momentje hebt om heel even gewoon met jezelf of met vrienden iets te gaan doen. Zodat je niet alleen maar die vader bent die alleen maar de zorgen heeft.
3: Maar dat is eigenlijk voor allebei toch? Zo gauw als een moeder dat kan, moet ze dat ook weer gaan doen natuurlijk.
2: Ik kan me dat nog zo goed herinneren dat bij mijn schoonzusje dat ik zei van, weet je, ik ga gewoon lekker met jouw dochter, met mijn nichtje, ga ik lekker wandelen. En ik ben 1,5 uur naar buiten geweest. En tussendoor stuurde ik allemaal fotootjes en videootjes. En de kersverse moeder kon gewoon echt in alle rust gewoon even opfrissen. Gewoon even haar eigen dingetje doen, zonder de hele tijd bij die baby te staan kijken.
3: Nou ja, dan komt ook in 1 keer, zodra die kraamhulp weg is, komt er echt in 1 keer een bult werk bij natuurlijk. Hè?
2: Een bult. Het is echt enorm.
1: Krijg je het ook nog maar steeds korter, zo'n kraamhulp? Ja. Vroeger was dat veel langer, hè? Nu is nog maar een heel korte periode.
2: Ja. Dus als je wat kan betekenen als familie, vrienden, collega's, doe dat vooral. En ik zou tegen mannen willen zeggen, kijk, ook al is het nu een taboe, op het moment dat je je uitspreekt, zul je gaan merken dat er echt veel meer herkenning zal komen. Dus misschien is het bij die eerste drie andere mannen zo van, nou ja, ik herken het niet, oké. Maar het kan maar zo zijn dat bij die 4de persoon aan wie je dat wel deelt, dat die zegt, ik heb precies datzelfde gehad.
3: Mm-hmm.
2: Ik sliep slecht, ik was snel geïrriteerd, ik was prikkelbaar. Ik was mezelf gewoon niet.
3: Nee.
2: Ik herkende mezelf niet.
3: Enorme verandering die er natuurlijk teweeg brengt. Je zegt het net al, je hebt in 1 keer de verantwoordelijkheid over zo'n klein klein hummeltje. En in gedachten zie je al die dingen al gebeuren die er mis zouden kunnen gaan. Hebben we het nog eventjes over gezonde baby's, hè? En die gewoon hun normale ritme hebben. Maar wat als je een probleembabytje hebt?
2: Ja, of te vroeg geboren.
3: Of er mankeert van alles aan of wat dan ook. Dan wordt dat natuurlijk dubbel zo erg.
2: Ja. En dat gaat bij mannen natuurlijk echt eerst heel erg in het hoofd zitten. En op het moment dat daar dus niks mee gedaan wordt, ja, dan krijg je die fysieke ongemakken met heel veel buikpijn of hoofdpijn of andere dingen. Maar je zou het zo graag voor willen zijn. En ik wil zeker de mannen vertellen van je bent echt de enige niet. En op het moment dat je je wel durft uit te spreken, zul je gaan merken dat er herkenning is. Weet dat ook een huisarts het een en ander kan betekenen. GGD doet ook steeds meer, ook voor mannen, waarbij ze vroeger zich echt vooral richten op de vrouwen. Want uiteindelijk, ja, de vrouwen hebben de meeste contacturen met hun kind in het algemeen. Dus die hadden zoiets van, die vrouwen moeten ondersteund worden. Maar ze komen er ook steeds meer achter dat mannen die ondersteuning ook nodig hebben.
3: Zit het misschien ook een klein beetje in het feit dat mannen op een gegeven moment denken van, ja, maar ik ben nu de man, he, van nature uit, van oudsher uit, van, ik moet nu zorgen dat ik de boel staande hou.
2: Zeker, en ik moet een stabiele factor zijn.
3: Want die vrouw heeft al zoveel gedaan en dan moet ik dan gaan compenseren misschien of zo. Dat ze daardoor extra en meer gaan doen zonder dat het eigenlijk hoeft of dat ze eigenlijk kunnen.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook, kijk, wij zien allerlei berichten op social media waarin iedereen de grootste feesten geeft, de grootste gender reveals. Ja. Weet je hoe ontzettend duur dat is? Als je überhaupt een kind opvoeden is vreselijk duur. Dus je krijgt soms misschien ook het gevoel dat je inderdaad steeds meer moet doen, steeds indrukwekkender en imposanter. Wel, uiteindelijk heeft een baby echt ontzettend weinig nodig. En die heeft echt alleen maar die basis
3: liefde
2: nodig.
3: Liefde en aandacht in het begin.
2: Ja.
3: En rust, reinheid en regelmaat.
2: De drie R'en, hè?
3: Het werkt nog steeds, hè? Dat is iets wat van oudsher gewoon overblijft.
2: Ja, gelukkig.
3: Oké. Naomi, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, inderdaad. We hebben hier een gast die 24 oktober eigenlijk aan de overkant zo'n beetje staat. In het Van der Valk Hotel in Lelystad.
2: Oh, daar
1: staat Ziggo Dome. Nee. Nou, wel een soort van. Iva, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Want Ziggo Dome, daar staat jou. Ja, jij bent eigenlijk het alter ego van Stevie Wonder. Of hoe moeten we het zeggen? Want jij bent een impersonator.
3: Ik ben een bewonderaar en een representer van zijn kunst.
1: Ja. Van zijn muziek dan met name. Ja. We kennen jou natuurlijk van het programma van SBS6, de tribute, Battle of the Bands. Hoe is het jou daarna vergaan?
3: Sinds de show zijn we echt op tour gegaan. Tot de dag van vandaag zijn we nog steeds actief.
1: Want hoe lang zijn die opnames geleden nu?
3: 2022.
1: Oh, en sindsdien ben je eigenlijk continu
3: aan het zijn we alleen maar doorgegaan en er komt nog heel veel aan.
1: Ja.
3: Dus,
1: het is niet voor niks geweest dat je daar aan
3: mee we mogen niet klagen. En,
2: en wat doe je dan? Theatertours of zijn dat gewoon ook festivals?
3: Poppodia, heel veel festivals en theaters ook.
2: Ja.
3: Ja.
2: Wat heeft jou eigenlijk doen besluiten om als Stevie Wonder mee te doen? Je dat altijd al die jaren?
3: Ik heb... mijn vader is overleden toen ik 2 was. Ik vertel het verhaal overal.
2: Ja.
1: Dat geeft. Dit zijn ook mensen die het verhaal nog niet kennen. Hè?
3: Ja, we deden altijd 6 slash in de... muziek draaien met mijn zusters en mijn tantes en dat soort dingen. En familie. En op een gegeven moment toen kwam het ter sprake van... Oké, je vader was fan van Stevie Wonder. Dus ik ben het gaan bestuderen. In mijn kamer, elke dag zingen en oefenen. En ik had een cd gekocht, Greatest Hits. En het eerste nummer erop stond was My Chérie Amour.
1: Oh ja.
3: Dat was ook een van de moeilijkste nummers.
1: Ja.
3: En die ben ik uit mijn hoofd gaan leren en... zodoende ben ik eigenlijk...
1: Een beetje na gaan doen eigenlijk.
3: Ja, ben ik gewoon een beetje... Ik probeerde wel mijn eigen sound te brengen.
1: Ja.
3: Maar op een gegeven moment zeiden mensen van... Ja, je klinkt wel als hem.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat vond ik wel een eer. En ik wilde nooit een lookalike zijn. Ik wilde gewoon altijd zijn muziek gewoon naar voren brengen. En,
2: echt een tribute, een eerbetoon.
3: Echt een eerbetoon.
2: En niet een impersonator zoals ze dat noemen.
3: Nee, dat niet.
2: Want we hadden natuurlijk jaren geleden een Summit Show. George Davis.
1: Ja.
3: Oké.
1: Ja, Kenny.
3: Nee.
1: Oh.
2: Als je zijn stemgeluid destijds hoorde, dat was ook echt identiek Stevie Wonder.
1: We hebben een nummer nog van hem in het systeem staan, hè? Black Star.
2: Dat draaien we niet meer.
1: Ja, okay. Dat mogen we niet draaien. Maar daar hoor je hoe zijn stem lijkt. Dat vindt onze muziek samenstellen ook leuk.
3: Ja, leuk.
1: Black Star.
3: Ja?
2: Oh, dan moeten we misschien wel even draaien.
1: Ja. Kijk, Stevie Wonder, we zeiden net al, die komt een paar dagen later. Jij staat 24 oktober in het hotel aan de overkant. En 28 oktober staat in het Ziggo Dome die grootheid.
3: Ja.
1: Daar moet jij toch bij zijn dan?
3: Eigenlijk wel, ja.
1: Ben jij uitgenodigd door Stevie hemzelf?
3: Nee, ik zou hem wel willen spreken.
1: Ja. Weet hij van jouw bestaan af?
3: Dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik denk niet dat hij het heeft gezien.
2: Nee. Ik denk dat er over de hele wereld misschien wel 200 of 300 van die tributes zijn.
3: Hij kan het ook niet zien, maar ik weet niet of... misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van... Nou, ik heb het gehoord een keer.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat hoor je natuurlijk niet 1 van 3.
1: Nee.
2: Wat vind je er eigenlijk van dat hij nu deze tour doet? Want eigenlijk is het een soort greatest hits tour. Mm-hmm. Maar het zou ook maar zo de afscheidstour kunnen zijn.
3: Dat kan het zeker zijn, ja. Het is een 50-jarig jubileum van Songs in the Key of Life.
2: Dat beroemde album, hè?
3: Ja, dat mooi.
2: Ja.
3: Dat prachtig album. En 50 jaar, hij was 25 toen het uitkwam.
2: Ja.
3: Nou, gek.
2: Ja. Echt.
1: Maar goed, Rod Stewart komt ook weer nog een keer voor de laatste keer weer in Nederland.
2: Ja, die is 283 of zo. Tom Jones ook.
1: Ja, Tom Jones ook. Cliff Richard.
3: Mensen zijn gewoon icons. Ja. Beetje icons en ja.
1: Frankie
3: dat
1: Valli.
3: Dat één keer in de zoveel tijd.
2: Ja. Wat is het mooiste nummer voor jou van Stevie?
3: Dat krijg ik heel vaak te horen. En het zijn 1000 nummers. Hoe kan ik kiezen? Ja.
2: Best of the best.
3: Best of the best, ja, dat kan ik niet zeggen. Maar ik weet wel van, oké...
1: Zijn dat wel de hits? Of zijn dat juist nummers die mensen misschien
3: juist
1: niet
3: juist nummers
1: zo goed...
3: die mensen niet kennen.
1: Dat is vaak zo, hè?
3: Ja, ik heb echt passie voor liedjes luisteren.
1: Hmm.
3: En ik luisterde gewoon liedjes. En terwijl mensen het niet kenden, dat was echt mijn leven, weet je wel?
2: Ja.
3: Maar Summersoul vind ik ook wel een nummer dat echt... hij is de neef van Michael Jackson.
2: Ja.
3: En in Summersoul, hoe hij stiekem voor Michael Jackson ook schreef. En dan hoor je die stijl erin terug.
2: Ja.
3: Je kan gek gaan zoals je wilt. Dus.
2: Het is ook een hele innemende persoonlijkheid, volgens mij.
3: Ja.
2: Hele aardige man. Geen gekkigheden volgens mij omheen. Want we hebben nog nooit echt grote schandalen toch van hem gehoord, of wel?
3: Nee, niet echt.
2: En super muzikaal. Ghetto Land, dat is toch ook een nummer van hem?
3: Ja.
2: Dat vind ik echt mooi. Dat heeft hij ooit live gedaan samen met George Michael.
3: Ja.
2: En daarin toont hij echt een ongelofelijke muzikaliteit. Jij doet het niet alleen, hè, dat optreden, toch? Of deze keer in Lelystad wel?
3: In Lelystad doe ik het wel alleen. Hm. En verrassing erbij. Oh. En voornamelijk niet Stevie Wonder, helaas.
1: Nee.
2: Warming het zou up. Leuk zijn als hij uit Ziggo Dome, dat hij daar zijn concerten doet en dat hij hier slaapt.
3: Ja, dat gaat hij hier gewoon slapen. Weg. Dat die warming up.
2: Ja, niet
3: is een mooi hotel.
2: Juist.
3: Van de Valk Hotel is mooi.
2: Zeker, en daarbovenin zitten een paar leuke suites. Daar kan je best instoppen in plaats van in
3: daarom. De dus ja. ik zal het even regelen.
2: Maar... Geef even de tip door via zijn DM op Instagram. Wat ga jij vandaag voor ons eigenlijk zingen?
3: Ik dacht aan You Are the Sunshine of My Life.
2: En waarom juist dat nummer?
3: Het is een beladen nummer. Het is heel oud, maar wel heel uniek. En het is nog je kan het nog steeds vandaag de dag gewoon draaien. En,
2: waarom is dat beladen dan?
3: You Are the Sunshine of My Life. Dus het is meer een visie die hij uitbrengt dat, zonder dat hij kan zien, zeg maar.
2: Ja.
3: En hij moet het liefde echt voelen.
2: Ja.
3: Dus je moet het echt voelen. Voor zijn doen.
2: Voor zijn doen, ja, want hij kan het niet zien, hij kan het niet lezen.
3: Dus hij moet het echt voelen. Dus ook de manier hoe hij schrijft en hoe hij de muziek brengt. Hij heeft een grote visie, zonder dat hij een visie heeft, weet je wel.
2: Ja. Hoe heeft hij eigenlijk zo leren muziek maken en spelen? Vertel jij dat ook in de theatertours?
3: Jazeker, ik heb ook een seminartour bij alle bibliotheken.
2: Over hoe hij muziek maakt en hoe hij dat geleerd heeft?
3: Ja, vanaf dat hij 12 was begon hij met het eerste single.
2: Ja.
3: En dat is gewoon niet te bevatten. Dus dat was 63 jaar geleden.
2: Ja, autodidact gewoon. Zichzelf alles geleerd.
3: Ja, zo is het begonnen. En in Motown, het is een gave. Hè? Als je zingt of als je speelt, is het een gave die je krijgt. En daar moet je wat mee doen.
2: Ja. Er zijn maar weinig mensen die het echt zo goed doen als hij. Heel authentiek stemgeluid ook.
3: Ja.
2: Is nooit iemand anders geweest.
3: Nee.
2: Totdat jij kwam.
3: Hey.
2: Nou, wil je naar ons podium toe gaan?
3: Ja.
2: En dan gaan wij genieten van het...
1: Even nog, zijn er kaarten te krijgen eigenlijk voor dat in het hotel?
3: Jazeker.
1: Ja?
3: Ja, online bij Hotel van de Valk Lelystad.
1: Ja?
3: Kan je gewoon kaarten bestellen.
1: Ja.
3: Born to Wonder, een leuke Disco Soul Train Night. En ik zal een... showtje geven.
1: Ja, nou goed. Je kan hier alvast beginnen alsjeblieft. Ga naar het podium, Iva. Dankjewel. Nogmaals, zaterdag 24 oktober staat Iva Wonder dus in het Van der Valk Hotel in Lelystad met zijn show. En hier geeft hij een klein voorproefje. Hij was finalist van de Tribute Battle of the Bands. En nu staat hij dus hier met You Are the Sunshine. Iva Wonder.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over de provincie, maar het is nog wel aangenaam warm, met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 of 21 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden en trekken nog steeds veel buien over, lokaal zelfs met een klap onweer. Maar morgenochtend wordt het uiteindelijk allemaal wat droger, met in de middag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en maxima van 19 of 20 graden. Ook de dagen daarna is het dan droog met in de ochtenden wel mistkansen, maar in de middag vaak zonnige periode bij een graad of 20.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, we gaan het hebben met onze dierenarts in de herberg, Sander van der Wal. Sander, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Over te dikke huisdieren en dan met name honden en katten. Ja, wat doe je aan een... Sorry, maak ik het woord kat ervan.
2: Ja.
1: Want ja, als je dan vraagt wat moet je doen aan een dikke poes... Dan is dat toch een beetje een rare vraag. Maar goed, het is inderdaad gewoon zoals het is. Het is een huisdier. Een dikke poes.
3: De zuidenburen die hebben het altijd over een katin.
1: Een katin?
3: Dat kan een goede voor jou zijn.
1: Katin. Dat is waar.
3: Een katin.
1: Ja, ik ben getrouwd met een Belg. Daar heb ik nog nooit van gehoord hoor. Die hebben een poes gehad.
2: En een hondin.
1: Oh ja?
2: Ook?
3: Nou, ik weet niet of
1: ik heb wel een
3: katin.
1: Nee, het is sowieso geen vrouw. Maar goed, wel bedankt voor het compliment trouwens.
2: Alsjeblieft.
1: Ik zie er heel mannelijk uit. Oké, we beginnen even opnieuw.
2: Ga door voordat we de kat in de zak hebben.
1: Ja, precies. Ja. Sander, je hond of je kat is te dik.
3: Ja.
1: Ja, dat constateer jij en dan zeg jij, jouw hond of kat moet op dieet?
3: Het is eigenlijk, vind ik, als dierenarts moet je daar gewoon wel recht toe recht aan over constateren. Uw huisdier is te zwaar.
1: Ja.
3: We hebben last van overgewicht. En het gesprek aangaan, want een eigenaar komt naar ons toe en die wil advies over de gezondheid van zijn dier. En gezondheid, één ding wat we als mens inmiddels ook wel weten, overgewicht is echt funest voor je gezondheid.
1: Ja.
3: Of dat nou voor je botten, je gewrichten is, suikerziekte. Suikerziekte komt bij katten heel veel voor.
1: Mm-hmm.
3: Overgewicht is gewoon echt heel schadelijk.
1: Dus daar moet je wat aan doen.
3: En daar moet je ook eerlijk in zijn.
1: Maar hoe weet je of je dier overgewicht heeft?
3: Dat is een hele goede vraag, want dat is iets waar veel mensen altijd... Ja, je ziet het niet zo goed.
1: Nee.
3: Het gaat geleidelijk. Ik zeg ook altijd, dingen die geleidelijk gaan, dat heb je zelf niet in de gaten. En wij zien het natuurlijk veel objectiever, want wij zien hem één keer per jaar of twee keer per jaar en we wegen hem.
1: Mm-hmm.
3: En dan heb je gewoon een absoluut getalletje en dan kun je zeggen, het is toegenomen.
1: Ja.
3: Ik heb ooit les gehad van een Amerikaanse professor en die zei altijd, als je van je hand een vuist maakt, gewoon een normale hand, en je voelt aan de voorkant op je vingers, dan voel je heel duidelijk de ribben.
1: Ja.
3: Dat is te mager.
1: Oh.
3: Ga je op de bovenkant van je hand, dan moet je er iets doorheen duwen. Dan voel je wel de ribbetjes, maar er zit net iets op.
2: Ja.
3: En ga je in de muis van je hand voelen, dan moet je echt doorduwen. Wil je de bordjes nog voelen, die voel je bijna niet. Dat is te dik.
1: Oh.
3: En als je gevoel een beetje op je
2: huisdier
3: uitvoelt, voel ik die ribben nog, dan heb je al wel een beetje een... Indicaat.
1: Dus als je die ribben nog voelt aan de onderkant van je hondje bijvoorbeeld of zo?
3: Meer op de rugzijde.
1: Op de rug?
3: Ja, want op de rug zie je dat het eerste vetopbouw begint. Zeg maar.
1: Of bij de nek zie je dat ook vaak.
2: Zoals bij de mensen.
3: Ja, maar daar heb je geen goed voelbare botten. Maar moet over botten heen liggen. En er hoeft geen dikke speklaag tussen te zitten.
1: Nee, oké. Okay.
3: En dat is een manier, zeker ook bij langharige dieren, want daar zie je het vaak niet zo aan. Zeker de huidige trend is dat we allemaal van die keeshondjes hebben, pomeriaantjes.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Die komen van de trimster af en die zijn, ja, dat is een suikerspin. Oh, ja. En je hebt geen idee of er nou een stokje of een worst in zit. Dat is gewoon heel slecht te beoordelen. En een eigenaar weet dat gewoon niet zo goed.
1: Oké, maar wat moet je doen als je dus geconstateerd dat het te dik is?
3: Eigenlijk is dan altijd het advies, ga eens nadenken over wat je nou aan het voeren bent.
2: Ja, want wij doen dat in principe natuurlijk. Hè? Die hond die gaat niet, of die kat die gaat niet.
3: Die hond zou in principe niet
2: te dik
3: een gebrek aan zelfdiscipline hebben en toch die snoeppot weer bij zich pakken.
2: Die loopt niet elke week langs de McDonald's, zeg maar.
3: Alles wat er in de hond gaat, komt door ons.
2: Ja. Ja.
3: Dus het eerste stukje is het bewustzijn creëren bij die eigenaar.
1: Maar stel, je hebt voer. En op dat voer staat, nou, weegt uw hond tussen de, weet ik het, 10 en de 15 kilo. Dan krijgt hij per dag 2 keer 100 gram. Ik zeg maar even wat, hè?
3: Ja.
1: Nou, dan geef je hem 2 keer 100 gram. En daarnaast geef je af en toe nog eens een snackje. Eigenlijk zou je moeten zeggen, hoeveel wegen die snackjes die ik op mijn dag heb? Dat trek je af van die 200 gram. Zo?
3: Heel eerlijk zou je moeten zeggen, hoeveel energie zit er in die snackjes?
1: Oh, daar moet je ook naar kijken.
3: Ja. Want de meeste snackjes zijn ook nog eens extra lekker gemaakt.
1: Ja,
3: dat is bij ons hetzelfde, hè? Het zakje chips, kaasje, worstje. Het is allemaal veel hogere energie dan een pak komkommer of een appel.
1: Ja.
2: Maar, nou zeg je wat ook, maar is dat niet het allerslechtste wat je honden of katten kunt geven? Ons eten, het menselijk eten, een plakje worst, een stukje kaas.
1: Niet altijd hoor.
3: Wel als het ongebalanceerd is. Want als we heel diep terug in de tijd gaan, vroeger, jaren 50, 60, aten veel dieren met de pot mee. En dat was eigenlijk helemaal niet zo slecht.
2: Ja.
3: Nou is wel zo'n kat is nog wat strikter. Een carnivore, dat zie je aan de kiezen.
1: Ja.
3: Een hond die heeft al iets meer wat vlakkere kiezen. Ja. En zou iets meer herbivoor zijn. Maar uiteindelijk katten en honden die hebben behoefte aan een heel hoog eiwitpercentage. En eigenlijk helemaal niet zoveel aan de groenvoer die wij krijgen. Oh. Maar ze gaan er ook een stuk efficiënter mee om.
1: Ja.
3: En ook dat zal, denk ik, oorspronkelijk uit de natuur komen. Dat je als je iets... Ja, je weet niet wanneer je weer wat te maar eten vangt.
2: De hondenrassen en de kattenrassen zijn inmiddels zo doorgefokt dat ze gewoon andere dingen gaan eten. En moeten ze eigenlijk... Met nou, chocola en zo moet je ze honden natuurlijk...
3: Nee, dat is absoluut giftig. Ja. Maar je hebt nog niet echt een spersiebonenlijn of zo voor honden.
1: Nee, maar spruitjes en doppertjes en spersieboontjes eten onze hond wel eens.
3: Ja, en er wordt ook wel eens geadviseerd. Vroeger was het advies echt wel van... als je nou het idee hebt dat je dier wel honger heeft...
1: Maar je wilt niet te veel...
3: Maar je wil niet te veel calorieën toevoegen. Geef hem dan dingen waar het lichaam eigenlijk niks mee kan.
1: Ja.
3: Maar we neigen nu toch wel steeds weer meer naar uitgebalanceerde diëten.
1: Nou, wat mij ook opvalt... Toevallig heeft mijn buurvrouw een vegetarische poes.
3: Ja.
1: En daar is ook steeds meer, dat is een trend... Nee, maar ja, dan moet je niet lachen, dat is echt waar. Ja. Er is steeds meer voer voor huisdieren... die vegetarisch of veganistisch zijn. Maar een dier is toch gewoon...
2: Mist op mineralen.
3: Dat is eigenlijk niet goed voor een dier.
1: Nee, toch?
3: Er moeten eiwitten in.
1: Maar waarom wordt het dan verkocht?
3: Omdat mensen heel erg verhumaniseren.
1: Ja,
3: wij willen die dieren steeds meer onszelf
1: als mens
3: maken.
1: Zien. Ja.
3: En die dieren zijn ook steeds meer gezinslid geworden. Dus we hebben ook steeds meer het idee dat de gevoelens die wij hebben... van een lekker snackje bij een film... dat de hond misschien ook wel een lekker snackje
1: dat
3: bij de film wil.
1: Altijd,
3: ja, dat
1: vindt ze wel lekker hoor, moet ik zeggen.
3: Die hond vindt het fantastisch, die wordt verwend. Maar die raakt dus ook te dik.
1: Ja.
3: En aan dat te dik worden, daar zitten echt risico's aan. En te dik is bij een dier ook relatief veel sneller dan bij ons. Ik vergelijk in de spreekkamer heel vaak. Dan zeg ik, een kat van 4 kilo die 5 kilo weegt...
1: Ja.
3: Die heeft 25% overgewicht.
1: Ja, dat is waar. Ja.
3: Als je dat naar een volwassen man van 80 kilo extrapoleert... dan weegt iemand die 80 hoort te wegen. Die zit daar een stuk over.
1: Ja, 96.
3: Dus, en dan valt soms wel een kwartje van... hé, dat is eigenlijk wel heel veel.
1: Ja.
3: En... de meeste dieren kunnen er als ze jong zijn nog wel een soort van mee handelen. Maar naarmate ze ouder worden, wordt de energiebehoefte wat lager.
1: Ja.
3: Dus ze zetten nog harder aan.
1: Ja.
3: Is ook bij ons precies zo.
1: Mm-hmm.
3: Alle mannen krijgen ze wat te buikje. En als je gaat kijken naar gewrichten, die gaan wat achteruit. Als je dan overgewicht hebt, dan krijg je natuurlijk een perfecte combi voor slijtage.
1: Is de ene ras daar ook voor hond of katten er gevoeliger voor dan de ander?
3: Nou, ik denk dat het voor een groot deel eigenaar afhankelijk is. Wat wel een stukje is waar steeds meer onderzoek naar is... en wat ook echt wel zo bewezen is, is dat na neutraliseren... dus als je castreert, steriliseert in de volksmond...
1: Mm-hmm.
3: dan gaat die hormonale huishouding veranderen.
2: Ja, natuurlijk.
3: Waardoor ze gewoon eigenlijk minder energie nodig hebben... maar ook omdat ze minder energie verbranden, hormonen... kosten veel energie,
2: zeg maar, zeg ik altijd. Hij is zo lekker rustig geworden na die castratie.
3: Ja, ze worden rustiger. En dan krijg je dus ook weer een soort van negatieve spiraal. Want omdat je rustiger wordt, verbrand je minder. Als je hetzelfde blijft eten, dan kom
1: je
3: nog meer aan, word je nog rustiger.
1: Je kan het toch vaker gaan wandelen met die hond?
3: Ja, maar de vraag is, ga je dat doen?
2: Heeft hij ook zin?
3: En in de basis, als je uitrekent wat 10 kilometer hardlopen als mens je oplevert... je kunt er geen Big Mac meer voor eten.
1: Nee?
3: Nee. In de basis is controle over wat erin gaat veel belangrijker... dan zorgen dat je meer verbrandt. En het is natuurlijk altijd de evenwicht.
1: Mm-hmm.
3: En je spieren en je gezondheid, daar is het goed voor om veel te bewegen.
1: Ja.
3: Maar voor energiebeperking is minder opnemen de meest efficiënte strategie.
1: Maar op die verpakking staat ook vaak van wandel je veel of minder?
3: Een advies. Ja, en dan staat er vaak ook nog een plaatje bij, te dun, te dik, noem maar op.
1: Ja.
3: En dan ik vind het wel heel knap dat die fabrikant dat zo kan bepalen.
1: Precies.
3: Terwijl wij het heel normaal vinden dat volwassen personen allemaal een andere voedingsbehoefte hebben.
1: Ja.
2: En dan nog maar te zwijgen over allerlei orgaanfunctiestoornissen... die dat ook allemaal op kan leveren.
3: Die ontzettend op kunnen spelen, zeker. Suikerziekte is echt ook een enorm risico bij katten. En met name die overgewicht hebben gehad. Blaasstenen zien we ook heel veel bij katten met overgewicht. Want die gaan minder bewegen. Die liggen heel lang stil. En het, ja.
2: Dus eigenlijk hou het vanaf het begin af aan, van jongs af aan, al gelijk in de gaten.
3: Ja, en mocht je twijfelen, kun je altijd vragen: goh, vinden jullie mijn poes te dik? En op het moment dat dat dan zo is, ja, dan gaan wij een advies geven.
2: Goed. Dankjewel, Sander. Tot de volgende keer.

0: Dit is Flevoland.
1: Alle andere dieren laat die grote botten liggen, daar kunnen ze niks mee. En die hyena heeft zijn bijtkracht, die kan zo nog zijn bot kraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goh, vinden jullie mijn poes te dik?
0: Dit is Flevoland.
3: Een hele grote rode zoete appel.
0: Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
6: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
5: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
7: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
5: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Meer dan 20.000 Flevolanders van 65 jaar en ouder hebben een groot risico om te vallen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 3 op de 10 65-plussers in onze provincie.
2: Ja, en een val kan grote gevolgen hebben, zeker op latere leeftijd. En daarom start er een campagne om ouderen bewuster te maken van hun valrisico. En vooral om te voorkomen dat ze daadwerkelijk vallen.
1: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid NL zetten zich hiervoor in. En we spreken met Wietske Hoekstra, expert valpreventie bij Veiligheid NL. Goedemiddag, Wietske.
3: Goedemiddag.
1: Ja, hoe kan het dat oudere mensen steeds vaker vallen?
3: Ja, dit heeft met name te maken met de vergrijzing. Het aantal 65-plussers in het land neemt toe. En ook met name de groep 80-plussers die wordt steeds groter. En als je ouder wordt, dan neemt je spierkrachten af, je reactievermogen wordt minder en ook je balans wordt minder. Dus dat betekent ook, hoe ouder je wordt, hoe groter ook het risico op een val. En tegelijkertijd zien we ook dat ouderen steeds actiever blijven. En dat heeft er ook mee te maken dat je toch ook vaker in situaties terecht kunt komen waar je het risico hebt op een val.
2: Ja, en dat is ook vaak domme pech, hè? Want vallen, dat kun je ook over een loszittende stoeptegel natuurlijk.
3: Ja, het wordt heel vaak gezien als domme pech. Maar de vraag is dan wel, of het is heel goed om bij jezelf dan af te vragen van hoe komt het nu dat ik struikel over die stoeptegel? Want als je jonger bent, dan heb je vaak nog wel het vermogen om een extra stapje te zetten zodat je niet valt. En bij oudere mensen zie je dus wel vaak dat ze dan toch struikelen over die stoeptegel.
1: Ja.
3: En eigenlijk zijn er heel veel risicofactoren die ten grondslag kunnen liggen aan zo'n val. Dus het is heel erg belangrijk om ook die goed in kaart te brengen. Om ook te kijken van wat kun je dan ook zelf doen om zo'n val te voorkomen.
1: Ja, en daar gaan we het zo even over hebben. Maar stel een ouder iemand valt, wat voor gevolgen heeft dat dan?
3: Nou, een val kan behoorlijke gevolgen hebben. Jullie noemden net al de cijfers. Als we kijken naar alle spoedeisende hulpongevallen, dan is het zo dat ongeveer 80% daarvan ook echt ernstig letsel heeft. Dus dan moet je denken aan een polsfractuur of een heupfractuur of bijvoorbeeld hersenletsel. En dat heeft een behoorlijke invloed op de kwaliteit van leven, op de zelfstandigheid van mensen. En vaak een val kan ook leiden tot angst voor vallen, waardoor mensen bijvoorbeeld ook minder durven te doen en daardoor eigenlijk ook in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Doordat ze minder bewegen, neemt de spierkracht nog meer af en kan het risico op een val daardoor juist ook weer groter worden.
2: Ja, en je zei ook net, Wietske, als oudere mensen vallen, dan is er vaak wel het een en ander aan de hand. Dan kan er van alles gebroken zijn als je even pech hebt. Dat betekent denk ik ook wel iets voor de druk op de ziekenhuizen.
3: Jazeker, want als we kijken in Nederland, dan is het ongeveer iedere 4 minuten dat er een 65-plusser op de spoedeisende hulp komt, omdat die gevallen is. Dus dat betekent een behoorlijke druk op de zorg en natuurlijk ook op de zorgkosten. En de druk op de zorg is natuurlijk al groot ook door de vergrijzing. Maar niet alleen de formele zorg, ook de informele zorg, daar kan de druk behoorlijk oplopen. Denk aan mantelzorg bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, dan is natuurlijk voorkomen beter dan genezen. Wat is dan de eerste stap om zo'n valpartij te voorkomen?
3: Ja, allereerst is het heel erg belangrijk om dus te werken aan de bewustwording. Veel mensen die betrekken dat risico niet op zichzelf. Dus die denken niet van zichzelf dat ze een verhoogd valrisico hebben. Vaak komen mensen pas echt in actie als ze al een keer gevallen zijn. En dat, die eerste val wil je eigenlijk voor zijn. Dus daarom roepen we eigenlijk alle 65-plussers ook op om jaarlijks ook je valrisico in kaart te brengen. En dat kan op testjevalrisico.nl. Dat is dus ook de campagne die we samen met het ministerie van VWS doen om eigenlijk alle 65-plussers op te roepen. Vul de test in, een paar simpele vragen en op basis van de antwoorden krijg je ook een persoonlijk advies met tips en maatregelen die je kunt nemen.
2: Ja, wat zijn dat dan voor vragen die je vindt op de website?
3: Nou, dat gaat bijvoorbeeld over de vraag of iemand alles gevallen is. Of je bijvoorbeeld moeite hebt met balans houden.
1: Ja. Is het ook zo dat misschien juist, als je nog kijkt naar nog meer preventieve maatregelen, dat je juist zegt van, doe wat meer aan spieroefeningen. Of probeer een beetje, probeer vitaal te blijven. Is dat niet de eerste stap eigenlijk?
3: Zeker. Dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat je in beweging blijft. En daarbij is dus inderdaad het heel erg belangrijk ook om ook die spierversterkende oefeningen te doen en om balansoefeningen te doen. Dus alleen wandelen, dat is niet genoeg. Dat hoor je mensen soms ook zeggen, nou, ik wandel iedere dag een half uur. Dat is heel erg belangrijk, moet je ook zeker blijven doen. Maar om echt die spieren te versterken is het echt belangrijk dat je 2 tot 3 keer per week spierversterkende oefeningen doet en balansoefeningen. En dat kun je ook heel goed integreren in je dagelijkse leven.
1: En dat kan natuurlijk iets heel simpels zijn, denk ik, of niet?
3: Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan het tandenpoetsen op 1 been. Die wordt wel eens genoemd. Kun je eventueel ook nog, als je balans al iets minder is, de wastafel vastpakken.
2: Moet je niet vallen, natuurlijk. Als je die oefening doet.
3: Nee. Nee, en daarnaast is het bijvoorbeeld het opstaan uit de stoel. Om dat te oefenen. Dat zijn eigenlijk een beetje de squats. Maar die doe je dan vanuit een stoel of vanuit een hoge bank. Zou het ook kunnen om echt die beenspieren te versterken.
2: Ja, en dat moet er dus voor zorgen dat die cijfers omlaag gaan. Want nu is dus meer dan 20.000 Flevolanders van 65 jaar en ouder. Ja, die hebben een groter risico om te vallen. Ja, Wietske, denk je dat die stijging ooit nog wat gaat afvlakken? Of is dat eigenlijk niet te doen omdat Nederland steeds meer vergrijst?
3: Nou, de bedoeling is wel dat die stijging gaat afvlakken. Het duurt altijd het is lastig om dat direct terug te zien in de cijfers. Met name ook door die vergrijzing en die grotere groep 80-plussers. Waarbij het risico alleen maar groter is. Maar dat is wel de reden waarom we nu samen met het ministerie van VWS en alle gemeenten ons ook inzetten om mensen zich echt bewust te maken. En ook eigenlijk in alle gemeenten in Nederland worden er ook allerlei programma's aangeboden. Mm-hmm. Valpreventiecursussen onder de noemer bijvoorbeeld In Balans of Vallen Verleden Tijd. Waar mensen aan kunnen deelnemen die al een valrisico hebben. En waar je ook heel gericht gaat trainen aan die spierversterkende oefeningen en balansoefeningen.
2: Nou, en die eerste stap is dus een online enquête of een vragenlijst in te vullen. Nog 1 keer die website, Wietske.
3: Testjevalrisico.nl.
2: Daar moet je zijn. En vanavond kun je dus proberen om op 1 been tanden te poetsen. Je kunt je ook nog even vasthouden voor de zekerheid.
1: Ik ga het ook even proberen.
2: Ja, nee, het lijkt me ook nog best wel ingewikkeld.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
2: Dankjewel, Wietske Hoekstra van Veiligheid NL.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Op de bodem van het IJsselmeer ligt een geschiedenis van tienduizenden jaren oud. Baggeraars halen daar niet alleen zand en slib naar boven, maar soms ook botten van dieren die hier dus in de ijstijd leefden.
2: Amateur paleontoloog Frans Roescher uit Almere die mocht onlangs meekijken bij de verzameling van een schipper en stuitte daar onder meer op een bijzonder mammoetbot. En dat heeft hij ook meegenomen. Frans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wil je me eens omschrijven, dat mammoetbot wat hier op tafel ligt?
3: Het is een bot met een lengte van ongeveer 70 à 80 centimeter. Het is een scheenbeen van een mammoet. En daar zitten gewoon, als je goed kijkt, een enorme beschadiging aan. Dat je denkt van hoe is het mogelijk van wat voor gaten erin zitten. Maar als je goed verder kijkt in die gaten, dan zie je er gewoon allerlei diepe sporen in. Vraatsporen noemen we dat.
1: Ja.
3: Van een heel bijzonder dier, van de hyena.
1: Ja, want inderdaad, wat je zegt, het is een gat, maar dat gat gaat ook wat dieper inderdaad. Alsof er een snuitje in is geweest of zoiets.
3: Ja, je moet je voorstellen dat zo'n die botten die van kadavers die in open vlakte liggen. Dus moet je voorstellen, de laatste ijstijd. Dan heb je gewoon een heleboel mammoeten lopen er rond, volharige neushoorns, paren en zo. En af en toe dan sterft er een mammoet. En die wordt aangegeten door allerlei dieren, wolven, beren, leeuwen waren in die tijd ook, die aten er ook van. Maar die grote zware botten, daar konden die andere dieren niks mee. Maar er is maar één dier wat echt goed die grote botten kan kraken, die enorme bijtkracht heeft.
1: En dat is?
3: De hyena. En die hyena leefde hier ook. En die zag natuurlijk dat kadaver liggen. En je kunt zien dat hij gewoon flink tekeer is gegaan. Happen heeft hij eruit gehaald. En je kunt echt zien dat binnen in het bot zelfs allerlei sporen zitten van die tanden die in feite grijpen op het merg wat er zit.
1: Ja, dus zelfs toen de mammoet eigenlijk al lang overleden was, ging er alsnog een dier vandoor met delen van de mammoet.
3: Ja, je kunt stellen van dat de volgorde is van zo'n kadaver. Er zijn de sterkste dieren die eisen dat kadaver op. Er zijn de leeuwen, die zijn natuurlijk met veel braan, die komen daar, de wolven komen daar, de beren. En dan komen de hyena's. En die hyena's denken van wat, we pakken ook een graantje mee. En dan alle andere dieren laten die grote botten liggen, daar kunnen ze niks mee.
2: Nee, maar die hyena's.
3: En die hyena heeft zo'n bijtkracht, die kan zo nog zo'n bot kraken.
2: Maar dan toch wel bijzonder dat je nog zo'n bot hebt kunnen vinden. Want die hyena's hebben dus dat niet helemaal op kunnen eten.
3: Nou, ze hebben het wel, het meest smakelijke deel hebben ze eruit gehaald eigenlijk wel. Bij het uiteinde is dat. Maar goed, het valt toch. Je zou ook aan de andere kant kunnen beginnen. Maar het is wel interessant wel dat dit bot eigenlijk gewoon door baggeraars is het verzameld.
1: Ja.
3: Die hadden dat in dit geval was dat Martin van den Kamp uit Lelystad. Die was de vorige keer waren met hem meegeweest op het schip De Linda van de firma Eeltink. En kwam met die man in de praat en die zei van op zolder had je ook nog een paar dozen staan met botten. Ja, op zolder. Nou, we waren dan nieuwsgierig. Dus Dick Mol en ik die zijn samen naar het toe gegaan.
1: Je kon niet wachten, denk ik.
3: En ik kon inderdaad niet wachten. En het was inderdaad, er waren fantastisch mooie botten waren erbij. En namelijk dit bot, dat ziet eruit als een stuk afval. Maar is in feite twee fossielen in één.
1: Ja, eigenlijk van de mammoet zelf.
3: Ja, en van de hyena's.
1: Want zo'n hyena, hè, waarom wil die kauwen op zo'n bot? Want als ik aan een bot eten drink, dat zou ik niet doen, zeg maar.
3: Ja, nou, hyena's die zijn in staat om toch ook al botresten te verteren. En ze hebben enorme bijtkracht. En door die bijtkracht kunnen ze gewoon bij de binnenkant van het bot komen.
1: Ja, maar wat zit daarin?
3: Merg, vet. En dat is echt, ook voor mensen is dat ook. Mensen waren ook in die tijd ook samen met de andere dieren op zoek naar dat soort dieren.
1: Ja.
3: En ook een merg is ook voor mensen ook heel voedzaam. Ga maar na een mergpijpje in de soep die je vroeger moest trekken. Dan trek je goede bouillon van, omdat het zo heel voedingsrijk is.
2: Ja, nou die hyena's waren hun tijd ver vooruit. Want we praten nu over 50.000 jaar geleden zo ongeveer.
3: Ja, we praten eigenlijk over een tijd van de laatste ijstijd. En in die tijd had je dus een zeespiegel die veel lager lag. Dat betekent dat dit gebied een onderdeel maakt van een enorme grote grasvlakte die helemaal doorliep tot aan Engeland. Je kon droge voeten naar Engeland lopen.
1: Hm.
3: Ook helemaal naar tot Rusland, Siberië toe en zelfs in Canada, Alaska. Het was één groot gebied waar al die grote grazers liepen.
1: En ook leeuwen, zei je net al.
3: Leeuwen ook. En die leeuwen, die waren een slag groter nog dan de huidige Afrikaanse leeuw. Maar ja, die leeuw die zal ongetwijfeld ook flink van het beest gegeten kunnen hebben. Alleen, die botten, dat is een ander verhaal. En dan komt de specialist op de proppen.
2: Ja, nou, en dat bot wat je nu hebt meegenomen, dat lag pas geleden nog op de bodem van het IJsselmeer.
3: Ja.
2: En zou het niet een keer ophouden met al die vondsten die maar gedaan worden?
3: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat zelfs hier waar we nu zitten, als we maar diep genoeg zouden graven, dat je ook botten zou aantreffen. In de hele ijstijd leefde enorm veel dieren. Veel dieren, ja, na verloop van tijd gaan ze dood en komen in de grond te liggen, voor een deel dan. En dan elke keer weer, dan raak je diep ondergrond en dan komen die botten tevoorschijn. Dus die baggeraars, die gaan soms tot 30 meter diep.
1: Ja.
3: Die werken de zand eruit. En als het over de zeef gaat, want ze willen dat grove spul willen ze liever niet hebben. Dus botmateriaal, wat wij fantastisch vinden, dat is voor hun afval. Maar veen, klei, stenen, noem maar op. Dat zijn allemaal zaken die voor die zandwinners totaal niet interessant zijn.
1: Nee.
3: En voor ons zijn juist die afvalstukken, ja, die vertellen een fantastisch mooi verhaal wat hier in de tijd rondgelopen heeft.
1: Ja, voor hun dus afvalstukken, maar voor jou dus iets heel moois. Is er nog iets wat je van je zegt, dat zou ik heel graag uit IJsselmeer, de bodem van de IJsselmeer willen plukken?
3: Ja, dat verlanglijstje is lang hoor, als je even hebt. Nou, het zou interessant zijn en die kans is best wel aanwezig wel, als we een keer een bot zouden vinden van een Neandertaler. Want naast die mammoeten en die wolharige neushoorns en die leeuwen en hyena's liepen ook Neandertalers rond. Mm. Alleen die Neandertalers waren zeer zeldzaam en zeer wijdverspreid. Dus echt moet je eigenlijk een toevalstreffer hebben. Maar de botten zijn soms van zo'n goede kwaliteit dat de kans best wel aanwezig is dat we hier wat zullen aantreffen. Maar we moeten gewoon geduld hebben en gewoon blijven kijken. En ja, ik roep iedereen op van mensen, kijk gewoon het afval, ook die baggeraars, kijk naar het afval wat over de zeef gaat en weggegooid wordt.
2: Ja, het is
3: en er kan van alles tussen zitten. Ja,
2: het is geduld en een beetje geluk hebben om zo'n bot te vinden. Je hebt nu dit bot meegenomen. Wat ga je hier nou mee doen?
3: Ik moet het nog helemaal prepareren nog. Mm. Want het is op zich is het ongeprepareerd. En als je het gewoon laat liggen en je bewaart het, na verloop van tijd komen er meer barsten in. En dan gaat het uit elkaar vallen. En dan, ja, het einde van het verhaal is dan dat je zegt van ja, die stukken zijn niet veel meer waard en gooi maar weg in de kliko.
1: Er zit ook al wat barsten in zich.
3: Ja, klopt. Die heeft natuurlijk klappen gehad op het moment dat die opgebaggerd is. Maar dat een stuk er zo uitkomt, is op zich toch wel uniek. Dat is wel. Want het is in feite eigenlijk redelijk compleet wel. Afgezien natuurlijk van die happen die door de hyena eruit gehaald zijn.
2: Ja.
3: Het is een compleet bot.
2: Nou, doe er voorzichtig mee, Frans.
3: Doe ik zeker.
2: Dat is jou wel toevertrouwd. Ja. Dankjewel weer voor je verhaal. En heel graag tot de volgende keer.
3: Graag gedaan.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over de provincie, maar het is nog wel aangenaam warm, met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 of 21 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden en trekken nog steeds veel buien over, lokaal zelfs met een klap onweer. Maar morgenochtend wordt het uiteindelijk allemaal wat droger, met in de middag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en maxima van 19 of 20 graden. Ook de dagen daarna is het dan droog met in de ochtenden wel mistkansen, maar in de middag vaak zonnige periode bij een graad of 20.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: Nou, dit was de week waarin veel paardenliefhebbers zich zorgen maken over het West-Nijl-virus. Het virus kan koorts veroorzaken, waardoor sommige dieren ernstig ziek kunnen worden. Er is grote vraag naar een vaccin, zegt een dierenarts uit Emmeloord.
3: En dit was de week waarin consumenten 98 kilo aan vuurwerken inleverden. Dat kon afgelopen maandag anoniem bij de gemeentewerf in Lelystad. En mensen die tijdens de actie vuurwerk inleverden, die kregen gegarandeerd geen straf of aantekening op het strafblad.
2: Maar er gebeurde veel meer deze week. En deze week bespreken we dat met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Michel Hooghaars uit Dronten, werkzaam in het bankwezen. En Gwanny Wassenaar uit Almere. Zij is communicatiespecialist. Goedemiddag allebei.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ja, lang geleden dat jullie hier waren en nog nooit samen geweest, hoor ik net ook al.
5: Nee, want we zijn een beetje flauw aan het doen.
4: Wij doen dit al wel 10 jaar, denk ik.
5: Bijna 10 jaar.
4: Oh. En wij komen elkaar met grote regelmaat hier tegen.
2: Jullie zaten eigenlijk een grap met mij te halen.
5: En als we elkaar te weinig zien, dan sta je überhaupt nog op het rooster?
4: Ja, leef je nog wel? Ja. Wat is er aan de hand?
2: Ja. Dus jullie vinden het wel leuk om met elkaar te komen.
4: Zeker.
3: Er zijn zoveel mensen in dit panel, dus ja. Dan moet je af en toe eens even geduld hebben om je mening te mogen geven. Maar gelukkig, vandaag is het zo.
4: Nou, hou je vast, op.
3: Wij zitten er klaar voor, Michel. Wat is je opgevallen in het nieuws?
4: Wat mij opviel, was toch wel onze minister-president. Ik heb nog niet zo'n klein tijdje geleden hoorde ik een partijgenoot van hem zeggen dat taal echt toe doet. En ik denk, weet je wat, en dan roepen we gewoon heel hard als het ons niet goed gaat, dan slaan we ze maar op de bek. En het begon me heel erg. Ik denk, het lijkt een beetje op die rode vriend uit Amerika, die ook van dat soort krachttermen uitpuugt. En daar hebben wij, volgens mij, veel mensen hier in Nederland allemaal een hekel aan.
3: En waar ging het ook alweer over, dat Jette dat zei?
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar ik was zo stom verbaasd dat een minister-president van Nederland zo'n uitspraak doet.
3: Ja, ik dacht dat het ging over de veiligheid van de LHBTI.
4: Nou ja, weet je, het maakt mij niet uit waar het over gaat. Of het nou, en ik zeg altijd alfabet mensen, want ik vergeet al die letters achter elkaar, daar ben ik te oud voor. Maar het maakt mij niet uit. Maar als jij in de politiek, zeg maar, met dit soort opmerkingen je punt wil maken. Ja, ik weet het niet. Ik trek het niet zo goed.
3: Jette zei zelf, het was een slip of the tongue.
4: Ja, weet je. En dan, ja, god. Laat ik zo zeggen, je vertegenwoordigt alle Nederlanders. En ik denk, als jij minister-president bent, dus jij bent gekozen door de meerderheid van het volk om je te vertegenwoordigen, dan denk ik dat je in dit soort situaties iets minder als lijsttrekker of partijleider of ik denk dat je je als minister-president moet gedragen. En dan denk ik gewoon, onder welke situatie ook, ja, dat je dit soort teksten niet uit moet kramen. Dat past gewoon niet. Vind ik slecht.
3: Waarvan akte? Gwanny, wat is jou opgevallen deze week?
5: Ten eerste dat...
4: Onze communicatieadviseur. Ik ben wel benieuwd wat onze communicatieadviseur daarvan vindt.
5: Ik denk dat het een kwestie is waarin de menselijkheid de overhand neemt in plaats van het professionele personen.
2: Dat het hem persoonlijk aangaat.
5: Ja, ja. En hoewel
4: Maar dat moet je al helemaal los zien, volgens mij.
2: Nou, dat is wat jij net zegt.
5: Ik kan me heel goed voorstellen dat je vanuit je persoonlijke ervaring, vanuit het effect wat het op jouw eigen leven heeft, een uitspraak doet. Maar je mag je zeker in deze functie, je mag nooit vergeten waar je voor staat. En een van de dingen waar we het vandaag veelvuldig over gaan hebben is geweld. Geweld ontstaat ook doordat we het met elkaar aan het normaliseren zijn. En op het moment dat je als minister-president een uitspraak doet als we slaan ze op hun bek, al
2: is oproepen
5: het,
2: tot geweld.
5: Is het een oproep tot geweld? Zelfs het valt me al mee.
4: Het valt me al mee dat nog niemand aangifte heeft gedaan. Dat was een van de eerste dingen die ik dacht van hij roept op tot geweld. Er gaat nu iemand aangifte doen.
5: Maar ik denk dat we ook allemaal begrijpen dat het niet een uitgesproken bedreiging is geweest. Maar dan alsnog, die balans tussen wie ben je in je privé en wie ben je in je zakelijke rol.
2: Een leermoment voor.
5: Absoluut.
2: Ja. Ja.
5: Voor ons allemaal, denk ik.
2: Nog even jouw nieuws?
5: Nou, als we het dan toch over geweld hebben. Dit is een bericht van gisteren waarin we vanuit communicatieperspectief ook weer zien wat communicatie doet, wat woorden doen. Want de krantenkoppen lazen geweld tegen vrouwen geaccepteerd.
4: Oh ja.
5: Nee, dat is het niet. En als je vervolgens het artikel leest, dan zie je dat het om het, percentage drop gaat van 2%, 2% is nog steeds te veel. 84% vindt het niet akkoord, vindt het niet geoorloofd. Maar het wordt op zo'n manier gebracht dat op het moment dat je al in een mindset zit dat je denkt van, nou ja, kan jou best een keer een tik verkopen, dat jij alleen maar leest, zie.
3: Ik ben niet de enige.
5: Nee. Ben niet de enige.
4: Nee.
5: Verder blijkt uit het artikel overigens ook dat het met name onder jongeren het geval is. En we hebben natuurlijk in de afgelopen week ook al meegekregen dat homo-acceptatie onder jongeren dalende is.
2: Ja.
5: We zijn jongeren nu enorm aan het framen. We zijn echt de generatie aan het worden van onze ouders. Vroeger was alles beter. Dat vind ik van sommige dingen inmiddels ook echt.
2: Het kan wat genuanceerder.
5: Het kan wat genuanceerder. En in plaats van dat we gaan roepen wat de jongeren verkeerd doen, moeten we misschien ook gaan nadenken en gaan kijken over waarom is dit zo en hoe kunnen we ze daarin beter begeleiden. Want
3: in plaats van met het vingertje wijzen.
5: In plaats van met het vingertje wijzen. Maar nogmaals, het is dus nooit akkoord om een vrouw te slaan of een andere persoon te slaan. Ook niet voor opjetten, ook niet voor je partner.
3: Nou ja, over agressie gesproken, daar gaan we het zo meteen ook met jullie over hebben. Want vandaag is in het nieuws gekomen dat de vakbond van de spoormedewerkers alarm slaat vanwege de vele agressie tegen de machinisten, conducteurs en andere mensen die bij het spoor werken.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
1: Medewerkers in het openbaar vervoer krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. En daarom heeft de vakbond voor treinpersoneel vandaag een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.
2: Maar agressie speelt op veel meer plekken. Gerechtsdeurwaarders krijgen ermee te maken, ambtenaren, hulpverleners, winkelpersoneel.
1: Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan volgens mij. Hoe kijken onze panelleden naar al dit geweld? Nou, we kunnen het ze vragen. Ze zitten hier heel onschuldig. Kwannie Wassenaar uit Almere en Michel Hooghaars uit Dronten. Ja, jullie hebben het artikel ook gelezen waarin dat staat. Al dat geweld richting het personeel in het openbaar vervoer. 5000 meldingen zijn er al gedaan dit jaar. Gaat over spugen, slaan, uitschelden, misschien nog wel veel erger. En de stijging is fors. Als je zo'n bericht leest, Michel, schrik je daar dan nog van eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet meer. En dat heeft wat mij betreft vooral te maken dat we geweld eigenlijk steeds meer zijn gaan normaliseren. We accepteren steeds meer. We bedenken overal een excuus voor. Een heel flauw voorbeeld. Als het mij niet bevalt en ik loop hier dadelijk de studio uit en ik schiet 5 mensen overhoop, dan wordt er gezegd, ja, die jongen die heeft het zwaar. Zijn eten was niet lekker. Zijn 2 kinderen zijn net de deur uit. Hij heeft een ander huis gekocht. Dus die staat onder enorme druk. Die jongen is psychisch niet helemaal in orde. Ja, dat mag ik verdorie hopen dat je niet in orde bent. Als jij bedenkt dat je 5 mensen overhoop moet schieten, of dat je een conducteur moet spugen of moet slaan. Ik weet echt niet waar het mis is gegaan.
1: Heb jij het wel eens gezien in Almere, Gwani, dat iemand agressief wordt aangevallen?
4: Ja, zeker. En zowel mijn zus als ik hebben een genetische afwijking dat we het heel erg lastig vinden om dan weg te lopen. Dus wij willen nog wel eens een neiging hebben om er dan tussen te springen, waarvan we dan achteraf ook zeggen, dat had ik misschien beter niet kunnen doen.
1: Dat is wel dapper.
4: Dapper, dom, begint allebei met een D. Maar wel iets om over na te denken. Want als iedereen zou zeggen, ik draai me om en ik loop weg, heb je eigenlijk een nog veel groter probleem.
2: Ja.
4: En je hoopt ergens misschien ook dat door het wel te doen, dat andere mensen bijspringen.
2: Het is een soort voor jezelf een beetje hoopgevend. Van ik spring ertussen in de hoop dat dit stopt.
4: En dat kun je nu niet zo goed zien. Maar ik ben 1,60 meter en mijn zus is 1,58 meter. Dus echt heel veel indruk maken wij niet met z'n tweetjes. En het is ook zeker niet dat wij met onze superhero capes rondlopen en het opzoeken. Maar ik denk dat wat ik nog veel erger vind, is dat wij niet meer schrikken van dit soort berichten. Dat we het allemaal normaal vinden. Sterker nog, dat als we het zien gebeuren, dat de eerste reactie niet is telefoon pakken, politie bellen of helpen waar mogelijk. Want vooropgesteld, zet jezelf nooit in een gevaarlijke positie. Maar dat wij onze telefoons pakken om te gaan filmen.
2: Ja, dat is dan de eerste reactie die je dan ziet. Ja, die agressie, waar komt dat dan vandaan, denk je, Michel?
3: Ja, ik zou je heel graag antwoord willen geven, Roy, maar ik heb echt geen flauw idee. Ik denk altijd van, kijk, ieder mens heeft een bepaalde vorm van agressie wellicht in zich. Maar dat je zorgt dat die energie zeg maar ergens anders uitkomt. Nou, ik ga squashen of padellen met mijn maatje en die heeft het dan heel zwaar, of ik heb het heel zwaar, een van de twee. Maar dan ben je het wel weer kwijt. En ik snap nooit waarom je dat op andere mensen moet afreageren. Ik snap niet waarom. Kijk, iedereen begrijpt, tenminste ik denk dat de meeste mensen het wel begrijpen, als jij in de trein stapt, koop je een kaartje. Mm-hmm. En dan komt er af en toe een meneer of een mevrouw langs en die vraagt jou of die je kaartje mag zien.
2: Mm-hmm.
3: Nou, lijkt me een heel normaal principe volgens mij.
2: En Gwani, jij bent natuurlijk wel eens een paar keer tussen gesprongen, hè, zei je. Waarom werden ze dan boos op elkaar? Waarom werden ze agressief naar elkaar? Weet je de redenen waarom?
4: Nee, want het gaat te ver om nu te pretenderen dat ik ook psycholoog ben. Nou, superheld.
2: Nee, maar je vangt natuurlijk vaak wel iets op of zo. Dat je denkt, misschien kan het iets heel kleins zijn waardoor iemand agressief wordt.
3: Nou, kijk in het verkeer, Roy. Waar worden mensen agressief van? Ik bedoel, als de ene de ander inhaalt of weet ik veel wat. Dat is al een reden om blijkbaar bloedagressief te worden. Ik snap het echt niet.
4: Nou ja, even terugkomend op jouw vraag van... waarom is die agressie zo toegenomen? Ik denk dat dat mensen in het algemeen steeds verder van elkaar verwijderd raken. Dat we steeds meer afstand voelen tot elkaar. En dat we een stukje connectie, verbinding missen. Waardoor je medemens niet altijd meer voelt als een mens. En je veel eerder en veel makkelijker geneigd bent om daar met een gestrekt been, letterlijk en figuurlijk, in te stappen. En dat zie je in online discussies, maar je ziet het nu ook. Je ziet het zich nu vertalen naar de maatschappij, naar de echte wereld.
3: Ja, ja. Maar ik denk dat je daar wel een punt hebt, Kwani. Kijk, online spugen de mensen natuurlijk de meest vreselijke dingen uit. Terwijl ik denk, dat wij nu met z'n vieren online zijn, we kennen elkaar niet, dan durven mensen gewoon veel meer tegen elkaar te zeggen dan dat je live hier met elkaar zit. Dan hebben we in één keer wel bepaalde fatsoensnormen. Maar die verdwijnen volkomen als je op social media zit.
1: Ja, en als je dan kijkt naar dat nieuws van die vakbond van die medewerkers in het openbaar vervoer. Hè, die wil dat de politiek structureel meer doet om personeel en de reizigers te beschermen. Meer zichtbaar personeel in treinen. Extra toezicht op risicolocaties en hogere veiligheidsbudgetten. Zou dat dan een beetje helpen, Gwani, zoiets? Of is het dan het einde zoek op een gegeven moment? Moeten we dan iedereen persoonlijk maar gaan beveiligen?
4: Je hoopt dat het een bijdrage gaat leveren in positieve zin. Maar dit heeft ook gewoon heel erg te maken met mentaliteit. En als we daar niet met elkaar als maatschappij meer in gaan investeren, dan hebben dit soort maatregelen zijn gewoon druppels op een gloeiende plaat.
3: Het is toch bizar dat we dadelijk tussen... Dus we hebben dadelijk in een bus een bewaker nodig. En dan krijgen we dadelijk de volgende vraag. Is één bewaker per bus, is dat genoeg? Of moeten daar twee bewakers worden? En het is toch volkomen krankzinnig als we op die manier met elkaar omgaan.
2: Terwijl wat Gwani zegt, dat je het gewoon voor moet zijn. Het moet gewoon fatsoenlijk worden om geen agressie te gebruiken.
3: Ik heb dat vroeger geleerd, dat niet normaal is.
4: Maar wij kregen dat van huis uit mee. Wij kregen dat in...
3: En als je niet luistert, dan krijg je een draai om je oren.

0: Dit is Flevoland.
1: Alle andere dieren laten die grote botten liggen, daar kunnen ze niks mee. En die hyena heeft zijn bijtkracht, die kan ze nog zijn bot kraken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, misschien dat er wel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb het gehoord een keer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Goh, vinden jullie mijn poester dik?
0: Dit is Flevoland.
3: Een hele grote, rode, zoete appel.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Davy van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
6: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
5: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
5: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over de provincie, maar het is nog wel aangenaam warm, met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 of 21 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden en trekken nog steeds veel buien over, lokaal zelfs met een klap onweer. Maar morgenochtend wordt het uiteindelijk allemaal wat droger, met in de middag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en maxima van 19 of 20 graden. Ook de dagen daarna is het dan droog met in de ochtenden wel mistkansen, maar in de middag vaak zonnige periode bij een graad of 20.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over de provincie, maar het is nog wel aangenaam warm, met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 of 21 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden en trekken nog steeds veel buien over, lokaal zelfs met een klap onweer. Maar morgenochtend wordt het uiteindelijk allemaal wat droger, met in de middag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en maxima van 19 of 20 graden. Ook de dagen daarna is het dan droog met in de ochtenden wel mistkansen, maar in de middag vaak zonnige periode bij een graad of 20.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten enkele buien over de provincie, maar het is nog wel aangenaam warm, met rond zonsondergang nog temperaturen van 20 of 21 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 of 16 graden en trekken nog steeds veel buien over, lokaal zelfs met een klap onweer. Maar morgenochtend wordt het uiteindelijk allemaal wat droger, met in de middag een mix van wolkenvelden en zonneschijn en maxima van 19 of 20 graden. Ook de dagen daarna is het dan droog met in de ochtenden wel mistkansen, maar in de middag vaak zonnige periode bij een graad of 20.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk, waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door en maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: let's make love tonight. Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.